Building en Burn bij Radio 538. Hele goede nacht. Mijn naam is Marnix. Sommige mensen die hebben een talent waar je echt net niks mee kunt. Heb jij ook zo'n talent waar je net niks mee kunt? Ik kan bijvoorbeeld buurman en buurman nadoen. Tenminste, één van de buren kan ik nadoen. Hé, hey, aan je toe, huppakee. Dat is hartstikke leuk talent. Maar ja, je hebt er net, ja, je kan er net niks mee. Nou, gelukkig zijn er nog nuttelozere talenten op deze wereld. Namelijk een mevrouw uit Amerika. Zij beweert dat zij vloeiend kalkoens kan spreken. Dus dat zij kan communiceren met kalkoenen. Ja, ik vraag me vooral af, A, hoezo beweer je dit? En B, wanneer kom je hierachter? Kijk, misschien weet ik het wel. Amerikanen doen altijd met Thanksgiving zo'n kalkoen in de oven, toch? En dat ze op een dag gewoon een kalkoen nadeed. En dat ze dachten, oh, hij antwoordt niet meer. Misschien kan ik hem dan eindelijk gaan serveren. Misschien dat het op die manier erachter is gekomen. Hoe klinkt dat? Nou, zo klinkt die mevrouw die een kalkoen nadoet.

0: Marshmallow, Another Drink bij 538.
1: De allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Marshmallow draagt altijd een helm. En wie er ook heel vaak een helm draagt, dat is... ja, Max Verstappen. Jij kan hem deze zomer gaan zien. Want eind van deze maand, de Formule 1 race in Zandvoort. Het is helaas de laatste. Maar dat betekent wel dat iedereen die er is er nog meer van gaat genieten. En jij ook, want... 3 weken lang maak je kans op weekendtickets voor de Formule 1. Hoe gaaf is dat? Gewoon vrijdag

0: Rivers. Iedere werkdag vanaf 6 uur hoor je Tim, Rick, Niels en Florentien met de 50 ochtendshow. Een garantie om je dag te starten met een lach. Bijvoorbeeld als het gaat over de rare recepten van Florentien.
1: Gekookt ijsje en die haal je zo even door de jam.
2: Hè?
1: Heerlijk.
2: Ik heb nog nooit geproefd.
1: Maar
2: dat is hard, zoet en hartig. Ja, ja, eigenlijk met, net met kaas, lekker, denk ik.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk ook hartig en zoet.
1: Of een druif met kaas. Dan wikkel je zo'n druif in een kaasplakje. Lekker hoor.
3: Knettergek.
1: Ik wat ook lekker is, bloemkool met pesto.
2: Wat zo overheersend.
1: Hey, heerlijk. Probeer het gewoon. Rauwe bloemkool, die haal je zo.
0: Rauwe bloemkool ook nog eens. Jeetje. Ja,
2: getverdamme.
0: Meer van Tim, Rick, Niels en Florentien hoor je vanaf 6 uur. En dit is Shakira.

0: Feed from Desire bij Radio 538.
1: Hé, wat voor dingen doe jij doorgaans op het toilet?
0: Gewoon nummer 1 en nummer 2.
1: Ja, toch?
0: Tenminste, ja, ik wel. Ik ga, ja, toilet doe ik de nummer 1 en nummer 2. Maar de artiest die je nu gaat horen, Martin Garrix, hij doet dus meer dan dat op het toilet. Hij verzint namelijk ook gewoon nummers. Dus dan zit hij bijvoorbeeld gewoon voor de nummer 2 zit hij op de bril. En dan komt er een melodie in hem op. En dan pakt hij zijn telefoon, dan neemt hij dat op. En dat gaat hij dan uiteindelijk verwerken tot een nieuw nummer. Dus dan maakt hij nummer 1, nummer 2 en ook nog nummer 3. Ik ben benieuwd, zou deze verzonnen zijn op het toilet? De nieuwste van Martin Garrix. Samen met U2 is het Fireflies.

0: Papi, die even iets wil doorsturen. Gijs checkt namelijk in via de gratis app van 538. En die heeft als papi wat voor zijn zoon.
1: Lieve Lars, van harte gefeliciteerd met je 8e verjaardag. Een hele fijne dag gewenst van mama en papa en Tijn. En we gaan er een mooie dag van maken vanmiddag. En binnenkort een mooi verjaardagsfeestje.
0: Ah, dat is leuk.
1: Liefs, papa, mama en Tijn.
0: Oh. Doei. Lars, ik hoop dat je slaapt. Doei.

0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: Bij een woning in Rotterdam is een explosief gevonden. Het lag in de tuin. De politie vond het explosief per toeval toen ze afkwamen op een melding dat een van de bewoners een vuurwapen zou hebben. En dat laatste bleek niet te kloppen. De EOD heeft het explosief weggehaald. Netflix is nog steeds de populairste streamingdienst van Nederland. Dat meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. 60% van de ondervraagde huishoudens heeft een Netflix-account. Daarna volgen op ruime afstand Videoland en Prime Video. De meeste mensen streamen series, maar ook live sport en B&B voor liefde zijn erg populair. Er komen dit jaar en volgend jaar maar weinig nieuwe huizen bij, verwacht de ING, ongeveer 70.000 per jaar. Er worden steeds meer vergunningen afgegeven om te bouwen, maar problemen met stikstof, personeelstekort en het volle elektriciteitsnet remmen de bouw van nieuwe huizen juist weer af. En vandaag staat in de Tour de France Femmes een tijdrit gepland en er zal worden gecontroleerd op een bijzondere vorm van doping. Een controleur van de Wielerbond checkt of de wielrensters niet stiekem met een opgevulde BH fietsen, melden verschillende media. Wielrensters met grotere borsten zouden namelijk aerodynamischer zijn. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land is kans op een bui. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En dit was de nieuws op 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
2: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: De bosbrand in Limburgse Oostrum zal ook de komende uren nog niet onder controle zijn. En ook rijden er tot zeker 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De veiligheidsregio zegt verder dat het NL-alert om uit de rook te blijven van gistermiddag nog steeds van kracht is. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als dat Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. De Franse topkok Jean Imbert is gearresteerd. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld, melden Franse media. Imbert wordt al langer beschuldigd van losse handjes. Zo zegt de voormalig Miss Frankrijk dat hij haar neus heeft gebroken bij de opnames van een tv-programma in 2013. Imbert zelf ontkent. En Amerika is in de ban van een grote diarree-uitbraak. Daar zijn voor het eerst doden bij gevallen. Twee mensen die besmet raakten met een darmparasiet zijn overleden. Ze waren door andere gezondheidsproblemen al verzwakt. De uitbraak in tientallen Amerikaanse staten zou te maken hebben met besmette ijsbergsla. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer. En dit was de nieuws op 538.
0: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
2: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: In het Limburgse Oostrum is inmiddels een gebied van 100 hectare bos verbrand. Het vuur is nog steeds niet onder controle. De wind is gedraaid, waardoor een paar dorpen langs de Maas nu ook onder de rook zitten. De brand is ook over een zogenaamde stoplijn heen gegaan, bij het spoor tussen Venray en Boksmeer. Het dodental van de aardbeving in Venezuela in juni is opgelopen tot meer dan 6.000, zeggen de autoriteiten daar. Ook zijn er meer dan 60.000 mensen behandeld in het ziekenhuis. Het dodental kan nog steeds verder oplopen, pas een zesde van al het puin is opgeruimd. 25 Amerikaanse staten zijn naar de rechter gestapt vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Die voerde hij vorige maand in voor 60 handelspartners, waaronder de EU. Eerdere rechtszaken van staten en bedrijven om importheffingen van tafel te krijgen waren succesvol. En 7 op de 10 Nederlanders zijn positief over boeren, heeft Hart van Nederland onderzocht. Ze worden gewaardeerd voor het verbouwen van voedsel en hun harde werk. Wel heeft ongeveer de helft van de mensen kritiek op hoe ze actie voeren. Vooral het blokkeren van snelwegen kan op weinig sympathie rekenen. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer. En dit was de nieuws op 538.
0: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Excuus, bij Oosterom in het noorden van Limburg is inmiddels een gebied van 100 hectare bos verbrand. Het vuur is nog steeds niet onder controle. De wind is gedraaid, waardoor een paar dorpen langs de Maas nu ook onder de rook zitten. De brand is ook over een zogenaamde stoplijn heen gegaan bij het spoor tussen Venray en Boksmeer. Bij een woning in Rotterdam is een explosief gevonden. Het lag in de tuin. De politie vond het bij toeval toen ze afkwamen op een melding dat een van de bewoners een vuurwapen zou hebben. Dat laatste bleek niet te kloppen. De EOD heeft het explosief weggehaald. En er komen dit jaar en volgend jaar maar weinig nieuwe huizen bij, verwacht de ING ongeveer 70.000 per jaar. Er worden ook steeds meer vergunningen afgegeven om te bouwen, maar problemen met stikstof, personeelstekort en het volle elektriciteitsnet remmen de bouw van nieuwe huizen juist weer af. Dan nog het weer. De dag begint op veel plaatsen bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag ook kans op een klap onweer. En dat was het nieuws bij Radio 538.
2: Harry, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Het is rustig.
3: Rustig.
2: Ja, dat zeggen ze in Den Haag. Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid 3 om precies te zijn. Eerst op de A15 Maasvlakte Rotterdam. Hectometerpaal 35,6. A17 Roosendaal-Moerdijk 6,7. En de A28 de laatste Amersfoort. Zwolle op de rem bij 59,9. We zoeken de eerste luisteraar voor deze dinsdagochtend 4 augustus. Wil je dat worden? Werkt het eigenlijk heel simpel. Pak je telefoon, bel 0909-30538. En kom je dan in de uitzending zometeen, ben je de eerste luisteraar, ligt het t-shirt voor je klaar en open je de ochtendshow vandaag. Dus heel simpel, bellen maar 0909-30538.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
9: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: En the rhythm of the night. Ja, het is een beetje de rhythm of de vroege ochtend, hè. 6:06. Goedemorgen. Een nieuwe 538 ochtendshow is begonnen. En wat fijn dat je er alweer lekker bij bent zo voor dag en dauw. Mocht jij in de buurt van Limburg of Noord-Limburg wonen, dan hoop ik dat je, dat je er een beetje ongeschonden door bent gekomen vannacht. Het is, misschien heb je het meegekregen, het is Hommeles. Een grote natuurbrand woedt bij het Noord-Limburgse Oostrum en hij is ook flink uitgebreid. Inmiddels zo'n 100 hectare getroffen. Gisteren werden zelfs Chinooks ingezet om het vuur te blussen. En Bart Cox van de veiligheidsregio Limburg geeft hier een toelichting op.
1: Heel belangrijk, je kunt zich voorstellen dat ze duizenden liters tegelijk op de vuurraden kunnen gooien. En dan krijg je wel een heleboel water dat op kan blussen.
0: Ja, het is echt, het schijnt ook, ze gaan volgens mij over iets minder dan een uurtje om 7:00 gaan ze weer verder met blussen. Want 's nachts is dat lastig te doen, omdat dan die helikopters die kunnen dan water lossen op plekken waar brandweermensen aan het werk zijn. Dat is 's nachts moeilijk te zien. Hopen dat dat snel onder controle is in ieder geval daar in Limburg. Mario, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Niet in Limburg woonachtig?
2: Nee, gelukkig niet. Wat dat betreft, ik vind het vervelend voor deze mensen.
0: Ja.
2: Maar in het gezellige mooie Nijkerk.
0: Oh, Nijkerk. Nou, daar woont mijn collega Tim.
2: Dat heb jij helemaal goed.
0: Ja, is dat je buurman ook, ja. Tim?
2: Nee, was het maar zo feest dat ik zo mooi woonde als dat hij woonde.
0: Tim is wel goed voor zichzelf.
2: Ja, nee, hij moet geen gelijk heeft hij.
0: Maar zie hem wel eens bij de supermarkt of zo?
2: Nee, niet dat ik weet. Nee, ik weet ook niet waar hij boodschappen doet wat dat betreft.
0: Nee.
2: Maar past niet bij de mooie netterama in Nijkerk.
0: Ik zie Tim er ook wel voor aan dat hij het laat doen. Dat het bezorgd wordt bij hem.
2: Ja, dat kan ik ook wel begrijpen.
0: Ja, precies. Hey, je gaat aan het werk vandaag?
2: Ja, dat klopt.
0: Wat voor werk doe je, Mario?
2: Ik werk op het hoofdkantoor van de Netorama.
0: Van?
2: Een supermarkt. Van de Netorama, een supermarktketen.
0: Oh, kijk eens aan.
2: En zit ik vooral, is het hoofdkantoor gevestigd in Oosterhout en ook in Nijkerk.
0: Oh.
2: En ik zit nu in de auto onderweg naar Oosterhout toe.
0: Oh, dat is wel vervelend dat je dan zeg maar eigenlijk gewoon een soort van kan thuiswerken. Maar dan moet je alsnog naar Brabant ligt het volgens mij, hè?
2: Ja, dat klopt. Brabant net onder Breda.
0: Ja.
2: Of voor Breda, dat is maar net hoe je te kijken.
0: Ja, maar dat is wel vervelend dat je dan helemaal daarin moet. Als je het eigenlijk naast huis kan werken.
2: Ja, kom maar. Ik ga één dag in de week naar Oosterhout om mijn collega's daar te treffen. Maar het is maar een klein stukje rijden en ik doe het met veel plezier.
0: Oh, heel goed.
2: En lekker vroeg in de auto, dan ben je lekker voor de file daar.
0: Heerlijk. Ja, heel goed. En is zo'n kantoor, is dat dan ook ingedeeld net als een supermarkt? Maar heb je dan de vleesafdeling en de kaasafdeling? Of?
2: Bijna wel. Maar we werken allemaal wel in afdelingen bij elkaar en vooral ook met elkaar.
0: Oh, joh.
2: En dat maakt het gewoon heel erg leuk.
0: Lekker man.
2: Maar nou, doe je zelf wel eens boodschappen bij de Netorama?
0: Nooit. Ik ben nog nooit geweest.
2: Nee, ook gemiste kans.
0: Ik zou niet weten waar er bij mij in de buurt een zit. In Utrecht.
2: In Utrecht? Ja, in Utrecht hebben we er eentje in Zuilen zitten.
0: Oh.
2: Een hele mooie winkel. En als je nog eens wil besparen op je boodschappen, ja, dan is het zeker een aanrader.
0: Want jullie zijn de goedkoopste.
2: Wij zijn wel de goedkoopste in de basisboodschappen, zeker.
0: Ik ga het eens proberen, Mario.
2: Hey, hartstikke leuk.
0: Het goede nieuws is, jij bent vandaag op weg naar Brabant. Niet voor niks vroeg uit de veren, want jij bent vandaag...
3: De eerste luisteraar.
0: De eerste luisteraar.
2: Nou, kijk, hartstikke mooi.
0: Mag ik jou van harte feliciteren?
2: Dat mag jij zeker.
0: En dan wens ik jou een mooie werkdag en sturen we het t-shirt jouw kant op.
2: Hey, hartstikke leuk. Dank
0: helemaal
2: je
0: goed.
2: Wel.
0: Mooie dag daar.
2: Hey, jullie ook. Hoi, hoi.
0: 10:06. Goedemorgen.

0: De Jonas Brothers en Leave Before You Love Me bij 538. Goedemorgen, 16 minuten over 6 op deze dinsdagochtend. Fijn dat je erbij bent. Ja, misschien ben je hier ook wel aan begonnen. Ja, in de coronatijd is het allemaal opgekomen. De maaltijdboxen. Dat je een box bestelt waar dan ja, eigenlijk je hele maaltijd in zit. Hoef je geen boodschappen meer te doen. Maar het is best wel duur als je het allemaal bij elkaar optelt. We hadden het er even over. Ja, je komt toch aan bijna 3000 euro per jaar als je er ongeveer 3 per week afneemt.
1: HelloFresh heb ik gedaan. Ook inderdaad in de coronatijd.
2: Ja. Had je ook zo'n kortingscode, of niet? Dat zag ik al die BN'ers.
1: Oh, nee, dat weet ik niet. Nee hoor, ik ben netjes een abonnementje genomen. En in het begin, het is echt fantastisch. Maar het vervelende wat ik bij HelloFresh vind is, je staat er soms gewoon bijna 3 kwartier te snijden. Nou, dan ben ik al afgehaakt, weet je wel.
3: Ja, ja. Dat is, het doet het om het snel af te krijgen, toch? Je wil gewoon snel iets op tafel wat lekker is.
1: Ja, nou ja, je eet wel in het begin zeker wel gevarieerder. Ja, ja. Maar op een gegeven moment komt de parelgort echt...
2: Wat?
1: Ja, dat is een soort pasta-product. Dat is natuurlijk goedkoop en het vult. Dus...
2: Parelgort.
1: Parelgort, ja. Nou, dat komt echt je neusgaten
2: uit.
1: Wat
2: eten we vanavond? Parelgort.
3: Ik heb het idee dat er altijd veel te weinig in zit. En dat is heel erg zuinig met vlees en vis zijn.
1: Dat vind ik wel goed. Tegen de voedselverspilling is dit een onwijs goed ding. Want je gooit bijna niks weg.
2: Je hebt precies het nodig wat je nodig hebt.
1: Wij aten zelfs die doos op.

0: Rob en Mo nog even blijven bij 538. Dit is de ochtendshow voor deze dinsdagochtend. Goedemorgen, 6:53. Nieuwe ronde, lekker naar de wekker zometeen. Met jouw kans op de groene of de paarse badjas. En Harry van Heijden. En de hoofdpunten van het nieuws, wat zit erin?
1: De boer is best oké.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: zo'n waanzinnig voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
1: Hands van voordeel!
0: Aldi.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA.

0: retour.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo. Goedemorgen, de dag begint bewolkt op veel plekken. Later meer zon, 28 tot 33 graden. Het is broeierig vandaag. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Nog steeds rustig, geen vertragingen. Wel wat controles op snelheid gemeld op de A15, de eerste Maasvlakte Rotterdam. Hectometerpaal 35,6. A17 Roosendaal-Moerdijk 6,7. En de A28 Amersfoort-Zwolle 59,9. Laatste voor nu A50 Oss in richting Arnhem. Op de rem bij 151,0. 7:02, Harry van der Heijden. De hoofdpunten van het nieuws.
11: Bij de natuurbrand in het noorden van Limburg is al een stuk natuur verwoest zo groot als 150 voetbalvelden. De brand woedt nog steeds en is moeilijk te bestrijden. In een tuin in Rotterdam is gisteravond toevallig een explosief gevonden. Dat was volgens regionale media zelf in elkaar geknutseld. De politie ging kijken naar een melding van een vuurwapen, maar dat werd niet gevonden. En er is veel waardering voor boeren. 7 op de 10 Nederlanders denken positief over ze, blijkt uit een enquête van Hart van Nederland. Kritiek is er ook wel te horen en dan gaat het vooral over de protestactie.
12: 538, de 538 Ochtendshow.
10: Ja, en een nieuwe ronde. Lekker naar de weg.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger bij 538. Let her go. 9 minuten over 7:30. En de vraag is, wat is er?
2: Lekker na de wekker.
1: Lekker na de wekker. Twee nummers die iets te maken hebben met de dag van vandaag. En jou de vraag, wat vind je nou lekkerder om mee wakker te worden op deze dinsdagochtend? Pak alvast even de app van 538 erbij op je telefoon. En rechtsbovenin op het WhatsApp-icoontje klikken, word je naar WhatsApp gestuurd. Dan geef je namelijk jouw voorkeur door zometeen. Voormalig president van Amerika, Barack Obama, is vandaag jarig. 65 jaar is hij geworden. Ja, dat is al te zien. Hij krijgt steeds meer grijze haren op zijn hoofd. En dat is denk ik ook nog een beetje een soort van overblijfsel van zijn tijd als president van Amerika. Daar krijg je de nodige grijze haren van. Maar het is wel een memorabele dag voor Barack Obama. Goeie vriendin die op zijn vorige verjaardag heeft gezongen. En ook op zijn inauguratie trouwens. Is Beyoncé. Vandaag optie 1 in Lekker naar de Wekker. Beyoncé en Crazy in Love.

Nummer 1 dus vandaag, Beyoncé, Crazy in Love. Ook vandaag in 1693, even snel rekenen, 333 jaar geleden, is een belangrijke uitvinding van Dom Pérignon. Ja, Dom Pérignon, daar ga je al een beetje naar. Oh ja, de champagne werd uitgevonden. 333 jaar geleden dus vandaag. Daar gaat zeker op geproost worden, denk ik. Optie 2 in Lekker naar de Wekker vandaag. Robert van Hemert en Donnie. Hoe heet dat nou? Ja, dus kom maar door via de app van 538. Nummertje 1 stuur je voor Beyoncé, Crazy in Love. Nummertje 2 voor Robert van Hemert en Donnie en Mo. Hoe heet dat nou? Kom je zo meteen in de uitzending met jouw keuze. Is de groene of de paarse?

0: Kevin, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben jij eigenlijk al, het is vakantieperiode, ben je al op vakantie geweest?
1: Nee, ik moet nog anderhalve week moet ik werken en dan heb ik vakantie.
0: Oh, en wat ga je doen op vakantie, waar ga je heen?
1: Wij gaan lekker met de kinderen naar de campings in Nederland.
0: Oh, wat goed. Waar ga je op de camping staan? Je hoeft niet exact te zeggen, maar een beetje in de regio.
1: In het begin gaan we naar Gasselte en dan gaan we lekker naar het noorden toe, naar Friesland.
0: Oh, lekker zeg. En dan Friesland, een stukje zeilen misschien ook wel?
1: De Sneekweek gaan we nog even van dichtbij bekijken.
0: Maar ook zeg maar van dichtbij tot in de late uurtjes, zeg maar?
1: Dan is het maar net of de schoonmoeder ook op wil passen, maar dat hoop ik wel.
0: Je neemt je schoonmoeder mee puur zodat je af en toe even lekker erop uit kan.
1: Zo is.
0: Heel goed. Hey, wat voor werk doe je nog die anderhalve week totdat je op vakantie gaat?
1: Ik ben CSU-verpleegkundige in Martini.
0: In Groningen volgens mij, hè?
1: Ja, correct.
0: Oh, Martini ziekenhuis. Ja, ik heb de hele tijd in Groningen gewoond. Martini ziekenhuis ken ik wel, ja.
1: Ja, mooi ziekenhuis.
0: Heel mooi ziekenhuis. Ja, je hebt twee ziekenhuizen eigenlijk in Groningen. Je hebt het UMCG, dat is het academische ziekenhuis. Daar wordt eigenlijk alles onderzocht en ook voor de universiteit. En dan heb je nog het Martini, dat is een beetje het, hoe noem je het? Het opvangziekenhuis ook een soort van, toch?
1: Ja, precies. Ja, absoluut.
0: Wat leuk. Hey, en wat voor patiënt verpleeg jij?
1: Mensen die bijvoorbeeld een behandeling hebben gehad in het UMCG, bijvoorbeeld met een hartaanval, die een dokterbehandeling hebben gehad of een omleiding, die komen dan weer bij ons in het ziekenhuis.
0: Oké, maar dat klinkt wel heftig. Dat is zeg maar meer van, je moet wel even goed opletten wat je doet. Dus sowieso denk ik in het ziekenhuis.
1: Maar het is wel mooi hoor.
0: Ja, moet je dan een speciale opleiding vervolgen om, zeg maar, om met dat soort patiënten om te gaan?
1: Ja, het is eigenlijk dezelfde opleiding als een IC-verpleegkundige, maar de meeste mensen kennen CSU niet. Nee. Dus dat is altijd een onderschoven kindje. Dus daar moet je zeker nog een extra opleiding voor doen.
0: Hoe heet het? CSU, zeg je?
1: Nee, CCU.
0: CCU, oké, maar dat
1: ook
0: staat
1: wel
0: dan...
1: de hartbewaking.
0: Oh, de hartbewaking, dat spreekt denk ik wat meer tot de verbeelding. Ja. Oké. Hoe ziet jouw dag eruit? Is het vroeg beginnen en hoe laat ben je klaar?
1: We moeten tot 3:30 vroeg beginnen, 7:30. En dan gaan we de patiënten opvangen en kijken wat er ligt. Of er al patiënten liggen.
0: Ja, nou, en ga ze goed verzorgen vandaag, zou ik zeggen. Dat ze snel weer opknappen.
1: Ja, kom goed.
0: Lekker. Optie 1 vandaag in Lekker naar de Wekker. Beyoncé, Crazy in Love in verband met de verjaardag van Barack Obama. Of optie 2, Robert van Hemert en Donnie Moët. Dat nou heeft ermee te maken dat Dom Perignon vandaag 333 jaar geleden de champagne uitvond. Welke mogen we draaien volgens jou?
1: Ja, nummertje 2.
0: Nummertje 2. Ben je champagne-liefhebber?
1: Ja, alleen in de kerst en oud en nieuw, maar verder gewoon lekker nummer.
0: Gewoon lekker nummer en champagne, dat zien we met de kerst alweer.
1: Zeker.
0: Hij heeft ook de meeste stemmen gehad. De groene of de paarse badjas voor jou, Kevin?
1: De paarse, alstublieft.
0: Gaan we die je kant op sturen. Wens ik je een mooie werkdag.
1: Yes, top.
0: Hoi.

0: en Rani, I Love Life bij 538. Goedemorgen, 7:04. Dit is de ochtendshow van 538 voor deze dinsdagochtend. En Harry met het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Leeuwen leggen het loodje.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor 4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar 5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Wat ga jij morgen doen?
6: Chillen in de achtbaan?
5: Aapjes kijken in de dierentuin?
6: Of lekker ontspannen in de sauna?
5: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
15: 538 Nieuws.
16: 7 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De grote bosbrand in Noord-Limburg is nog steeds niet onder controle. Het vuur heeft zich vannacht ook verder uitgebreid door de harde wind. Inmiddels is een gebied zo groot als 150 voetbalvelden afgebrand. Het vuur is inmiddels ook het spoor overgestoken en daarom ligt het treinverkeer nog steeds stil. De politie heeft in Rotterdam gisteravond een explosief gevonden in een tuin. Specialisten hebben het meegenomen en op een veilige plek laten ontploffen. Het zou een zelf in elkaar geknutseld projectiel zijn geweest. De politie kreeg eigenlijk een melding dat iemand in een huis een vuurwapen had, maar dat werd niet gevonden. En in Japan hebben ze het ook warm en dat heeft 3 leeuwen in de dierentuin van Tokio waarschijnlijk de kop gekost. Ze zijn overleden aan een hitteberoerte. Een paar andere leeuwen konden nog worden gered. De leeuwen kunnen best wel tegen warmte, maar de combinatie met hoge luchtvochtigheid is ze te veel geworden. Dan nog het weer. De dag begint bewolkt en in het noordoosten kan een klap onweer voorkomen. Verder is het droog en is er steeds meer zon en het wordt 28 tot 33 graden. En dat was het nieuws bij Radio 538.
0: Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen momenteel. Eerst op de A7, Zurich richting Den Oever bij de brug over de Stevensluizen. De weg afgesloten en 5 minuten. En op de A9 Alkmaar Amstelveen bij Beverwijk de werkzaamheden ook 5 minuten. Sterk als je erin staat. Controle op snelheid gemeld op de A2 Echt Maastricht. Hectometerpaal 230.3. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.7 en de A22 Velsen-Beverwijk 9.2. A28 Amersfoort-Zwolle 59.9 en de A58 de laatste Breda in de richting Tilburg op de rem bij 52.2.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
19: It's funny, because it's true.
18: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
20: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: laten we wel wezen, de commerciële. Dat is nou bepaald niet het voorbeeld naar waar we naar moeten streven met die shit die die daar uitzenden. Want dat is natuurlijk een armzalige rommel, die commerciële.
1: Begin de dag met een lach. De 538 Ochtendshow.

0: altijd lekker wakker worden. Meezingen met Toto en Pamela.
1: Dit
0: is
1: de 538 ochtendshow.
0: 6 minuten over 7, dinsdagochtend. Goedemorgen. En wat fijn dat je weer bij 538 te vinden bent vandaag op deze vroege ochtend. Direct even een duik maken in de actualiteit. Misschien heb je het meegekregen. Natuurbranden die woeden in Limburg. Vooral in het noorden van Limburg. In het Noord-Limburgse Oostrum is de brand ook flink uitgebreid. Inmiddels zo'n 100 hectare getroffen, meldt de veiligheidsregio. En een lokale bewoner, ja, je zal er wonen zeg, is enorm geschrokken van de situatie.
2: Nou, dan denk je maar aan één ding, dat het heel snel onder controle is. En dat het niet meer mensen overkomt om die brand mee te maken. Want dan denk je aan het buitenland. En nu komt het in Nederland. En dat vind ik wel, ja, doet je wel wat.
0: Ja, ik moet je zeggen dat toen de branden in het zuiden van Europa zo oprukten, is bij mij door mijn hoofd geschoten. Gewoon van ja, dat is toch eigenlijk een hele egoïstische en erge gedachte. Want je denkt, ja, gelukkig niet bij ons. Hè, dat het hier ons bespaard blijft. Nou, zo geschieden. Veel sterkte mocht je daar in de buurt van Noord-Limburg wonen of aanwezig zijn. En laten we hopen dat het snel onder controle is daar. Dan in de zoektocht naar de nieuwe bondscoach. Ja, die is in volle gang. Gisteren werd bekend dat Louis van Gaal openstaat voor een gesprek met de KNVB. Maar directeur topvoetbal van de KNVB, Nigel de Jong, sprak juist urenlang met Michael Reiziger. Totaal andere kandidaat. Chris Voerts die vertelde in Nieuws van de Dag hoe hij erin naar kijkt.
3: Ik denk dat Louis een uitstekende coach zou zijn, à la Dick Advocaat met Jules van der Bronckhorst bij Feyenoord. Mm. Dat hij zeg maar hem de coach van de coach wordt en over 2 jaar na het EK het stokje overdraagt aan Michael Reiziger. En Louis, hij is fit. Hij heeft geen problemen met zijn gezondheid. Dan hebben we zaterdag 75. Dat zou mooi zijn als een verjaarscadeautje van de KNVB. Dat hij dan wordt aangesteld als nieuwe bondscoach.
0: Ja, goed. Dan krijgt Michael Reiziger ook wat tips van, hè, hoe ga je dan om met de pers en dat soort dingen. Dat is natuurlijk, je moet dat een beetje bijbrengen. Nou, het lijkt me wel weer grappig als toch onze oude Louis weer aan de gang gaat. Ja, even kijken, wat is er met Rick aan de hand?
4: Wat doe jij?
0: Oh. Rick komt met zijn vinger tussen de stoel.
4: Oh, mijn vinger.
0: Wij zitten aan een soort keukenblad.
4: Och, ach, zozeer.
0: En je hebt al van die kleine vingertjes.
4: Och, heb je hem gebroken?
5: Nou, ik denk morgen thuis.
0: Als je zaterdag maar kan draaien.

Later ook wat meer zon. 28 tot 33 graden. Het is broeierig warm vandaag. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer. Met misschien ook wel een wat verkoelend buitje. Langste vertraging momenteel op de A15. Gorkum in de richting van Ridderkerk bij de Noordtunnel. Je vertraging is 9 minuten. En dit zijn Topic en Becky G. Lekkere zomerhit. Sorry papi.

0: Nelly Furtado, I'm Like a Bird, exact 7:15. Goedemorgen, dit is de ochtendshow van Radio 538. Dinsdagochtend 4 augustus. Ik weet niet of jij ze op je lichaam hebt staan. Eén of misschien wel meer. Tatoeages.
1: Zou zo dat tatoeages echt helemaal van nu zijn?
2: Nou, tatoeages zijn juist een beetje uit aan het raken. Want heel veel mensen laten ze weghalen.
3: Is dat zo? Vooral was gisteren een onderzoek dat mensen die ze op jonge leeftijd laten zetten, dat die later spijt krijgen. Dus misschien dat jij als je 18 bent, dat je een ander idee hebt over tatoeages
1: dan wanneer als je. Ja, bij jonge mensen zie je inderdaad heel veel tatoeages.
4: Ja, nee, maar wat Niels zegt is dat ze later spijt krijgen. Dus ze zetten hem op hun 18e en op hun 40e denken ze misschien
3: dat ik het niet moet doen. Of op een andere plek. Of is dat in mijn nek misschien toch niet zo handig gezien mijn werk.
4: Of die naam was misschien niet zo...
2: Wellicht toch niet zo'n leuke jongen.
3: Wellicht dat je dan inderdaad bent. Ik zeg, nou weet je, ik wacht tot ik, weet ik veel wat, 30 ben. Of dat ik kinderen heb en als ik die naam van mijn kind op mijn arm.
2: Ik wilde vroeger ook zo graag een roosje. Ja. Zo op mijn arm.
3: Waarom doe je
2: en
3: niet?
2: Ik naar die tattoo shop en ik had al helemaal eentje uitgezocht. Maar mijn moeder die had... Je had tegen mij gezegd, als jij een tatoeage laat zetten... Nee, dan word ik echt heel boos. Serieus? En als je hem niet laat zetten, krijg je van mij een waterbed.
3: Ja, maar dan weet je ongeveer uit welk jaar dit...
2: Ja, ik was een jaar of 18, dacht ik, ga toch maar voor het waterbed, dacht ik. Maar die heb ik trouwens nooit gekregen, realiseer ik me.
4: Dus jij hebt nog recht op een waterbed?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Maar zet jij nu nog een tatoeage?
2: Nee. Ik ben ook blij dat mijn moeder me tegen heeft gehouden.
3: Ja. Maar hebben jouw kinderen tattoos?
2: Nee.
3: Maar als jouw dochter, die is 20.
2: Ja, mijn dochter heeft wel een keer in een dronken bui in Albufeira, weet je wel, zo'n examenreis, heeft ze aan de binnenkant van haar lip een tatoeage.
3: Oh, ze dacht, laat ik het gewoon op een makkelijk plekje.
1: Aan de binnenkant
3: doen.
1: Van de, van de bovenlip of de onderlip?
2: Nee, van haar onderlip. Ja, en daar heeft ze dan de naam van haar vriendinnetje, van haar Sam. Maar goed, gelukkig zie je die niet meer zo goed.
4: Oh, maar zien ze elkaar nog wel? Of heeft ze
2: zijn nog steeds beste vriendinnen.
4: Nee, dat je niet opeens met Sam rondloopt.
2: Ja, dat kan ook, hè.
3: Dat het al, maar wat is het moment dat je denkt, ook, kijk, dat je hem nou op je bovenarm... maar ook meteen aan de binnenkant van je lip zet, joh.
1: Dat is wel raar,
3: zo gestoord.
4: Dat is vaak onder invloed van drank gebeuren, dat soort dingen.
2: Ja, dat was een lange buik.
1: Kan je wat op je kan je op je ballen laten tatoeëren?
4: Ja, ik zal even laten zien. Dat ziet
1: maar kan dat? Of doet dat veel pijn met het tatoeëren? Nou,
4: ik heb werkelijk geen idee.
3: Ja, natuurlijk, dat is toch hartstikke...
1: Maar wat bij ons op de penis, zou dat kunnen?
4: Ik denk dat dat wel kan, ja. Ik heb het nooit gezien, maar ik denk dat dat wel kan. Als jij daar,
2: mensen doen het zelfs in hun oog.
1: Ja,
3: dat is zo. Laat hun oogbol kleuren.
1: Ja.
4: Mocht je op de een of andere manier ons kunnen vertellen... wil jij weten, Rick, of het op de...
3: Maar is dat puur uit interesse of overweeg je het?
1: Ik overweeg het, ja.
3: Oké, maar dan kan je alleen de letter R erop zetten.

0: Katy Perry en Dark Horse bij 538. Goedemorgen, 6 minuten voor 7:30. Dit is de ochtendshow van 538. Waar je vandaag nog kans maakt op tickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix op Zandvoort. Deze komende 3 weken win je tickets hier bij 538. Hoor je de raceauto, dan bel je 09-09-3000-538. Ook Harry van der Heijden zometeen met het nieuws. Wat zit erin?
1: Brand in Limburg niet te stoppen.
2: Later vertel je over die ene zomer.

0: Check 538.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
2: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
4: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld, ja.

0: www.spelbewust.nl. 18 plus, speelbewust.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Goedemorgen, de dag begint op veel plekken bewolkt. Later is er meer zon. 28 tot 33 graden is het vandaag. Het is broeierig in het oosten. Is aan het eind van de dag kans op een klapje onweer. Dan even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen op dit moment. Eerst op de A7. Hoorn richting Den Oever bij Den Oever. 10 minuten. En verder op de A7. Zürich richting Den Oever bij de brug over de Stevensluizen. De weg dicht. 8 minuten naar. Sterk als je erin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A2. Echt Maastricht. Hectometerpaal 230,3. A4 Amsterdam Leiden 23,9. En de A17 Roosendaal Moerdijk 6,7. A28 Amersfoort Zwolle 59,9. En verder op de A28 Assen Groningen. Op de rem bij 188,6. Exact 19:30. Harry van der Heijden, de hoofdpunten van het nieuws.
11: De bosbrand in het noorden van Limburg wordt nog steeds groter en is ook het spoor overgestoken. Daarom rijden er ook nog steeds geen treinen. Een gebied zo groot als 2 keer het Vondelpark is afgebrand. In Duitsland kun je makkelijk een echt lijkend vuurwapen kopen. En daar is de Nederlandse politie niet blij mee, meldt de NOS. Hier zijn zulke nepwapens verboden, maar de politie komt ze steeds vaker tegen. En in Rotterdam-Zuid is in een tuin een explosief gevonden. De EOD heeft het ding meegenomen en heeft hem ergens anders laten ontploffen. De politie was afgekomen op een melding dat iemand met een vuurwapen in huis zou rondlopen.
12: 538, de 538 Ochtendshow.
10: En Jonas Blue en Malieve zometeen naar Dua Lipa. Dit is Trey.

0: Kensington. En Living 4 bij 538. Het is 12 minuten over 7:30. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow Radio 538. En misschien herken je dit wel. Groeps-apps, dus appgroepen, dat die soms hele bizarre en gekke namen hebben. Maar dachten we, laten we even een rondje bellen. Op zoek naar zoveel mogelijk gekke groeps-app-namen. Heidi aan de telefoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Hey, hey. Hey.
2: Zit jij sowieso in veel groeps-apps?
1: Ja, maar de meeste die vallen een beetje weg. Die gebruik je niet zoveel meer. Maar toch wel een paar waar we recent berichtjes in posten, ja.
2: En wat is de gekste wat jou betreft?
1: Ja, qua naam is dat toch wel het cyclusclubje.
2: Het cyclusclubje? Gadverdamme.
1: Het cyclusclubje. En het heeft helemaal niets met fietsen te maken.
2: Nee.
1: Nee, het is ontstaan, we waren met een groep vrouwen en we waren toen allemaal een beetje rond de leeftijd van de overgang.
2: Oh,
1: en toen konden we niet zo gauw een naam verzinnen, dus toen hadden we maar het cyclusclubje. En we zijn nu allemaal zo rond de 60 en 60? Het heet nog steeds het cyclusclubje.
2: Nou ja,
3: mooi, maar toch?
2: Maar je klinkt niet als iemand van 60.
3: Nee joh.
2: Nee.
1: Nou, dankjewel. Ik ben toch echt wel 61.
2: Ach, leeftijd. Maar het cyclusclub, wat wordt er in gedeeld, Heidi?
3: Oh ja.
1: Eens in de maand.
2: Nee.
1: Eens in de maand proberen we met 20 vrouwen iets leuks te ondernemen. Ja. En, dus het is eigenlijk alleen maar een borreltje.
3: Wat gezellig.
2: Klinkt leuk hoor, hartstikke goed.
1: Lekker uit eten. Dus,
3: kijk,
1: het is een leuk clubje.
2: Heidi, doe iedereen in het cyclusclubje de hartelijke groeten namens ons.
1: Ga ik zeker doen, dankjewel.
2: Patrick, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: In welke groepsapp zit jij?
4: Bullshit-app.
2: De Bullshit-app. Oh, en wat wordt er gedeeld in de Bullshit-app, Patrick?
4: Ja, het zegt al bullshit. Ik kreeg van iedereen allemaal van die rare foto's, verhalen, filmpjes en zo. En dan krijg je allemaal hetzelfde. Dus ik heb iedereen daarin gegooid. Dus we hebben maar één app met alleen maar bullshit.
3: Ja, dat is eigenlijk een soort dumpert verzameling.
2: Als je even verveelt, kan je je daarin terugchecken. Nee, dat is handig. Patrick, dankjewel. We gaan naar Chantal. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: In welke groeps-app zit jij?
5: Ik zit met mijn werk in de Callgirls-app.
2: De Callgirls?
3: Callgirls?
2: Ja. Oh. Wat doe jij voor werk dan, Chantal?
3: Ja,
5: ik werk op een callcenter.
2: Oh.
3: Ik dacht toch een beetje van die seksverhaaltjes.
2: Ja, welk callcenter zit je dan?
5: Ik werk bij Van Brugge Adviesgroep, dus financieel advies is helemaal niet sexy. Maar toch zijn wij de callgirls.
2: Ja. Ja. Maar jullie zijn buiten het werk om, zijn jullie de rock'n'roll?
5: Zeker.
3: Ja. Maar doen jullie ook in de call? Zitten er echt alleen maar vrouwen in of mogen er ook stiekem wel wat mannen in?
5: Nou, sinds kort hebben we ook twee mannen. Dus we hebben wel gezegd van jullie mogen in de app, maar jullie worden wel een callgirl.
3: Lekker man. Lekker.
2: Chantal, dankjewel. We gaan naar Jeroen. Jeroen, goedemorgen.
6: Hey Jeroen.
7: Yo, goedemorgen.
2: In welke groepsapp zit jij?
7: Ik zit in de meer dan bundet praat.
2: De meer dan bundet praat?
7: Ja, nou ja, boeren, dan zet ze altijd over bundes, over de aantal grondwetsapp, zeg maar.
2: Oh ja.
7: En meer dan bundeprot, dus dat worden foto's en al shit gedeeld.
2: Ik heb werkelijk geen idee waar het over gaat. Een bunder,
3: wat is een bunder?
2: Ja,
3: maar hij zei ervoor iets met grond.
2: Het zijn boeren, ja, die praten in bunders. En hij,
3: wat zijn bunders?
7: Ja, een bunder is 100 bij 100, geloof ik.
2: Ja, een
3: stukje grond.
2: Ja, een stukje.
7: Ja, kijk, en die boeren die praten altijd over die bunder. En dit is zeg maar een groepsapp meer dan bunderpraat. En
2: maar het is toch zo, want team bundert is toch één kloedert?
7: Nee, dat is hectare, hè? Bunder is hectare.
2: Maar wat delen jullie dan foto's van trekkers? Of
3: grasprieten?
2: Ja.
7: Ja, we delen alles.
3: Boerinnetjes?
7: De laatste foto die ik heb gekregen, staat erbij. Het is weer herfst, de vrouwen trekken weer handschoenen aan. Maar het gaat helemaal niet om die handschoenen, het gaat puur om wat eronder zit. Oh,
3: lekker. Voeg ons even toe.
2: Ja, doe in bundentraat. Vol, wat is een mooi ding. Jeroen, dankjewel. We gaan naar Karen, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Karin. Hoe heet de groepsapp waar jij in zit?
8: Nou, er zit een verhaaltje aan. Hij heette oorspronkelijk Potje Rikken.
3: Potje wat?
8: We gingen met vrienden Potje Rikken, heette die oorspronkelijk.
3: Rikken?
8: We zouden met vier... Ja, Potje Rikken.
3: Wat is Rikken?
8: Een spelletje.
3: Oh, Rikken?
8: Rikken?
2: Ik ken het niet.
8: Ja?
3: Ik ken alleen Krikken.
2: Ja, okay. Potje Krikken.
8: Oh ja. Die ken ik dan weer niet. Maar ja, het heet nu Potje Rummikuppen. Oh, want we gingen rummikuppen.
3: Ja.
8: Oh. En een van die vrienden die nam het niet zo nauw met de regels. Dus er was een hoop gedoe over via de app.
3: Oh,
8: en uiteindelijk hebben we het daarom genoemd een Potje Rummikuppen.
2: Rummikutten.
3: Ah, okay. Zit die persoon er nog wel in of is hij gegooid?
8: Ja, nee, die zit er gewoon nog in.
2: Oh, okay. Karen, dankjewel. Dion, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
2: In welke groepsapp zit jij?
6: Even staat op.
3: Even staat op.
6: Ja, we waren toen al een hele fanatieke luisteraars.
2: Oh, wat leuk, man.
3: Okay.
2: Maar hij bestaat nog steeds, die groepsapp.
6: Ja.
3: Maar wordt er nog wel eens wat in gedeeld of is die uitgestorven?
6: Nee, dat doen we gewoon van alles in delen wat jullie nu iedere ochtend hebben, zeg maar.
9: En wat is het laatste dan, wat jullie besproken hebben?
3: Ze zijn nummer 1.
6: Dat was goedemorgen.
3: Ja. Ja. Deden jullie vroeger ook van die voice...
6: Jazeker.
3: Doe even eentje.
2: Dion, dankjewel. Jorien, goedemorgen.
3: Shock, wat een hoop.
10: Hoi, goedemorgen.
2: Hoe heet jouw groep? Zeg even sneller, doe je, Jorien. Want
3: ja, doe rustig.
10: Wij zitten in de gangbang.
3: De gangbang? Oh. Wat is dit, joh?
2: Wat is dit voor een gangbang? Jorien, is dit wat jij in het weekend uitspookt?
10: Nou, nee, het is onze vriendengroep.
3: Ja, dat is wel een gekke naam.
2: En die heet de gangbang.
9: En wat doen jullie met elkaar?
3: Swingen.
10: Alles?
9: Alles?
10: Nee, alles behalve dat. Nee, het laatste berichtje is de geboorte van een kleine van een van onze vrienden.
3: Oh.
2: Het wordt iets meer gang en iets minder bang allemaal.
10: Yes. Hij begon toen we 16 waren en inmiddels is inderdaad de bang er wel af.
2: Ja. Jorien, dankjewel. Kasper als laatste. Goedemorgen, Kasper. Hoe heet de groepsapp waar jij in zit?
11: Mannenpraat.
2: Mannenpraat. Dat weet je het wel
11: inderdaad. Maar ondertussen is iedereen vader geworden en we hebben plaats gewijzigd. Nu heet het Mannenstilte.

0: Sabrina Carpenter en Taste bij 538. Het is 5 voor 8. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow voor deze dinsdagochtend. Waar je nog kans maakt vandaag op tickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix op Zandvoort. Werkt eigenlijk heel simpel. Hoor je de raceauto op 538, dan bel je 0909 3000 538. Voor jouw kans om er het hele raceweekend bij te zijn. Dat zou toch lekker zijn? Harry van der Heijden zometeen met het nieuws. Wat zit erin?
1: Limburg voorlopig nog onder de rook.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: die. En voor dat ene ding dat je vergeten was. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterrenslot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
12: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: 538 Nieuws.
17: 8 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het aantal nieuwbouwwoningen dat dit jaar wordt opgeleverd is maar ietsjes meer dan vorig jaar. ING verwacht dat er dit jaar ruim 70.000 huizen worden gebouwd. Het aantal bouwvergunningen stijgt wel, maar dat zorgt niet echt voor een impuls. Het probleem is dat stikstofregels en personeelstekort de bouw afremmen. De grote natuurbrand in de buurt van Venray is nog steeds niet onder controle. De laatste uren is hij ook niet verder uitgebreid en dat wil de brandweer zo houden. Omdat er nog steeds veel rook vrijkomt, hebben mensen vanmorgen opnieuw een NL-alert gekregen. De boodschap blijft om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. En de politie komt steeds vaker nepvuurwapens en pepperspray tegen, meldt de NOS. Die zijn in Nederland verboden en mogen hier ook niet verkocht worden. Maar net over de grens in Duitsland kun je het zo krijgen. Ze zijn goedkoop en je kunt bijvoorbeeld alarmpistolen makkelijk ombouwen om met munitie te schieten. Dan nog het weer in het noordoosten. Kan nog een klap onweer voorkomen. Op andere plaatsen is het bewolkt. Later vandaag steeds meer zon. En het wordt 28 tot 33 graden. En dat was het nieuws bij Radio 538.
19: Ja, Harry, dankjewel. Situatie op de weg dan. 538 verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A7. Hoorn richting Zürich bij de brug over de Stevensluizen. De weg dicht 10 minuten. A16 Ridderkerk ter Brechtseplein bij de Van Brienoordbrug op de Hoofdrijbaan. Een auto met pech en 13 minuten. En de A58 de laatste. Breda richting Eindhoven bij Moer. Gestel. Een ongeval 21 minuten, sterk als je erin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A1 Amsterdam naar de hectometerpaal 11.0. A2 Echt Maastricht 230.3 en verderop de A2 Den Bosch Utrecht 61.0. A6 Jouren Emmeloord 282.9 en de A7 Den Oever Amsterdam 34.0. A12 Zoetermeer Den Haag 10.9 en de A17 Roosendaal Moerdijk 6.7. A18 Varsseveld Didam 207.8 en de A28 Amersfoort Zwolle 59.9. Laatste voor nu A58 Breda in de richting Tilburg op de rem bij 57.4.
1: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
16: Yes!
17: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
20: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
21: Praxis.
1: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
16: Yes!
22: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
23: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
24: Yes!
23: Esso, omdat elke rit telt.
25: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
26: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
27: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
19: Ja, een hele goede morgen, dinsdagochtend. Fijn dat je erbij bent. Dit is de 538 ochtendshow. 4 minuten over 8 en

0: is
1: de 538 Ochtendshow.
0: Het Baby One More Time. 7 minuten over 8. Goedemorgen, dinsdagochtend 4 augustus. Dit is de 538 Ochtendshow. En misschien heb je hier wel een hele duidelijke visie of een hele duidelijke mening over. Wie moet de nieuwe bondscoach worden van het Nederlands elftal? De zoektocht is al een tijdje in volle gang sinds Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat hij ermee stopt na het WK. Ook bekend geworden kort geleden dat Louis van Gaal ineens weer openstaat voor een gesprek met de KNVB. Maar directeur topvoetbal van de KNVB, Nigel de Jong, sprak juist niet met Van Gaal een hele tijd, maar Michael Reiziger. Daar werd Chris Woerts even over gevraagd in de nieuws van de dag.
2: Ik denk dat Louis een uitstekende coach zou zijn, à la Dick Advocaat met Jules van der Broncos bij Feyenoord. Dat hij zeg maar hem de coach van de coach wordt en over 2 jaar na het EK een stokje overdraagt aan Michael Reiziger. En Louis, hij is fit. Hij heeft geen problemen met zijn gezondheid. Dan hebben we zaterdag 75. Dat zou mooi zijn als een verjaarscadeautje van de KNVB. Dat hij dan wordt aangesteld als nieuwe bondscoach.
0: Ja, en dat doen we toch denken aan een uitspraak van Louis van Gaal van de vorige keer dat hij bondscoach werd.
3: Ja, ik zag ook de noodzaak in van, ja, wie zou het anders moeten doen? Deze job.
0: Ja, wie zou het anders moeten doen dan onze eigen Louis van Gaal? Nou, we gaan dat meemaken. Zou toch wel weer grappig zijn. Wat serieuzer in Noord-Limburg. Je hebt het misschien wel meegekregen. De natuurbrand in het Noord-Limburgse Oostrum is inmiddels flink uitgebreid. Zo'n 100 hectare zijn getroffen, meldt de veiligheidsregio. En een lokale bewoner is enorm geschrokken van de situatie.
4: Nou, dan denk je maar aan één ding, dat het heel snel onder controle is en dat het niet meer mensen overkomt om die brand mee te maken. Want dan denk je aan het buitenland. En nu komt het in Nederland. En dat vind ik wel, doet je wel wat.
0: Ja, het is echt, hopelijk is het snel allemaal onder controle daar in Limburg. Veel sterkte aan iedereen die daar op wat voor manier dan ook iets mee te maken heeft. Dan nog iets uit de voetballerij. Voor NEC wacht vanavond een loodzware uitdaging in de voorronde van de Champions League. Tegenstander Olympiakos is niet alleen de regerend landskampioen van Griekenland, maar speelt ook erg intensief. Hele intensieve speelstijl. Trainer van NEC, Dick Schreuder, blikt alvast even vooruit op deze wedstrijd.
5: Uiteindelijk weten we allemaal dat het hier ook een zware avond gaat worden. Maar goed, dat hebben de Nederlandse clubs vorig jaar ook gezien. Zelfs in Nederland, toen ze in Nederland speelden. En ik heb me vooral gefocust op dat soort wedstrijden. Omdat in de oefenwedstrijden vind ik het, is het allemaal wat anders. Als het om het echi gaat, dan zie je dat het een heel sterk team is.
0: Ja, leuk. Ik ben benieuwd hoe ze het gaan doen, die ploeg uit Nijmegen. Misschien heb je er wel eens over nagedacht voor jezelf. Ja, wat schaar jij eigenlijk onder fast food? Hè, dingen van dat restaurant met die gele bogen. Misschien wel de snackbar. Sushi misschien wel.
6: Is sushi fast food?
7: Ja, zo wordt het wel gezien. Je ziet het in ieder geval.
8: Inmiddels wel, toch? Je kan op elke straathoek sushi halen. Ja, jij denkt fastfood aan patat.
9: Ja, ik vind fastfood toch een beetje inderdaad dingen die je ook snel eet, weet je wel. Ja, sushi ga je over het algemeen wel, tenminste.
8: Ja, dat kun je bij de Albert Heijn halen, man.
9: Jawel, maar
6: het is niet zo lekker.
9: Het gaat om de manier. Nee, helemaal niet zelfs. Maar de manier waarop je het eet. Tenminste, sushi. Als ik sushi eet, dan is een wijntje erbij, rustig zitten, een beetje tafelen. Dat is,
6: ja, maar jij doet overal wijn bij.
9: Ja, maar,
8: ik bedoel, echt, als jij gaat schijten, denk ik nog aan.
9: Wijntje.
8: Lekker, man.
9: Oh, ik kan dat van harte aanbevelen.
8: Ik moet even de post uit de brievenbus halen. Wijntje erbij. Wijn is het ook, hè? Ja,

daar gaan we weer voor. Het is een dag die bewolkt begint. Later op de dag breekt de zon lekker door. 28 tot 33 graden is het vandaag. En ja, het is broeierig warm. Dat je het maar even weet, hou je hoofd koel. In het oosten is aan het eind van de dag wel een klap onweer mogelijk. Met wie weet ook wel een verfrissend buitje. Zou toch lekker zijn. Langste vertraging momenteel op de A22 Beverwijk in de richting Velsen. Bij Beverwijk de oprit dicht. Je vertraging 9 minuten. En another N54 Ultra nu bij 538. Talk to you.

0: en hard in here. 17 minuten over 8. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Nou ja, het wordt zeker hard in here. Tenminste, als je ergens in Nederland bent vandaag. Vanmorgen is het nog bewolkt. Later is er meer zon, 28 tot 33 graden. Dus ja, het wordt zeker hard in here vandaag. Ja, het ging er even over tijdens de muziek. Rick heeft een avondje gedraaid.
1: Mogen jullie raden?
2: Oh, leuk!
1: Wat ik heb gekregen als bedankje.
2: Ja, dat kan niet anders dan een fles wijn. Nee.
3: Bloemen.
1: Laten we. Mensen mogen even inbellen.
2: Oh ja,
0: dit is
2: oh,
0: echt van wat.
4: Ja, maar waar moeten we aan denken?
1: Nee. Ik heb dus gedraaid op een festival.
4: Ja.
1: En dan kreeg ik een afloop.
3: Nou, wijs
2: maar dus geen fles wijn en geen bloemen.
1: Het was geen fles wijn. Geen bloemen. En dankjewel, we hebben een kleinigheidje voor.
2: Oh ja!
1: Nou, en dat is trouwens wel gelukt!
4: Ah, dat is een hint. Nou, laat even weten, wat heeft Rick gekregen na zijn sensationeel, spectaculair goede optreden daar op Land
1: Live? Land Live, geweldig.
2: Hoe lang was die gig? Een uurtje of 10?
1: Ik heb van, ik moest daar om 1, 2 uur beginnen tot 's avonds 11 uur.
2: Oh ja, maar het feit dat jij zei, een kleinigheidje was al een hint.
1: Nou, dat kan ook iets, een kleinigheidje kan ook iets moois zijn.
4: Ja, ja. Het was van de organisatie. Ik bedoel, je hebt gewoon netjes een factuur gestuurd. Hè, voor alle duidelijk. Het was geen vrijwilligerswerk.
1: Nee, maar,
2: en ze hadden ook niks hoeven geven.
4: Daarom.
3: Nee, het is mooi meegenomen, ja, het hoeft niet.
4: Maar wat heeft Rick gekregen? Erik, heb jij enig idee? Goedemorgen.
5: Ja, mijn vader is ik zit met mijn vader op weg naar Amsterdam en die zit veel die radio in te lullen. Dus ik heb het helft niet meegekregen. Dus ik krijg wel een keer als vraag van wat heb ik gekregen. Ja, ik roep maar aan bedrag, maar ik heb wel het verhaal niet meegekregen.
4: Oh, oké. Okay. Nou,
5: maar wie weet, zit ik wel in de buurt, je weet het maar nooit.
4: Nou, roep het eerst dan, denk je?
5: Ja, ik dacht 2 euro, maar ja, als ik zo hoor hoe lang die gedraaid heb, zou dat wel een beetje aan de lage kant zijn.
4: Vind je?
3: Nou, maar ik vind het best een behoorlijk bedrag.
1: Ja, geef mij zo'n klus en ik ben weg hier.
5: Oké.
1: Nee, het was niet, geen geld.
4: Het is niet goed, Erik, helaas. Melvin, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Melvin. Wat denk jij dat Rick gekregen heeft als kleinigheidje?
6: Ik denk dat Rick een keycord
2: heb gekregen. Oh, zo'n lanyard.
1: Ah, ja. Had gekund, maar dat was het niet.
4: Is niet goed, helaas. Danny, goedemorgen. Wat heeft Rick gekregen als kleinigheidje?
6: Goedemorgen, ik denk dat Rick een leverworst gekregen
2: heeft.
4: Een leverworst? Is wel altijd lekker.
2: Lekker, man.
4: Lekker om te krijgen.
1: Ja, lekker om te krijgen.
4: Maar was het een leverworst?
1: Nee, is niet goed. Het
4: was geen leverworst. Lisbeth, goedemorgen.
2: Oh, die weet het.
7: Goedemorgen.
4: Wat heeft Rick gekregen?
7: Ik denk dat hij een VVV-bon heeft gekregen van 20 euro.
4: Een VVV-bon?
2: VVV-bon.
4: Van 20 euro, Rick?
1: Nee, ook geen VVV. Het was wel leuk geweest ook.
4: Maar is niet wat het is, Lisbeth. Mark dan, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
4: Wat denk jij dat Rick gekregen heeft?
8: Misschien een krukje, dat hij over zijn draaitafel heen kan kijken.
2: Wat goed!
4: Ja!
2: Had gekund!
4: Is niet goed, maar.
1: Is niet goed.
4: Had wel een leuke dag geweest, ja.
1: Ja. En heb ook niet zo groot ben, natuurlijk.
4: Ja, nee, natuurlijk. Ja, ja. Wat heb je wel gekregen, Rick? Want niemand raadt het volgens mij.
1: Ja, een paar sokken.
2: Oh!
1: Ja,

0: Alex Gaudino en Destination Calabria bij 538. Goedemorgen, dinsdagochtend. Het is 8:04. Dit is de ochtendshow waar je volop kans maakt op weekendtickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix op Zandvoort aan het einde van deze maand. Hoor je de raceauto op 538, dan bel je 0909-30538. Voor jouw kans om erbij te zijn, word beller 538. Dan ga je het hele raceweekend lekker genieten van al het moois wat daar gebeurt in Zandvoort. En het leuke is, even tussen jou en mij, ja, die raceauto hoor je al binnen nu en een half uurtje. Ja, dat is lekker. Wie je ook binnen nu en een half uur hoort is Harry van der Heijden met de hoofdpunten van het nieuws. Wat zit erin?
1: Brandweer Limburg, nog lang niet uitgeblust.
2: Later vertel je over die ene zomer.
3: Over dat ene weekend.
2: Over de allerlaatste.
3: 21, 22 en 23 augustus.

0: Check 538.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen.

0: verzekerd zijn.
1: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
10: Cute.
11: Maar financieel ben je uitgekleed.

0: bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
5: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk Bataviastad.nl voor de volledige agenda.
6: Deze week in de bonus: AHA Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven 1 plus 1 gratis. AHA Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AHA Greenfields Beefburgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Kom zondag 2 augustus naar Bataviastad en geniet van een optreden van K3.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
9: Goedemorgen, de dag begint op veel plekken bewolkt. Later is er meer zon. 28 tot 33 graden wordt het vandaag. En dat is broeierig warm. In het oosten aan het einde van de dag kans op een onweersbui. Situatie op de weg dan, 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen op dit moment. Eerst op de A4, Den Haag-Rotterdam bij Schipluiden door voorwerpen op de weg, 11 minuten. De A7, de laatste, Zürich, Den Oever bij de brug over de Stevinsluizen, 11. Sterk als je erin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A2, Echt Maastricht, hectometerpaal 230,3. Andere kant op, Maastricht, Echt 236,4 en de A4.

0: Zoetermeer Den Haag 10.9. A15 Maasvlakte Rotterdam 47.4. En de A17 Roosendaal Moerdijk 6.7. A18 Varsseveld Didam 207.8. En de A28 Amersfoort Zwolle 59.9. Verderop de A28 Amersfoort Utrecht 11.2. En de laatste de A58. Breda in de richting Tilburg op de rem bij 57.4. 4 minuten over 8:30. Harry van der Heijden, de hoofdpunten van het nieuws.
1: Rusland zegt afgelopen nacht honderden Oekraïense drones uit de lucht te hebben gehaald. Daarbij zijn ook slachtoffers gevallen. Er zijn 6 doden en 9 gewonden. De bosbrand in het noorden van Limburg is al een paar uur niet meer uitgebreid. En de brandweer wil dat ook graag zo houden. Maar omdat de brand nog steeds woedt, rijden ook vandaag geen treinen door het gebied. En de politie komt volgens de NOS steeds vaker omgebouwde alarmpistolen tegen. Die komen uit Duitsland omdat ze daar wel te koop zijn. En ze zijn niet duur. En de politie vindt dat zorgwekkend.
2: 538, de 538 Ochtendshow.
0: Met binnen nu een 10 minuten jouw kans op tickets voor de Formule 1 in Zandvoort.

0: You Girl bij 538 en Jamaican, 10 minuten over half 9.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix
0: in Zandvoort. En jij kunt erbij zijn. Deze week win je bij 538 tickets voor het hele raceweekend. Weekendtickets dus voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Gaat plaatsvinden van 21 tot en met 23 augustus op het circuit in Zandvoort. De laatste dus, de final lap. En ja, je kunt er dus bij zijn. Werkt eigenlijk vrij simpel. Hoor je de raceauto op 538 voorbij scheuren, dan bel je 0909 3000 538. Met als grote doel om bedder 538 te worden. Ben jij dat? En kom je in de uitzending, dan is dat setje weekendtickets dus voor jou. En ben je er gewoon bij. En het leuke is, ja, eventjes een klein geheimpje verklappen. Die raceauto hoor je al binnen nu en 4 minuten. Dus...

Swift, I Knew It, I Knew You bij 538, waar de raceauto net te horen was. Betekent dat wij op zoek zijn naar beller 538. 0909-3000-538 voor jouw kans om het hele raceweekend erbij te zijn tijdens de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Dus bellen maar 0909-3000.

0: met Eric Prydz en Piano. Het is 9:10 op deze dinsdagochtend. En dan gaat een setje tickets uit.
1: De allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: In Zandvoort en jij kunt erbij zijn. Hoor je de raceauto op 538, dan bel je 0909-3000-538... met als grote doel om beller 538-538 te worden. Ben je dat, dan win je 2 weekendtickets voor de allerlaatste keer op Zandvoort. De Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Alexander aan de telefoon, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Alexander.
0: Goedemorgen, Alexander. Ben jij een racefanaat?
2: Heel erg, behoorlijk.
0: Oh, en hoe uitziet dat, Alexander?
2: Dat ik diverse keer al een race heb bezocht, behalve Zandvoort. Ik heb nog nooit bezocht. Maar ik ben meerdere keer in Oostenrijk geweest. Ik ben in Abu Dhabi geweest, ben in Monza geweest.
0: Wat? Maar wat, welke van die circuits waar je in ieder geval geweest bent, vind je de meest indrukwekkende? Of waar heb je de mooiste herinneringen aan?
2: Abu Dhabi heb ik een goede herinnering aan. Al was dat de eerste keer dat Max daar meteen crashte naar de stad.
0: Oh, dus dat was een wereldkampioen werd. Maar dat was,
2: nee, toen niet. Nee, toen was ik er helaas niet bij.
0: Oké. Okay.
2: Dus,
0: maar
2: ook Oostenrijk ben ik geweest, waar hij dan wel gewonnen heeft, maar ook een keer gecrashed is.
0: Oké, okay. Dus, ja. En je hebt er ook wel een beetje kijk op. Gaat hij winnen op Zandvoort, denk je?
2: We blijven altijd hopen, hè?
0: Ja.
2: Kijk, we een beetje een oranje bril, die zeg ik altijd ja.
0: Oké, okay, nou ja, dat is op zich goed nieuws. De belangrijkste vraag eigenlijk van dit moment, Alexander, is... ben jij vanmorgen beller 538?
2: Ik hoop het.
0: Alexander. Je bent beller 538!
2: Geweldig, dank je, leuk!
0: Ja hoor. Wel leuk voor de verandering, een keer een thuiswedstrijd.
2: Absoluut.
0: Jij wint 2 weekendtickets voor de Formula One Heineken Dutch Grand Prix op Zandvoort. 21, 22 en 23 augustus. En nou ja, laten we hopen dat het de herhaling wordt van het kunstje in Oostenrijk. Dat Max als eerste over de finish komt.
2: We gaan het hopen.
0: Aan jouw support gaat het niet liggen. Veel plezier alvast.
2: Dankjewel.
0: Hey.

0: Smith en Stay bij 538 voor 9. Goedemorgen, dit is de ochtendshow voor deze dinsdagochtend, waar Alexander net 2 weekendtickets won voor de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. En het leuke is, jij kan ook nog winnen. Hoor je de raceauto op 538, dan bel je 0909-30538 voor jouw kans om erbij te zijn in Zandvoort. Harry van der Heijden zo meteen met het nieuws. Wat zit erin?
1: Brand voorlopig nog niet uit.
2: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.

0: Blijf toe aan de volgende stap. Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en verdelen gaan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: 538 Nieuws. 9 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De natuurbrand in Limburg is maar niet onder controle te krijgen. Een gebied van zo'n 100 hectare staat in vuur en vlam, maar breidt niet uit. De Limburgse brandweer krijgt hulp van korpsen uit het hele land. En ook het leger is ingezet. Met grote waterzakken onder Chinook-helikopters wordt er geblust. Oekraïne heeft vannacht honderden drones richting Rusland gestuurd. En de Russen zeggen dat er meer dan 300 uit de lucht te zijn geschoten. Bij de grote steden als Moskou en Sint-Petersburg werden magazijnen beschadigd. Door de drone-aanvallen kwamen 6 mensen om het leven en raakten er 9 gewond. En 3 leeuwen in de dierentuin van Tokio hebben door de warmte het loodje gelegd. Ze kregen een hitteberoerte. De leeuwen hadden al weken last van weinig eetlust en hadden nergens zin in. Vooral de warmte in combinatie met de hoge luchtvochtigheid is ze fataal geworden. In delen van Japan is het al tijden boven de 40 graden. Dan nog het weer in Nederland. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat dan omhoog naar 28 tot 33 graden. Vanmiddag kan in het zuidoosten en oosten een klap onweer voorkomen. En dat was het nieuws op Radio 538.
13: Harry, veel dank. Situatie op de weg dan. 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen op dit moment. Eerst op de A27 Utrecht-Almere bij Huizen. Door voorwerp op de weg 25 minuten. En de A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel. De laatste 10 minuten. Sterk als je erin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Amsterdam-Naarden. Hectometerpaal 13,4. A2 Echt Maastricht 230,3 en de A4 Amsterdam Leiden 15,0. A7 Groningen richting de Duitse grens 242,4 en de A7 verderop Den Oever Amsterdam 34,0. A12 Zoetermeer Den Haag 10,9 en de A15 Maasvlakte Rotterdam 47,4. A15 de andere kant op Rotterdam Maasvlakte 46,3 en de A18 Varsseveld-Tiedam 207,8. A28 Amersfoort Zwolle 59,9 en verderop de A28 Amersfoort Utrecht 13,7. A50 Arnhem-Apeldoorn 195,5 en verderop de A50 Arnhem-Os 165,6. Laatste A58 Breda in de richting Tilburg. Omegent gemeld dus op de rem bij 57,4.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
18: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
19: 538. Luister naar Radio 538. En win exclusieve weekendtickets voor...
20: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch.

0: Lia en Try Again bij 538. 14 minuten over 9. Goedemorgen, de ochtendshow, dinsdagochtend. Fijn dat je er lekker bij bent vandaag. Rick die had een drive-in show van het weekend.
1: Ik had een reunie van een house tent in Den Haag.
2: Waar
1: ik
2: vroeger ging stappen.
3: Welke house tent was dat?
1: De La DS was dat. Het was een soort Roxy, maar dan in Den Haag.
2: Hoe heet dat?
1: De La DS.
2: Oh, de La DS. Oké.
1: Okay, ja. Geweldig feest heb ik gehad.
2: Maar heb je gedraaid ook?
1: Nee.
3: Maar wat was de reunie? Gingen jullie met elkaar... of was het een feest? Of was het meer van, we komen bij elkaar en we gaan die oude verhalen...
1: Nee, gewoon met oude house, ja, ik vind het hartstikke
3: leuk. Maar jij hebt ook echt gedanst.
1: Ik heb zeker gedanst. En ik was, ik kwam, ik denk... Ik,
3: half elf thuis?
1: Nee, het was iets later, half twaalf was ik thuis. Ja, maar wat ik leuk vind, en misschien... ik vind altijd, ik vind feesten leuk, maar niet tot 5 uur 's nachts.
2: Nee, dat snap ik.
1: En dit feest begon om 9 uur, 10 uur begon de dishoek te draaien, 2 uur klaar. Fantastisch.
2: Maar wat gebeurde er dan tussen 9 en 10?
1: Dat was wel een andere dishoek te draaien. Inloopje.
2: Oh, zo, ja.
3: Maar heb je veel, je bent natuurlijk het Roaring...
1: Ja, ik heb kijk, weet je wat het is? Ik heb natuurlijk
3: een hoop gekkigheid meegemaakt.
1: Ja, man. Ik heb op gekke feesten gedraaid. Ik was een van de eerste. Op de Maasvlakte heb ik nog gedraaid. Ja, in een tentje. Er was geen er was niet eens beveiliging.
2: Oh.
3: Ja, wel publiek.
1: Ik ga me stom lachen. Ik heb natuurlijk gewoon mede... Ik denk dat ik een van de eerste was die gewoon... een van de grootste housefeesten van Nederland heeft geholpen met dat organiseren. Yeah. Rave the City. Dat kent iedereen. Van mijn leeftijd, maar ook van 40 jaar.
2: Ik heb er echt nog nooit van gehoord, Rave the City.
3: Ja, Rave the City was wel groot.
1: En Tunnedome heb je ook wel van gehoord.
2: Dat ken ik.
1: Nou, was ik allemaal mee bezig.
4: Als jij er niet was geweest, Rick, dan had de wereld er heel anders uitgezien.
1: Dan gebeurden daar dingen, jongen. Dat wilde je echt niet weten.
2: Nee.
1: Maar ik heb de eerste actiepillen nog in Nederland gehad.
2: Oké.
1: Ja, maar jullie doen allemaal zo druk. Maar weet je, ik heb het allemaal al meegemaakt, man.
2: Dat geloof ik. Maar goed, je hebt natuurlijk ook...
3: Maar was het leuk om iedereen weer te zien.
1: Fantastisch.
3: Ja, ook veranderd.
2: Ja, zaten er nog bekende tussen?
1: Ja. We stonden daar met een mandje of 30.
2: Nee, maar gewoon echt bekende disjokjes die wij nu
3: zijn
2: allemaal kennen.
3: Zijn de mensen doorgebroken uit
2: dat je zegt van, joh, DJ Jean, die liep er nog rond. En,
1: nee, het was gewoon... Nee, het was La DS. Het was gewoon een soort...
3: Een lokale...
1: Kijk, DJ Jean was er vroeger in de IT.
2: Nee, dat snap ik, maar die is er ook ergens een keer begonnen.
1: Of? Die is begonnen in de IT.
2: Ik hoor je altijd over DJ Jurgen, dat het een vriend van jou is.
1: Ja, dat is een hele goede vriend van me.
2: Oh. Okay.
1: Ik heb 12 jaar geleden voor het laatst...

0: De ochtendshow voor deze dinsdagochtend met Harry van der Heijden en het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Leger helpt weer in Limburg.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via...

0: Dus kom naar de winkel of shop op Limbakker.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu...

0: anders doet.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: weer.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
11: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
12: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Goedemorgen, de dag begint op veel plekken bewolkt. Later is er meer zon. 28 tot 33 graden is het vandaag. En dat is broeierig warm in het oosten aan het einde van de dag. Kans op een onweersbui. 538 verkeer door Flitsmeister dan. 4 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langs. De eerste op de A12 richting de Duitse grens. Door de controles 9 minuten. A22 Beverwijk-Velsen bij Beverwijk. Een dichte oprit en 15 minuten. En de A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel is een ongeluk gebeurd. Auto met behoorlijk veel schade. Alleen de linkerbaan is nog dicht. 18 minuten is je vertraging. Sterk als je erin staat. Controle op snelheid gemeld op de A2 Echt Maastricht. Hectometerpaal 230,2. A4 Amsterdam-Leiden 19,2. En de A7 Den Over Amsterdam 34-0. A12 Zoetermeer Den Haag 10,9. En A15 Maasvlakte Rotterdam 47,4.

0: 207.8 en de A28 Utrecht Amersfoort 16.7. Verderop de A28 Amersfoort Zwolle 59.9. En weer verderop de A28 Assen Hogeveen 165.1. A50 Arnhem Apeldoorn 195.5. En de A58 Groesbergen op Zoom 146.8. Laten we nu A58 Breda in richting Tilburg op de rem bij 57.4. Het is exact 9:30. Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws.
1: De bosbrand bij Venray wordt ook weer bestreden met een legerhelikopter. Die steeg rond 8:30 op en dat was iets later dan de bedoeling was. Gisteren vlogen er 2 legerhelikopters om de brand te blussen. In de buurt van Athene zijn ook natuurbranden en die zijn nu grotendeels onder controle. De wind is gaan liggen tot de opluchting van de brandweer. De branden ten westen van Athene zijn al dagen aan de gang. En in Duitsland kun je makkelijk aan een alarmpistool komen en dat doen Nederlanders steeds vaker, meldt de NOS. Ze kunnen makkelijk worden omgebouwd om met scherp te schieten en de politie vindt dat zorgwekkend.
2: 538, de 538 ochtendshow.
0: Wakker worden met Santana, zometeen na Somber. Dit is Homewrecker.

Maria, Maria in de 538 ochtendshow. 8:08. Goedemorgen. 28 tot 33 graden is het vandaag. Vanmorgen nog wel bewolkt. Later op de dag gelukkig meer zon. Dus ja, het is een van die oud-Hollandse sunny days. Met Armin van Buren bij 538.

0: Swift, Elizabeth Taylor bij 538. Kwart voor tien, goedemorgen. Dit is de 538 ochtendshow, dinsdagochtend. Ja, Florentien die kwam een onderzoekje tegen. Mocht je nog op vakantie gaan, dan herken je dit misschien wel.
1: Nederlanders slepen graag van alles mee op vakantie. Ook wel best wel rare dingen. Zo zegt bijvoorbeeld een kwart van de Nederlanders absoluut niet zonder de kaasschaaf te kunnen op vakantie.
2: Oh ja,
1: kaasschaaf. Maar ook nemen we graag seksspeeltjes mee.
2: Yeah.
1: Zelfverdedigingsmiddelen en soms de Bijbel. Dat vind ik dan nog niet zo raar.
3: In elke hotelkamer ligt
2: er altijd... Is dat nog steeds zo?
3: Ja, als je laadje open zit, wel vaak een Bijbel.
2: Ik heb wel het idee dat het wel wat minder wordt in de nieuwe hippe hotels. Ja.
3: Wat je veel ziet ook nu is bij de wat luxe hotels... waar ook mensen uit het oosten van de wereld komen. Dat van die bitmatjes liggen.
1: Oh ja.
2: Oh, ik dacht dat het gewoon voor in de...
3: Nee, dat zijn bitmatjes.
2: Oké.
1: Okay. Ja. Wat heb jij ermee gedaan dan?
4: Nou, in de douche. Ik dacht dat het...
3: tegen het uitgeleiden. Ja.
1: Nou, we houden ook van veilig en vertrouwd. En we willen in het buitenland graag de dingen waar we ons nu aan hechten... willen we graag meenemen. Vandaar dat we dat dus allemaal meeslepen. En bijna 60% van de Nederlanders... willen ook gewoon graag naar hetzelfde land waar ze elke keer naartoe
2: maar
1: gaan.
2: Maar kan toch beter gewoon thuis blijven?
1: Ja. Ja, ik denk ook graag.
2: Nee, als je alles mee zult, blijf gewoon lekker thuis.
3: Ja, je ziet natuurlijk heel veel van die, zeker Nederlanders op de camping in het buitenland, die dan inderdaad de pindakaas gaat mee en de mayonaise gaat mee.
1: En de hagelslag.
3: Ja.
1: En het is natuurlijk goedkoper misschien hier dan daar. Dus we zijn ook heel
3: erg
1: op de
3: centen. Nou, dat kan me niet voorstellen.
1: Ja, maar wij kijken echt wel uit wat we uitgeven hoor. Nederlanders zijn best wel zuinig. En we gaan ook heel graag met vrienden die we natuurlijk al goed kennen op vakantie. Alles is maar lekker vertrouwd.
3: Maar er is natuurlijk niet zo leuk, tenminste dat vind ik altijd, om lokale gerechten te proberen en te proeven.
1: Als ik iets hartstikke leuk, juist.
3: Die staan op de kaart, waarbij dan staat van typisch lokaal of dan probeer ik het altijd. Ja, ik vind dat echt superleuk.
1: Ja, maar heel veel Nederlanders dus ook niet, hè?
3: Nee?
1: Nee. En we werken natuurlijk met een checklist. We gaan een week van tevoren inpakken. En het liefst dan veel mensen.
2: Ja. Maar
1: en dat werken we dan helemaal
2: af. Een week van tevoren, doe jij dat ook?
1: Nou, als ik een grote vakantie wil.
2: Dan leg jij een koffertje open.
1: Ja,
2: en
1: vind
2: dan...
1: ik leuk, maar dat is ook een beetje voorpret.
2: Ja.
1: Lekker alles erin gooien en dan ga ik daarna heel veel stopkeers in. En aan het einde ga ik dus...
2: Ga je het allemaal weer uit?
1: Nee. Dan moet de helft er weer uit, want dan ga ik kijken wat ik echt meeneem.
3: En dan ga je op vakantie.
1: Ja. Ja. Ja, vind ik hartstikke leuk.
3: Even kijken, wij hebben iemand aan de telefoon.
2: Marije.
3: Marije, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Jij reageerde even op dit onderzoek.
5: Ja, ik neem mijn halve inboedel eigenlijk altijd mee naar Frankrijk.
3: Ja, je halve inboedel?
1: Wat dan allemaal?
5: Nou, de airfryer gaat mee, de slowcooker gaat mee, de Senseo gaat mee. Nou, inderdaad, de pindakaas, allemaal dat soort dingen.
3: Nee joh.
5: Ja, we hebben onze caravan gestald in Frankrijk. Dus wij kopen dat dan hier dubbel en dan nemen we het mee naar Frankrijk en dan laten we het gewoon daar achter.
3: Maar even Marije, in Frankrijk kan je fantastisch lekker eten overal. Ze hebben de lekkerste dingen ook in de supermarkt.
2: En jij neemt de airfryer mee.
5: Ja, het is jammer genoeg hebben ze geen bitterballen daar, maar...
3: maar jij bent niet zo van de Franse keuken, begrijp ik.
5: Nee, zeker niet.
2: Maar moet je dan niet gewoon lekker je caravan...
5: Eigenlijk moet ik thuis blijven, hoorde ik net.
2: Ja. Nee, maar dan kun je toch beter je caravan in Zeeland zetten?
4: Ja.
5: Nee joh, in Frankrijk heb je altijd mooi weer waar wij zitten.
3: Oh. Maar is het dan zo dat de rest van de Nederlanders op die camping... dat die zeer regelmatig bij jou aankloppen van... joh, mag ik misschien even je airfryer lenen?
5: Nou ja, het is op zich wel... We zitten aan een riviertje, dus... en het is meestal rond 4 uur is het altijd borreltijd op die rivier. Dus er liggen allemaal Nederlandse vrouwen met hun luchtbedje op dat riviertje. Ja, en dan wordt er wel eens gevraagd natuurlijk om een rondje bitterballen.
1: Hey, en neem jij dan ook, want ik ken dus iemand... die neemt gewoon dozen frikandellen mee, gewoon in een koeltas. Ja, serieus. Doe jij dat ook, dat je de bitterballen ook meeneemt?
5: Nee, dat doe ik echt niet, nee. Nee hoor, we gaan wel heel knetterig naar de Lidl daar. Dus dat is een beetje Nederland.
3: Ja.
5: Maar daar heb je ook genoeg shit voor in die airfryer. Dus,
3: En hoe heet dat plaatsje waar jullie altijd heen gaan?
5: Cardets,
3: oké.
5: Okay. Het ligt aan de Gardon, vlakbij Montpellier.
3: Als ik dit hoor, krijg ik helemaal zin in.
5: Ja, hè?
3: Ja.
5: Nog 35 dagen, dan gaan we weer.
3: Ben je ook al een beetje aan het inpakken nu dan?
5: Nou, niet echt. Want dat is wel grappig. Mijn man, die gaat al 2 weken eerder... die gaat dit jaar de tour doen op zijn Solex.
2: De tour op de Solex?
5: Die gaat op zijn Solex naar Zuid-Frankrijk.
3: Nee, mijn hemel. En dan laat hij hem staan ook daar.
5: Ja, klopt. Ja.
3: Dus langzaam en zeker gaat jullie hele inboedel verhuisd richting het zuiden van Frankrijk.
5: Ja, precies.
3: Oh, wat leuk zeg. Nou, goed dat je even belde, Marijn.
5: Ja, helemaal leuk.
3: Inkijkje hoe jij dat doet met de vakantie. Ja, iedereen doet het natuurlijk op zijn eigen manier. Maar ja, dit klinkt wel, ik denk voor veel mensen,
1: Hollands
3: en herkenbaar.

0: Come Medusa bij 538. Waar je de hele dag ook nog kans maakt op tickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. In Zandvoort hoor je de raceauto voorbij scheuren. Dan bel je 0909-3000-538. Dennis Ruijer en de hits van de 538 werkdag zometeen. En Harry van der Heijden met het nieuws. Wat zit erin?
1: Politie vindt geprikkelde inbreker.
2: Alle dames, vliegersvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.

0: retour.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
0: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
6: It's funny because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: 538 Nieuws.
8: 10 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De brandweermensen die de bosbrand bij Venray proberen te blussen krijgen weer hulp van een legerhelikopter. Het is tegen rond 8:30 op, iets later dan de bedoeling was. Er is al veel natuur verwoest door de brand, die al een tijdje niet meer groter wordt. De brandlucht wordt ook geroken in Nijmegen, zo'n 40 kilometer verderop. In de buurt van Athene hebben ze ook te maken met natuurbranden. En die zijn na dagen blussen nu grotendeels onder controle. Met hulp van het weer, want de wind die het vuur opjaagde is gaan liggen. De harde wind zorgde er ook voor dat blusvliegtuigen niet konden opstijgen. De branden bij Athene hebben 130 vierkante kilometer natuur verwoest. En de Duitse politie vond vannacht een onverwachte insluiper toen het inbraakalarm van een supermarkt afging in de buurt van Frankfurt. Er was niemand te zien en er was ook geen schade, maar binnen vonden ze wel een egel die het alarm liet afgaan. Waarschijnlijk was die gisteren ongemerkt binnengekomen en kon die na sluitingstijd niet meer weg. Dan nog het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat dan omhoog naar 28 tot 33 graden. Vanmiddag kan in het zuidoosten en oosten een klap onweer voorkomen. En dat was het nieuws op Radio 538.
10: Ja, Harry, dankjewel. Dennis hier, Stichting Vrienden van de Egel met 538 Verkeer. A4 Den Haag Amsterdam. Bij de Schiphol-tunnel, te hoog voertuig, zorgt daarvoor problemen. 8 minuten extra reistijd. A12.

0: 31. En de A2 Echt Weert bij Echt 224.4. A28 Utrecht Amersfoort bij Zeist 4.9. En de A50 Arnhem Apeldoorn bij Beekbergen 195.5. A58 Goesberg op Zoom bij Kloetingen 146.8. A1 Hengelo Deventer bij Holten 124.2. A1 Barneveld Amersfoort bij Terschuur 52.8. En op de A2 Amsterdam Utrecht bij Apkoude 38.1. Zometeen te gast in de vijf van het bedrijf. De muziek van Vol Plezier. Met onder andere Cyndi Lauper en The Underdog Project.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
6: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch.

0: Hij bekent schuld, hè, deze Teddy Swims guilty.
1: 538, de vijf van het bedrijf.
0: Ja, Karin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Dennis.
0: Ik vind het zo leuk, de bedrijfsnaam Vol Plezier. Ik denk dat moet een gezellig bedrijf zijn.
2: Dat is zeer zeker een gezellig bedrijf. En ja. Onze naam Vol Plezier, ja, dat raad je al. Dat gaat inderdaad over plezier hebben, wat je met wol kan doen.
0: Maar is dat dan schapenwol, alpaca-wol? Wat voor wol hebben jullie allemaal?
2: We hebben van allerlei soorten wol. Katoen, ja, inderdaad ook gewoon echt wol, acryl.
0: Oh ja, en
2: mengelingen daarvan, ja, van alles. Dus van leuke merken waar we ook mooie voorbeelden van maken.
0: En wat doen jullie precies bij Wol Plezier? Wat is jullie main target?
2: Ons main target. Dus wij ontwerpen zelf modellen. Die maken we ook zelf. Met mijn dochter Amber en een heel team van vrijwilligers. En ons target is dat wij onze modellen laten zien op de beurs ook. En uiteraard dat het ook te koop is in onze webwinkel.
0: Nou, wat leuk. Dus alles met wol. Daar is Karin met het team en met dochter verantwoordelijk voor.
2: Ja, zeker.
0: Nou, wat leuk. Voor hoeveel mensen kunnen wij de slagroomtaart sturen naar Wol Plezier?
2: Ja, wij zijn met een team van 12 ongeveer.
0: Zo, dat is wel een flinke crew. Nou, wij sturen voor minimaal 15 man vrouw taart dan.
2: Nou, helemaal super, dankjewel.
0: Dat gaan we bij deze regelen. Ja, en dan toch even een belangrijke vraag deze tropische dagen. Slaapt Karin onder een wollen dekbed?
2: Nee.
0: Hey, zou ik ook niet meer. Gewoon een lakentje, denk ik.
2: Precies.
0: Ja, mooi.
2: Dat doen, hè?
0: Hey, ja, Karin, gezellig dat jullie bij ons te gast zijn vandaag in de Vijver Bedrijf. Mooie dag daar.
2: Ja, hetzelfde, dankjewel.
0: Hoi, groetjes.
2: Doei.

5 van Het Bedrijf vandaag met de muziek van Vol Plezier. Savi Duo Play the Life, de Bongo Song. Op je vakantieadres, leuk om even foto's te zien misschien wel. Waar zit je op dit moment? Ben je in een glampingtent? Zit je in een caravan? Zit je ergens in een appartementje met de 58 smart speaker bij je? Op je telefoon aan het luisteren? Laat het even weten via de 58 app. En ook, als je je wil aanmelden, als je een van die harde werkers bent voor de 5 van het bedrijf, kan dat altijd via de 58 app even een top 5 insturen. Naam van het bedrijf bij je telefoonnummer, bellen we zo snel mogelijk terug voor de gratis slagroomtaart en de 5 van het bedrijf.

0: Mars op Radio 58. Zo, goedemorgen. Helden en heldinnen van de vakantie of de werkvloer. Hey Dennis, nog niet op vakantie helaas, maar ik mag wel genieten van de Camaro die nu klaar is. Wat een beauty. Die gaat toch je eigen zon van schijnen. Dat stuurt Paint bij Ivo. Ja, een oranje gespoten Camaro chassis stuurt hij in de app. Dat ziet er fantastisch uit, Ivo. Vakman. Dennis, wat geniet ik hier van Marina met 58 op de achtergrond. Een heerlijk drankje in mijn hand. Het perfecte standgevoel met een hele mooie foto. De gebruinde benen van Frank zie ik aan een mooi meer. Dankjewel Frank, veel plezier daar. Goedemorgen Den, we luisteren naar je terwijl we nu aan het ontbijten zijn. De groeten van de Versteegjes vanuit Mjällum in Zweden. Dat ziet eruit als een echt Zweeds ontbijt, heel gezellig. Eet smakelijk daar. Dennis met de camperbus onderweg van San Sebastian naar Amboise onderweg 58 aan. Voetjes op het dashboard, wel voorzichtig hè. De familie Bosman in Italië. Heerlijk 58, ga zo door. Dennis momenteel via de Bluetooth op iPad. De Bluetooth speaker in de partytent op de camping in Duitsland. Fijne vakantie allemaal en werk zoals je aan het werk bent. Met zometeen Bryan Adams, Melcy, When You're Gone. Ook Sorry Papi van Topic & Packagee. En Davina Michel binnen nu in de partytent.
1: Later vertel je over die ene zomer.
2: Over dat ene weekend.
1: Over de allerlaatste.
2: 21, 22 en 23 augustus.

0: het Grand Prix.
1: Check 538.nl.
2: Alle dames, vliegersvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilettas vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama.

0: witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Fans van Lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Binnen 1 minuut
13: meer muziek
12: tijdens de 538 werkdag.
14: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
18: 538, Dennis
19: Ruijer. Ja, een wijs man zei ooit, het leven is te kort voor lauwe siroop. Maar what about still champagne? 538, Davina Michel.

klassieker van Bryan Adams en Mel C en Baby When You're Gone. Zullen we even de koffiegong doen? Heel veel mensen aan het ontbijten, vakantie, in de tent, in het hotel. Zo. Met de smart speaker mee. De officiële 5 zegt koffiegong voor een driedubbele Johnny Wakker.

extra vakantiebelasting van Oma Gent. En dat is ook het geval in het Amerikaanse stadje Tunnelen. Ook daar wordt creatief geflitst. Creatief met flitsen. Maar daar staan ze niet dan met de flitsapparatuur gewoon langs de weg. Nee, in Tunnelen in de US of A hebben ze iets nieuws bedacht. En dat is wel high-tech. Daar hebben ze namelijk agenten die zich vermommen als struik. Zodat je onopvallend mensen kan flitsen. Ik zou wel echt het apenlazeren schrikken toch als je op straat zou lopen. Dat je dus zo'n boa ziet die dan in een struik beweegt. Of een verkeersagent in het geval van Nederland.

0: Alex Warren in de Koorts Droom. Hoe is de sfeer op kantoor, meneer Eerdmans?
1: Ja, de sfeer is super. Ik bedoel, de voel is geweldig.
0: Ja, mooi. Wordt gewoon doorgewerkt ook daar in de zomer. Dat is ook wat waard natuurlijk. De week vliegt echt voorbij. Hè. We draaien alvast een beetje warm op het juiste tempo. Vol over die 300 km per uur voor een nieuwe editie van de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. 21 tot 23 augustus live vanaf het circuit van Zandvoort. Om daar verslag te doen van het allerlaatste raceweekend in Zandvoort. Zodat je niets hoeft te missen van deze bijzondere race. En als dat nog niet dichtbij genoeg is voor je, hebben we iets beters. Namelijk exclusieve weekendtickets voor de GP van Zandvoort. 3 weken lang maak je kans als je de raceauto hoort bellen met de studio. 0909-30538. Om te bellen voor die kaarten voor de Dutch Grand Prix, even wachten dus op de raceauto tijdens de shows op 58. Dan ga je richting het circuit van Zandvoort.

0: Alexia Faithless en New Religion op 58. Het is de religie van love, peace en beats. En het is de religie van de zomer. Want ook vandaag weer lekkere bokhete temperaturen. Arjan zit lekker op de fiets met 58 aan. Ik zie Shirley, die zit ergens in Cambodja te luisteren. Lekker, jongens. Hier is aangeschoven met het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je in petto voor ons?
1: Ajax is weer een keeper rijker.
0: Dat en meer zometeen in ook de Dance Mash Classic. Hoor je zo.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müller Milk, the moo you can't resist.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
10: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
11: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Omdat onze band onbreekbaar is.
8: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: 538 Nieuws. 11 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Iris Schut. De natuurbrand in het noordoosten van Limburg heeft een enorme impact op Venray, zegt de burgemeester. Het is een enorm gebied en hij gaat ervan uit dat er van de natuur weinig over is. Net als gisteren worden er 2 blushelikopters van het leger ingezet en zo'n 300 brandweermensen zijn aan het blussen. Nederland moet voor het opwekken van stroom meer samenwerken met België. Dat zegt premier Jette in Antwerpen, waar net een nieuw stroomnet is geopend. Daarmee moet er ook elektriciteit worden uitgewisseld met Nederland. Na het drama in Ceuta in Spanje is Spanje bang dat er opnieuw een groep vluchtelingen is omgekomen toen ze probeerden naar Europa te komen. Ze zaten op een boot die 2 weken geleden in de buurt van Mallorca ronddobberde. 2 mensen op de boot leefden nog. 17 anderen zouden oversteek niet hebben overleefd en zijn vermist. Al weken werd er over gespeculeerd en nu eindelijk is het definitief. Ajax neemt keeper Marc-André Ter Stegen op huurbasis over van FC Barcelona. Hij kwam de laatste maanden niet veel in actie daar door blessures. Maar Ajax is blij met hem omdat hij veel ervaring heeft. Krijgen nog het weer. Het is rond de 30 graden vandaag, met in het zuidoosten kans op onweer. Morgen zon, wolken en rond de 26 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
12: Iris, dank. Dan 538 Verkeer. A1 Hengelo-Osnabrück bij de grens 6.

0: van Doetinchem 199.9.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
7: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Bruno Boy, Shakira en Dai Dai. Ik vind vooral dat Netherlands. Dan ben je toch een beetje trots als je dat hoort aan het einde. Thema van het WK.
1: 538 Dance Smash Classic.
0: Ja, vandaag een speciale Dance Smash Classic. Gereserveerd voor ja, een baanbrekende artiest als het gaat om de Nederlandse hip-hop en hip-house muziek. Namelijk Tony Scott. Peter van den Bos, beter bekend als Tony Scott. Is een nazaat van een Amazone-Indiaan van de Caraïbenstam. Maakt een furore in Nederland met baanbrekende hits zoals The Chief, Love Let Love. En ook Pick Up The Pieces was een mijlpaal voor de Nederlandse dance. Dat was eind jaren 80. Uiteindelijk wordt er de ziekte MS geconstateerd bij Peter van den Bos, zoals hij dan in het echt heet. 2016 een mooi afscheidsconcert in Paradiso met veel muzikale vrienden, waar Tony Scott ook voor de laatste keer acte de présence gaf. Noodgedwongen dus gestopt met het maken van muziek, maar altijd betrokken geweest. En wilde die ziekte MS ook in een groter daglicht zetten, zodat meer mensen zouden weten hoe dat precies zou verlopen. Vanmorgen zag ik toevallig het bericht van zijn familie dat de behandeling van Tony Scott wordt stopgezet met ingang van vandaag. Dus Nederland verliest binnenkort een icoon voor hip-hop en hip-house. Daarom vandaag als eerbetoon Tony Scott in de Dance Smash Classic op 538. Get into it!

we hebben even een naam nodig voor een band. Ja, doe maar even mijn favoriete saus. Gewoon ketchup. Dan noemen we ons Last Ketchup. En dan doen we het liedje De Ketchup Song. En dan zijn we rond. Kunnen we naar de drukker met het vinylschijfje toen nog. Grote zomerhit. Zomer op je radio bij 58 met Last Ketchup en The Ketchup Song. Of je nou als opticien iemand een nieuwe bril aanmeet vandaag, of de hele dag in de gym staat als professioneel.

0: kennis en nog veel meer categorieën. Ieder goed antwoord staat voor €20. Dus de winst kan er oplopen tot €100. Lekker voor een avondje barbecue bijvoorbeeld. Maar bij elke go zet je dan wel je hele bedrag op het spel. Je mag altijd stoppen. De troostprijs is het 50 tosti-ijzer. Dat is ook niet mis. En vanaf vandaag maken we het spel nog iets uitdagender. Met namelijk een officiële aftelklok als je een antwoord geeft. Ik laat hem je vast even horen. 5 seconden en... antwoord. Durf je het aan? App dan nu je voornaam en go met de 538-app naar de studio.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes!
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus

0: Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: SO, omdat elke rit telt.
2: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.

0: Pascal. Goedemorgen, Pascal.
1: Hallo, goeiedag.
0: Zo, goeiedag. Hoe gaat het?
1: Ja, gaat goed. Lekker bezig op een vrije dag, dus ja.
0: Ja, gemeente Hardenberg, Bergentheim. Net terug van vakantie en je bent bezig met de verdere bouw van jullie huis.
1: Klopt, ja. Ja, we zijn een eigen huis aan het bouwen hier in Bergentheim. Dus kunnen we mooi weer verder. Ik heb nog 2 weken vrij, dus dat is lekker, ja.
0: Mooi, man. Hey, hoeveel stress geeft dat op een schaal van 1 tot 10?
1: af en toe 10, maar nee, over het algemeen, ik kom uit de bouw, dus
0: is prima, ja. Dus voor jou is het toch een beetje gesneden koek. Je weet wel een beetje wat erbij komt kijken in ieder geval.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja,
0: leuk,
1: zeker.
0: Man. Leuk, man. Hey, wanneer denk je dat het klaar is, het huis?
1: We verwachten eind oktober erin te gaan, dus nog eventjes doordoen.
0: Ja,
1: we zijn in de afwerkende fase, dus ja.
0: Ja, mooi, man. Hey, je hebt gekozen voor de categorie algemene kennis, Pascal. Je krijgt zometeen 1 minuut de tijd om maximaal 5 vragen te beantwoorden. Is het allemaal goed, heb je 100 euro. Na iedere vraag mag je stoppen of doorgaan.
1: Nou, helemaal goed.
0: En bij iedere vraag 5 seconden bedenktijd. Dus ben je er klaar voor, mentaal, fysiek?
1: Ja, kun je er klaar voor zijn?
0: Je moet van ja zeggen.
1: Ja, nee, zeker.
0: Oké, Pascal, let's go. Vraag nummer 1. Welke Nederlandse provincie heeft Leeuwarden als hoofdstad?
1: Friesland.
0: Ja, dat is het goede antwoord. Hartstikke mooi. Wat ga je doen? Stop or go?
1: Go.
0: Vraag nummer 2. Hoe heet de iconische kerk in Barcelona, ontworpen door Gaudí?
1: Sagrada Familia.
0: De Sagrada Familia. Ja, dat is het goede antwoord. Ook ruim binnen de tijd. Lekker gedaan. Stop or go?
1: Go.
0: Welk lichaamsdeel, beste Pascal, bevat het slakkenhuis?
1: Dus, weet ik niet. De staat?
0: Ja, nee, dat was het niet. Het was het oor. Het was het oor, ja.
1: Ja, oh, ja. Shit, ik zat verkeerd te denken.
0: Ja, maar je werd afgeleid volgens mij ook.
1: Ja, mijn zoontje staat erbij.
0: Ja, precies. Die zegt, papa, ik weet het antwoord.
1: Nee, ja, hij is nog maar 1. Dus,
0: Hij zegt nog niet de Fisher-Price. Nog net niet.
1: Nee.
0: Mooi, man. Maar je hebt toch gewonnen, want we hebben een heel mooi voor het nieuwe huis. Een uniek 58 tosti-ijzer. Dat stuur ik zo snel mogelijk naar je toe.
1: Nou, helemaal goed. Gaaf.
0: Nou, dank mooi, man. Sterkte met de bouw, perikelen allemaal. En veel plezier vast in het huis, hè.
1: Helemaal goed, doen we. Dank je.
0: Hoi, dankjewel voor het meespelen.
1: Hoi,
0: Pascal. Hoi. Pascal speelde gezellig mee. Trotse huizenbezitter, het wordt allemaal gebouwd. Gaat er vandoor met het unieke stukje NASA-technologie verstopt in het 58 tosti-ijzer. Je hoort de zomer zometeen van 12 tot 12 naar Jennifer Lopez. If you had my love.

Lindo, maar natuurlijk een nieuwe ronde Stop or Go. Ik zie wat mensen die graag ook van het vakantieadres willen meespelen met Stop or Go. Dat is leuk. Misschien heb je ook nog wel een idee voor een categorie die we eventueel een keer kunnen toevoegen. Kun je ook gewoon even droppen in de 58-app. Zometeen bij Lindo.

0: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk, snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 5

0: veel deals bij Bol.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Vul je voorraad.

0: de zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: 538 Nieuws.
2: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De bosbrand in het noorden van Limburg wordt helemaal aan de andere kant van het land geroken. De brandweer wordt erover gebeld door mensen in de provincies Gelderland en Overijssel, maar ook zelfs in Friesland. En de brandweer daar vraagt mensen om er niet meer over te bellen. Een man uit Den Haag is overleden nadat hij gisteravond werd neergestoken in de Haagse Schilderswijk. Buurtbewoners hebben de dader vastgehouden tot de politie er was. Hij is aangehouden. Het lijkt erop dat er kort daarvoor een ruzie was. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. Een kwart van de vrouwen in ons land gebruikt een app om hun menstruatie mee in de gaten te houden. Maar daar moet je mee oppassen. Volgens de autoriteit persoonsgegevens verzamelen die apps een hoop gegevens, maar is niet duidelijk wat ermee gebeurt. Er is al een klacht over ingediend bij de autoriteit over de app Flow. En veel groen-rode sjaaltjes vanmorgen op Schiphol. NEC speelt vanavond namelijk de eerste Europese wedstrijd sinds 2009. In de Champions League is dat, tegen Olympiakos. En daar willen de fans natuurlijk maar wat graag bij zijn. En dus pakten ze vanmorgen het vliegtuig richting het warme Griekenland.
3: Ga je het misschien ook nog meer meemaken? Maar ja, we gaan het zien. De eerste keer Champions League, dus dat is toch altijd mooi, hè?
4: Ja, dat hebben we nog nooit meegemaakt, dit. En een unieke ervaring. En hopen dat we met een mooi positief resultaat naar huis gaan, natuurlijk. Dat we thuis in een volk of het kunnen afmaken.
2: Ja, de volgende week is inderdaad de return in de Goffert. Maar eerst vanavond, de aftrap in Athene is om 8:00 Nederlandse tijd. Krijg je nog het weer? Het is rond de 30 graden vandaag, met in het zuidoosten kans op onweer. Morgen zon, wolken en rond de 26 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
5: Hartstikke mooi. Even kijken naar het verkeer. Het is niet heel druk. Twee korte vertragingen voor de grens met Duitsland op de A1 en de A12. Grenscontrole 6 minuten extra. En de A7, de afsluitdijk bij de brug over de sluizen. En daar heb je zo'n 6 minuten richting Noord-Holland. Dan de A2, controle Maastricht echt 236-2. Verderop van Utrecht naar Amsterdam 56-6. A6 bij Lelystad richting Friesland 69-2. A15 naar de Maasvlakte 46-3. A18 Varsseveld-Didam 208.0.

0: En hoeveel verhalen laten je lachen?
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: 538.
7: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
6: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
8: Dames en heren, hou het hoofd koel met deze warme temperaturen en samen maken wij het verschil.
9: Ja, zo is het.

Ach, Teddy zeg. Zolang je het niet hoort. Teddy Swims, volgend jaar 16, 17, 18 maart in Ziggo Dome. Een paar tickets nog te krijgen voor die concert. Je hoorde Mr. Know-it-all bij jou. 5, 3, 8. Mooie dag voor Nijmegen en NEC. Vanavond om 8 uur de voorronde voor de Champions League tegen Olympiakos. En voor 2 uur vanmiddag win jij 2 tickets voor de laatste Formule 1.

Sinds bij jou 538. Hey, de ene is er dol op. De ander vindt het een hel. Daten. De zangeres Kelly Clarkson is een soort weggelopen bij een date. Die jongen die bleef een uur lang alleen maar klagen over hoe kort hij zelf is. Wat wel weer grappig is, want meestal is het onderwerp lengte iets dat pas in de slaapkamer teleurstelt. Dus. Je hoort Kelly Clarkson nu. Dit is Behind These Hazel Eyes.

0: Untrix, Golden bij 538. Normaal hier de High Five Jacht. Laten we vandaag even wat anders doen. Het is natuurlijk overal over de 30 graden, dus even een klein rondje. Het is vandaag zo heet dat. Puntje, puntje, puntje. Wat zou jij daar kunnen invullen? Spreek even jouw suggestie in. Het is vandaag zo heet dat je koffie koud wordt uit medelijden. Of het is vandaag zo heet dat de ijskommand alleen nog maar milkshakes verkoopt. Zoiets. Spreek even in de app van 538. Het is vandaag zo heet dat. Dan horen we zo even een klein overzichtje. En een beetje zomerse muziek zo dadelijk van de Bauza.
1: Later vertel je over die ene zomer.
2: Over dat ene weekend.
1: Over de allerlaatste.
2: 21, 22 en 23 augustus.
1: De

0: Check 538.nl.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
11: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
12: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
15: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
17: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
18: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen...

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
3: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.

0: dat, Ed?
1: Het is vandaag zo heet dat mijn deodorant ontslag heeft genomen.
0: Oh, Puk.
2: Het is vandaag zo heet dat ik sputterscheten heb.
0: Je wou zeggen heet. Robert?
3: Het is vandaag zo heet dat mijn reet zweet.
0: Ja, dat rijmt ook lekker. Linda?
4: Het is vandaag zo heet dat als ik met mijn ogen knippen het zweet in mijn bilnaad staat.
0: En nog eentje van Geert. Het is vandaag zo heet dat...
5: Het is vandaag zo heet dat de huishoudster de schaduw opzoekt en aan het zuigen is onder de dekens.
0: Oh, ja, op die manier. Eén zo'n feest niet bij 15 jaar.

Bente, 3, 2, 1, bij 538. Stel je voor, even een beetje donkere gedachten, maar stel je voor dat je weet dat het einde van de wereld eraan komt. Wat zou je dan als laatste dingetje nog één keer doen, vlak voordat de wereld gaat? Wat zou je dan doen? Even familie bellen of misschien je favoriete eten, dat zou wel lekker zijn natuurlijk. Het antwoord dat Niall Horan op deze vraag geeft, wat zou je nog één keer doen vlak voordat de wereld vergaat, dat krijg je zo meteen van hemzelf. En ja, het is iets dat je zal verbazen. Jij zal het nooit noemen, denk ik, maar het is wel iets dat jij elke dag doet. Je hoort het zo meteen, nu John Legend, All of Me.

nou voor dat je weet dat het einde van de wereld eraan komt? Wat is dan het allerlaatste dat je nog even één keer zou doen? Fatima zegt, dan maak ik een mega fles champagne open. Ga ik dansen het einde tegemoet. Michelle, ik zou al mijn rekeningen niet meer betalen en gewoon lekker op het strand gaan liggen met een cocktail. Ja, je hoeft niks meer te betalen dan natuurlijk. Salma zegt, ik organiseer dan de grootste, meest epische picknick die de wereld ooit heeft gezien. Met alle lieve mensen die ik ken om me heen. Live muziek en lekker eten. Ik denk dat ik de laatste ook zou doen. Lekker veel gaan eten. Ga lekker je favoriete restaurantje opzoeken, weet je wel. Lekker aan de zuip. Wining and dining. Until we go. Ja, stel je deze vraag aan Niall Horan en je vraagt dus wat zou je nog één keer doen vlak voordat de wereld vergaat, dan zegt hij, ik zou nog één keer de tijd nemen om een hele grote, dikke scheet te laten.

0: Janet Jackson, Together Again bij 538. Iris heeft jouw nieuws. Ja, het gaat over de onrust binnen de FIFA nog steeds.
1: Ja, je hoort zo of de FIFA nog een reactie van Infantino verwacht.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het

0: neer.
1: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: 538 Nieuws. 1 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van een grote bosbrand in Limburg. De wind draait de hele tijd van richting en dat maakt het onvoorspelbaar en ook is er onweer op komst. De rook van de brand trekt richting het noorden, waardoor in Gelderland, Overijssel en zelfs Friesland ook een brandgeur te ruiken is. Het RIVM waarschuwt ondertussen ook nog voor smog daar in Friesland en ook voor het midden van het land. Blijf binnen en doe geen zware lichamelijke inspanning, is het advies. Vooral eind van de middag en aan het begin van de avond kun je er last van krijgen. Later vanavond komt er schonere en koelere lucht deze kant op. De explosieve opruimingsdienst is uitgerukt voor iets verdachts in de buurt van het NAVO-terrein in Brunsum in Limburg. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie zegt dat het in ieder geval niet om een bommelding gaat. En de FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino steun heeft gezocht bij president Trump. Hij zou dat gedaan hebben na de massale kritiek die hij kreeg op het inmiddels ingetrokken WK-verkoopplan. De afgelopen dagen spraken onder meer de UEFA, de Engelse FA en ook de KNVB van een vertrouwensbreuk. Maar de FIFA verwacht niet dat Infantino daarop gaat reageren. Krijg je nog het weer? Het is rond de 30 graden vanmiddag met in het zuidoosten dus kans op onweer. Morgen zon, wolken en rond de 26 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
11: Dankjewel, ook niet zo heel druk op de weg. Het is een beetje druk richting Duitsland via de A1 en de A12. De beroemde grenscontrole, 10 minuten daar. En de A8, Amsterdam-Zaandam voor de brug over de Zaan, 9 minuten plussen. En de andere kant ook 5. Ik denk dat het even open staat, dan dat zal wel, ja. Dan de controles langs de weg. A4 Amsterdam-Leiden 15-0. A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad 69-2. A7 Den Oever Amsterdam 34-1. A15 naar Rotterdam bij 72-2. Vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte ook de A15 46-3. A18 Varsseveld-Didam 208.0. A22 Beverwijk-Velsen 14-8. A28 Amersfoort-Zwolle 66.6. A28 Amersfoort-Utrecht 13.8. A50 Arnhem-Apeldoorn 195.2. En de A58 Breda Tilburg 57.4.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
15: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
16: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
11: Hoe werkt dat eigenlijk? Hoor je de Formule 1-auto langsrazen op de radio? Dat is het moment om even te bellen met de studio. Nummer krijg je zo van me, maar binnen nu en 20 minuten win je.

En de Jamaican Bam Bam, salami bam, salami bam. Ik hoor er ook salami in. Toch wel gelijk, het is toch wel een beetje te horen. Hoor je die F1 auto voorbij razen, is het moment om even te bellen met de studio. Zal ik jou vast even het nummer geven? 0909-30538, dan heb je dat maar vast. Hoor je die wagen racen, moet je zorgen dat je bellen 538 bent voor 2 weekendtickets voor de F1 en zon.

0: Ed Sheeran en Martin Garrix, die natuurlijk sowieso al bij dat raceweekend is. De laatste keer F1, de final lap in Zandvoort.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: En jij kan erbij zijn. Deze week maak je kans op weekendtickets voor de F1. Dat doen we gewoon tot de dag dat het begint, weet je wel. Dus je hebt nog heel veel kans. We gaan even richting Nijmegen, waar ook wel een mooie sportdag op het programma staat. Hoog Jelle.
2: Jazeker. Hallo.
0: Eerst vanavond NEC in de Champions League, dat is ook leuk.
2: Ja, die gaat zeker aanstaan.
0: Ja, dat snap ik, ja. Hey, en jij zit nog lekker op de vakantie, in de vakantiemodus.
2: Ja, heb je helemaal goed.
0: Richting F1, laten we heel even, ik wil even een klein dilemmaatje aan je voorleggen.
1: Okay. Duvals, duivelse dilemma.
0: Stel nou, je mag naar de F1 in Zandvoort, maar dan moet je even kiezen. Of je loopt het hele weekend in zo'n oranje leeuwenpak. Of je moet het hele weekend praten als een Formule 1 commentator. Wat zou je dan doen?
2: Ik denk gewoon allebei.
0: Oké. Ik heb goed nieuws voor je, Jelle. Je bent bellen 538. Je gaat naar Zandvoort voor de F1.
2: Fantastisch.
0: Heel veel plezier dan.
2: Het gaat zeker lukken.
0: Ik hoor dat iemand daarnaast je ook heel blij wordt.
2: Hey, ja, zeker.
0: Wie is dat? Wie gaat er mee? Wie is dat?
2: Ja, mijn vrouw die gaat mee.
0: Oké, nou leuk. Ik wens jullie heel veel plezier daar. En zwaai even richting de studio van 538 daar.
2: Wij komen zeker langs.
0: Het is 538. Jouw volgende kans komt er al snel aan van de F1. Nu Katy Perry, Firework. Do you

0: met Teddy Swims. En Bad Bad Dreams bij 538. Laten we even een rondje...
1: Stop or go.
0: Nieuwe ronde Stop or Go. 5 vragen binnen 1 minuut beantwoorden. En goed beantwoorden ook nog, als het even kan. Dan win je 100 euro schoon aan de haak. Dat is toch even lekker. Is toch even lekker. Dan kan je zo even een paar ijsjes of een lekkere icepack verhalen. Misschien een sixpack, kan ook nog natuurlijk. Wil je kandidaat zijn in Stop or Go? Jij mag een categorie kiezen en dan moet dat wel goed komen. Laat even weten dat jij mee wil doen via de 538-app. Doe even je naam en het woord Go in de app en dan hoor ik je zo. Net als Jennifer Lopez, die hoor je ook zo.
2: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: Nicky anders doet.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Ah, nee hè.
5: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, proef jij even.
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
1: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
3: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50 keer 50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
3: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZAP verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Binnen 1 minuut meer muziek
7: tijdens de 538 werkdag.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow,
9: kost je maar 3 minuten.
10: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het

0: niet cooldown. Calm down. Cooldown, ja, het is een beetje de hitte natuurlijk. Stop or go. Shailene, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo. Je bent lekker aan het werk in de relatiegeschenken.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat wordt tegenwoordig aan relatiegeschenken allemaal gegeven? Wat zijn de trends?
1: Vooral kerstpakketten en dan wat om uit te pakken. Trolleys, cameraatjes.
0: Oh ja.
1: Spelletjes.
0: Kijk, maar je bent nu al bezig met de kerstpakketten ook.
1: Ja, terwijl het buiten nu 30 graden is, doen wij lekker met de kerst.
0: Ik snap het, dat moet natuurlijk, want anders krijg je het nooit af voor die tijd natuurlijk. Dat snap ik allemaal.
1: Ja.
0: Shailene, we gaan stop or go doen. Je krijgt 1 minuut de tijd voor maximaal 5 vragen. Goed te beantwoorden. Elke vraag is 20 euro waard. Per vraag heb je, dat is nieuw, je hebt 5 seconden antwoordtijd.
1: 5 seconden?
0: Ja, 5 seconden antwoordtijd per vraag. Ja, dat komt goed. Even kijken, wat kan ik verder nog zeggen? Ja, als je een fout antwoord geeft, dan ben je alles kwijt. Maar je mag natuurlijk na elk goed antwoord ook zeggen, ik stop nu. Hè. Dan pak je gewoon het geld dat je hebt verdiend tot dan toe.
1: Ja,
0: zullen we gewoon beginnen met een makkelijke gewoon?
1: Ja, doe maar.
0: Oké, daar gaan we. Hoe heet de zoon van media-icoon John de Mol?
1: Johnny de Mol.
0: Johnny de Mol, natuurlijk. Ja, Johnny de Mol, heel goed. Stop or go?
1: Ja, we gaan gewoon even go.
0: We gaan even door. Hoe heet de prijs voor de beste reclamespot?
1: De prijs voor de beste reclamespot. De Gouden Loekie.
0: Ja, je hebt hulp. Ik hoorde iemand het heel goed roepen. De Gouden Loekie, inderdaad. Wat ga je doen? Stop or go?
1: Go.
0: We gaan gewoon door, joh. Hoe heet de mythische film van regisseur Christopher Nolan, die op dit moment alle records in de bioscoop brengt?
1: Oh, daar ben ik heen geweest. De Odyssey?
0: Ja, natuurlijk. Ja, de Odyssey. Ja, je gaat hartstikke lekker. Je gaat hartstikke lekker. Wat doen we? Stop or go?
1: Go.
0: We gaan nog eentje door. Oké. Okay. Welke artiest zingt de 538-hit Bad Dreams?
1: Bad Dreams. Teddy Swim.
0: Teddy Top. Je hebt hem goed, Teddy Swim. Wat gaan we doen? Stop or go?
1: Nog eentje.
0: Ja. Je hebt nu 80 euro als je stopt, hè?
1: Oké, doe maar. We gaan er gewoon door.
0: Oké. Wie speelde Forrest in Forrest Gump?
1: Dat was Tom Hanks.
0: Ja, goed. Je hebt 100 euro. Ja. Oh, wat lekker. Keurig gespeeld, Shailene.
1: Ik heb gedurfd.
0: Ja, je hebt zeker gedurfd. Ik vind het heel knap. Met gelukkig had je wat mensen om je heen die ook veel wisten. Dat is heel fijn. En je krijgt 100 euro van 5 jaar, alsjeblieft.
1: Wat goed.
0: En succes met de kerstpakketten.
1: Ja, dankjewel. Jullie ook.
0: Dank je. Hoi.
1: Doei, dankjewel.
0: Zo makkelijk kan het gaan. Fleetwood Mac, Little Lies.

0: Classic for Life House, hanging by a moment bij jou, 58. Het is tijd voor een officieel...
1: Lekker nummertje uit de haar.
0: Ja, natuurlijk. Ja, lekker nummertje uit de haar.

0: 538. Marco Brandt zo naar tweeën. En Iris met het nieuws en daarin.
1: Nou, je hoort of het echt zo is dat kinderen die jong op social media zitten slechter presteren op school.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
7: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
11: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: 538 Nieuws.
14: 2 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Asielminister Van der Brink heeft meer gemeenten onder toezicht van het kabinet gezet. De teller staat nu op 24. Dat komt omdat ze te weinig asielopvang regelen. En daarom moeten de wethouders nu op het ministerie komen uitleggen waarom ze zo weinig asielzoekers opvangen. En ook moeten ze met een plan komen om het wel te gaan doen. De brand in Limburg breidt steeds verder uit naar het noorden. Dat er onweer op komst is, is goed en slecht nieuws. Dat zegt de burgemeester van Venray bij de NOS.
16: Dat kan een kans zijn als het gaat regenen. Dan kan iedereen wel aanvoelen. We hebben gisteren pech gehad dat de regen net aan de verkeerde kant voorbij trok. Maar dat betekent ook weer iets voor de inzet van de Chinooks. En u kunt zich voorstellen dat dan onweer en bliksem ook weer risico is voor brand.
15: Ja, en ook is maar de vraag of de blushelies wel kunnen blijven vliegen bij onweer. Pas later vanavond komt er koelere lucht ons het land binnen. En voor veel vakantiegangers was het ook even schakelen, want de camping in de buurt daar werden geëvacueerd. Maar gelukkig ging dat.
17: Eigenlijk rustig. Op een gegeven moment kwam de asco naar beneden en je rook het. Maar ja, iedereen is in rust vertrokken. Mensen kan nog even medicijnen halen, dat soort zaken. Mocht ook allemaal. Het is eigenlijk weinig paniek.
15: Ze werden opgevangen in een hotel in de buurt. En kinderen die al jong op social media zitten halen slechtere cijfers op school. Dat blijkt uit Italiaans onderzoek. Vooral in Italiaans en wiskunde haalden ze vaker onvoldoendes dan kinderen die er pas later mee begonnen. Opvallend is dat er bij Engels nauwelijks verschil te zien was. Waarschijnlijk omdat het op internet veel in het Engels is. Krijg je nog het weer, kans op een onweersbui. Morgen zon, wolken en rond de 26 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
18: Ja, Iris, dankjewel. Dan de drie belangrijkste files. A2 Eindhoven Den Bosch tussen Best-West en Bokstel, 34 minuten. A12 Arnhem naar Oberhausen voor Duitsland vanuit Oud-Dijk, 11 minuten. En A29 Berg-op-Zoom richting Rotterdam bij Oud-Beijerland, een file, 30 minuten vertraging, lengte 3 kilometer. Dan een flinke flitsmarathon aan de gang. Dit zijn de belangrijkste. A2 Amsterdam-Utrecht bij Apkoude, 38.0. Verderop richting Echt vanuit Maastricht bij Geleen, 235.9. A6 Muidenberg naar Lelystad bij 69.2. A16 Dordrecht-Breda, Prinsenbeek, 59.5. A22 bij Velzen-Zuid richting Beverwijk vanuit Velzen, 9.2. A28 richting Zwolle bij Hulshorst, 60.0. Dan de A28 bij Spier, dat is Hogeveen-Assen, bij 153.6. A28 naar Utrecht, 16.6. Verderop Amersfoort-Utrecht bij Amersfoort, 13.8. En Utrecht-Amersfoort de A28 bij 11.8. Van de A28 nog een keer, druk daar Meppel-Zwolle bij 100.5. A50 Arnhem-Apeldoorn, 195.2. En de A67 Eindhoven richting de grens met België, opgepast 18.0. Alle controles checken via app van Flitsmeister.
14: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
19: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
23: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
24: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
18: Hey, goedemiddag.
24: Maart Labrand.
18: Nou, weercode groen paars, oftewel niet te hard werken. Rustig aan met Ellen Langley zometeen.

midden in teams. Maar misschien sta je voor een betere beslissing. Zwembad of terras. Hey, en nu de 58 favorite. Ja, en ook de persoonlijke favoriet heb ik gehoord van Edwin Evers. Het is Ella Langley, een countryzangeres uit Alabama, met een stem alsof ze echt al haar hele leven verhalen staat te vertellen aan een bar. Dit gaat over een vrouw die denkt dat haar cowboy eindelijk voor haar kiest, maar toch lukt het hem niet om zijn oude leven helemaal los te laten. Het is gewoon een break-up song, maar ja, hij klinkt verrassend lekker. Daarom de 58 favorite van deze week, Ella Langley. Dit is Choosing Texas.

0: Geen lange mantra's of diepe yoga sessies. Pink heeft één levenswijsheid voor zichzelf om gelukkig te zijn.
1: Don't be a dick.
0: Hey, don't be a dick. Lekker joh. Pink, je hoort er zometeen. Blow me one last kiss. En eerst Calvin Harris. Dit is Satisfy.
2: Radio 538.
0: Blow me, Satisfy en...
1: Don't be a dick.
0: Nee, maar we denken niet aan piemels hoor.

0: en Wait For You. Even applausje voor het Korps Rotterdam. Die hebben op de A15 een automobilist van de weg gehaald die 246 km per uur reed. Op een stuk waar je 100 mag. Dan ben je dus even voor je inbeelding binnen anderhalve seconde een heel voetbalveld over. Ja, hij negeerde stoptekens, achtervolging. Uiteindelijk hebben ze hem in de kraag gevat. Hij bleek onder invloed van drank en drugs. Drank en drugs. Het moet speed zijn geweest. 538 Douwe Bob, Burna Boy en Shakira, ze komen eraan.
1: Later vertel je over die ene zomer.
2: Over dat ene weekend.
1: Over de allerlaatste.
2: 21, 22 en 23 augustus.
1: De Formula One, Heineken, Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Luister naar

0: 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beterbed.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
8: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wow.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De hypotheker.
12: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
13: Yes!

0: Makkelijk retour.
1: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
2: Yes!
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Binnen 1 minuut
8: meer muziek
7: tijdens de 538 werkdag.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
11: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
12: 538 Maak je brand.
13: Zometeen een waar gebeurd verhaal van een

eiste een student een straaljager bij de rechter. Pepsi Cola had toen in Amerika voor de grap een tv-commercial gemaakt waarin ze zeiden dat je een echte straaljager kon winnen als je maar genoeg blikjes en flessen Pepsi kocht en 7 miljoen punten spaarde. Dus ja, het blijft Amerika. Er was een student, John, en die is dat gewoon gelukt. Dus hij zegt, nou, kom maar hier met die straaljager. Waarop Pepsi zei, ja, maar John, dat was gewoon een geintje, joh. Dus heeft John ze voor de rechter gesleept en die rechter gaf Pepsi gelijk. Hij kreeg zijn vliegtuig niet, maar het mooie is, dit verhaal heeft dit jaar nog een staartje gekregen. Er was dus een Amerikaanse vliegtuigmaatschappij en die vond dit zo sneu voor John dat ze hem een leven lang gratis vliegen hebben aangeboden. Terwijl John op die dag zijn 32e blikje Pepsi opentrok, was hij totaal blij. Uit die gekke night, zometeen Major.

Ibiza en All About the Money ervoor. Lekkere Ibiza vibes, another 54 Ultra. Maar nu nog een veel warmere plek, Almelo. Al stond de wieg van deze gozer in Zuid-Afrika. Sven Seliers woont al jaren in Nederland. En dit is het voorproefje op zijn debuutalbum. 538 en Somebody.

0: komt eraan met Eva. Eva, wat heb je zometeen?
1: Nou, goed nieuws over het Syrische gezin van wie de auto in brand werd gestoken.
0: Dat en meer zometeen op 538. En natuurlijk om 4 uur de middagshow met Bas, Dylan en ook Eva is erbij. Zometeen nog Ed Sheeran en Somber. En dit is Keen op 538. En Somber, only we know.

0: Keen and Somewhere Only We Know, Radio 538. Zometeen een bizar verhaal. Waarom liep een soldaat ooit masturberend door de kazerne in Taiwan? En vooral interessant, hoe liep dat af?
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we het van weer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: De Summer Savings bij Domino's met...

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
5: 538 Nieuws.
6: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. Een telkens draaiende wind maakt het moeilijk om de bosbrand bij Venray te blussen. De brandweer moet de boel daardoor namelijk steeds bijstellen, zegt een woordvoerder. Het is nu wel gelukt om te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt. In het Spaanse Ceuta zijn vorige week nog meer migranten aangekomen dan eerder werd gedacht. Het waren er 72.000, zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. Ze hoopten een beter leven te krijgen in Europa, maar toen bleek dat asielaanvragen zinloos was, zijn de meesten ook weer vertrokken. Asielminister Van den Brink heeft meer gemeenten onder toezicht van het kabinet gezet. De teller staat nu op 24. Het is omdat ze te weinig asielopvang regelen. En daarom moeten de wethouders nu uitleg komen geven op het ministerie. Daarnaast moeten ze met een plan komen om de asielopvang wel te gaan regelen. En een Syrisch gezin uit Tuberg in Overijssel is blij met alle steun uit de omgeving. Hun auto was in brand gestoken, maar een inzamelingsactie heeft nu 6.000 euro opgebracht. En dat is genoeg om een nieuwe auto te kopen. Volgens de vader van het gezin laat het zien dat er meer goede dan slechte mensen zijn. Heb ik het weer nog voor je. Kans op onweer en harde wind vanavond. Morgen is het een stukje koeler, 22 tot 28 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
7: 538 Verkeer, de 3 belangrijkste files. A2 Eindhoven Den Bosch tussen Best West en Bokstel. Door nood met pech, 14 minuten. De A9 Amstelveen Alkmaar voor Velsen door werk aan de weg, 13 minuten. En ook een klein kwartier op de A76 Geleen naar Keulen voor Duitsland. En dan de belangrijkste controles. A1 Apeldoorn-Deventer bij 97.0. Dan Schiedam-Pernis. De A4 bij Rotterdam, 73.8. A6 Muidenberg-Lelystad bij 69.2. Dan richting Beverwijk op de A22 vanuit Velzen bij Velzen-Zuid, 9.2. A28 Amersfoort naar Zwolle bij 60.0. Hoogeveen-Assen, de A28 bij 153.6. A28 naar Amersfoort bij Soesterberg, 11.8. A28 Meppel-Zwolle bij Zwolle, 100.5. En de A50 Arnhem naar Apeldoorn bij 195.2. Dat is bij Beekbergen. En de laatste, die staan bij Veldhoven, de A67, Eindhoven richting de grens met België, bij 18.0. En wil je alle controles, check even je app van Flitsmeister.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
14: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
15: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
7: Yes, goedemiddag. Alex Warren ga je zo meteen horen. Shaggy en Mohammed.

meest bizarre natte droom ooit komt van een 20-jarige soldaat uit Taiwan. Die bleek in zijn slaap door de kazerne te lopen, al bevredigend. Hij geloofde zijn kameraden niet, totdat artsen het op camera vastlegden. Josh Duhamel, die knappe, lange, grote acteur, ja, die hield het net iets romantischer. Die vertelde ooit in een magazine dat hij natte droom had over Fergie. Totdat de Black Eyed Peas opeens op zijn filmset stonden. Fergie vroeg, en? Hoe was ik? En dat werd gewoon een prachtige relatie. Helaas ging wel een paar jaar geleden de wekker in die natte droom, want ze zijn uit elkaar. Fergie, Big Girls, Don't Cry, hoor je zo meteen na.

0: Alex Warren en Passenger. Je bent bij Radio 538. Je hoort het. Je voelt het. Maar heb je het ooit echt meegemaakt? De motoren. Het gebrul van de tribunes. En dan die snelheid van de auto's die je hartslag overnemen.
1: En dan zijn we aan boord bij Max Verstappen.
0: Ja, dit is niet even zomaar racen. Dit is de Dutch Grand Prix. De laatste editie op Zandvoort. En jij kunt erbij zijn. Hou de komende 3 weken de raceauto in de gaten. Als je die hoort, dan bel je. En dan maak je kans op weekendtickets.

0: My Life. Hey, wat zou je doen met 100 euro die je binnen 1 minuut kunt winnen? Nou, dat is gewoon hoe dan ook links of rechts wel makkelijk verdiend. Zometeen speel je Stop or Go bij 538. Jij kiest de categorie, dus bijvoorbeeld showbiz of wetenschap. We stellen maximaal 5 vragen en ieder goed antwoord levert jou 20 euro op. Na ieder goed antwoord beslis je stoppen en cashen of doorgaan met het risico dat je uiteindelijk al je geld kwijtraakt. Maar je wint sowieso het 538 Tosti-ijzer. Ja, dus dan kun je tosties maken voor je collega's met het logo van 538 erin. Ik wilde eerst het hoofd van Ruijer, maar die was te knap. Geef je op! App het woord Go plus je voornaam naar de studio.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accupoor met 2 accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
4: Ga naar randstad.nl.

0: zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Hey, ben je er weer?
11: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
11: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
13: Hey, hallo daar, zometeen Madonna met Holiday. En ook

0: Madonna, a.k.a. de Cleffy Beffy van Kylie Minogue. You're the Holiday.
1: Stop or go.
0: Hey, Romy.
2: Hi, Kinderen.
0: Hey, wat is het meest opvallende dat een kind ooit thuis over jou verteld heeft, denk je?
2: Dat een kind ooit thuis over mij gezegd heeft? Ja. Dat ik gekke haar had ik hier, denk ik, toen ik aan bed kwam of iets. ja, wat is je haar? Haar, mama, wat heb jij gedaan, zoiets.
0: Oké.
2: Okay. Ja, een goede dag dus gehad.
0: Ik stel de vraag, je werkt op een kinderdagverblijf?
2: Zeker, ja.
0: Ja, en zelfs de juf heeft niet eens tijd om de haar te doen 's ochtends, begrijp ik hieruit.
2: Nee. Allemaal snel. Zelf twee kinderen thuis. Dus,
0: ja, dat is de vertragende factor vaak, hè? Zelf kinderen.
2: Ja, precies. Ja, dan maar die knot op en dan volgende is op je hoofd. Helemaal goed.
0: Hey Romy, er ligt hier in de studio een tosti-ijzer voor jou. En ook nog een enveloppie met daarin het liefst 100 euro. Die maken we ook het liefst zo snel mogelijk paraat om richting jou te sturen. Maar dan moet je eerst Stop or Go volbrengen. We hebben meerdere categorieën, zoals topografie, wetenschap, algemeen. Je bent voor algemeen gegaan, hè?
2: Ja, ik dacht, laten we maar zien hoe mijn algemene kennis is.
0: Ja.
2: Dat een beetje.
0: Nou, juf.
2: Ja, inderdaad. Dat moet je wel waar maken.
0: Als je go zegt, ga ik het klokje starten voor je.
2: Ja, go.
0: Wat was tot 1997 het alarmnummer in Nederland?
2: 112.
0: Nee, dat was 0611 vroeger.
2: Oh, daar ga ik er mis al in. Ja, helaas.
0: Ja, nou ook ergens goed dat je het niet weet, want dan heb je het in ieder geval tot die tijd nooit nodig gehad.
2: Nee, ik ben uit 96, dus ik was net een jaar. Dus
0: ja, vandaar. Oh. Ja. Romy, jammer. Maar je krijgt natuurlijk wel dat supermooie 58 tosti-ijzer. Hopelijk kun je de kinderen daar een glimlach mee op hun gezicht geven en goed opvoeden.
2: Zeker, daar ben ik ook super blij mee.
0: Ja, want je maakt tosties met het 58-logo. Hij komt zo snel mogelijk naar je toe. En dank voor het meedoen.
2: Helemaal goed, dankjewel.
0: Hoi.
1: Stop or go.
0: Cameron Whitcomb komt eraan zometeen. En dit is de nieuwe hit voor Bebe Rexha. Weer met David Guetta. Dit is Sad Girls. It's

0: Mr. Hit Machine. Bruno Mars en On My Soul. Zometeen Bas, Dylan en Eva met de middagshow. Met natuurlijk de raceauto. Hè. Hou hem in de gaten. En als je beller 538 wordt en je komt in de uitzending, win je gewoon weekendtickets om plus 1 het hele weekend naar de Formule 1 op Zandvoort te gaan. Eva, wat heb je zometeen in het nieuws?
1: Nou, de mensen die geëvacueerd zijn vanwege de bosbrand bij Venray, die moeten zelf een slaapplek regelen voor vanavond.
0: Dat en meer zometeen de middagshow. Veel plezier.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar €6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: Nou, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: 538 Nieuws.
8: 4 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. De burgemeester van Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied rond de grote bosbrand. Dat betekent dat mensen er uit de buurt moeten blijven, zodat hulpdiensten hun werk kunnen doen. Doordat de wind steeds draait, is het lastig om het vuur te blussen. De mensen die gisteren werden geëvacueerd vanwege die bosbrand moeten zelf een slaapplek regelen voor komende nacht. Ze kunnen namelijk nog niet naar huis. Afgelopen nacht zaten ze in een hotel. Er is een vierde verdachte opgepakt in een groot terrorismeonderzoek. Het is een jongen van 18 uit het Gelderse Kesteren en ook hij wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Een week geleden werden er daarom ook al 3 andere tieners opgepakt. En Pisa in Italië is opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 4,3. Er lijken geen slachtoffers te zijn en ook de schade valt mee. Een paar dagen geleden was er een zwaardere beving bij Napels. Daarbij raakten tientallen mensen wel gewond. Ik heb het weer nog voor je. Kans op onweer en harde wind vanavond. Morgen is het wat koeler, 22 tot 28 graden. En tot zover het 538 nieuws.
9: Dan een verkeer, 4 vertragingen. Eentje op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück voor de Nederlandse grens. 5 minuten. Op de A8 tussen Amsterdam en Zaandam. 12 minuten. En op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar bij Velsen. 7 minuten. Komt daardoor wegwerkzaamheden. A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de grens met Duitsland. 9 minuten. En de flitsers die heeft Dylan.
10: Te beginnen op de A1 tussen Apeldoorn en Deventer bij 97,0. Op de A4 tussen Amsterdam en Leiden bij 15,0. En op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 69,2. A7, Drachten-Heerdeveen, 151,8. Op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle bij 60,2. En op de A28 tussen Hogeveen en Assen bij 153,6. Nog eentje op de A28 tussen Meppel en Zwolle bij 100,5. En op de A29 tussen Dinteloord en Rotterdam bij 93,0. A44, Nieuw-Vennep-Wassenaar, 8,3. Op de A67 tussen Eindhoven en de Belgische grens bij 18,0. En op de A270 tussen Helmond en Eindhoven bij 9,5.
11: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
4: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Bas en Dylan.
5: Ja hoor, zijn we. Het is 3:04. Een gloednieuwe middagshow. Welkom.
6: Zometeen Miley Cyrus, End of the World. Naar de Bausa en Magnetic.

0: 538 door de Miley Cyrus en End of the World. 9 minuten over 4 is het. Welkom. Een gloednieuwe middagshow met Bas en Dylan. En we hebben de vraag der vragen voor je.
1: Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren?
0: Mag ik hopen, ja.
1: Zit er iemand te luisteren?
0: Viral is gegaan. Maar ja, het leek me gewoon leuk. Ik heb er ook geen reden voor. Het is gewoon. Je ziet zoveel van die viral video's. Gewoon dat iemand iets doms doet. Of iets raars zegt. Of dat iemand op zijn smoel gaat op de fiets. Of dat iemand. Nou, zeg maar, er zijn echt zoveel redenen om viral te gaan. Je moet ook echt oppassen als je iets doms doet en het wordt gefilmd.
2: Nou, precies.
0: Miljoenen mensen hebben het gezien.
2: Ja, bijvoorbeeld op Facebook. Of op Instagram. Of op TikTok. Of misschien
0: zelfs
2: ben je wel...
0: op WhatsApp gaan dingen viral. Vaak doorgestuurd bij
2: vaak
0: zijn.
2: Doorgestuurd.
0: Je wilt niet zijn hoor.
2: Help dat je kind nummer 1 was op Dumpert of zo. Het kan allemaal. 0909-3000-538. Dat is 0909-3000-538. Of stuur even een appje via de app van 538... als je ooit viral bent gegaan.

0: 538, Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Welkom bij de middagshow. De vraag is, zit er iemand te luisteren die ooit viral is gegaan? En het antwoord is absoluut ja.
1: Ja!
0: Het is echt een riskante vraag. Want kijk, dit kan in alle soorten en maten. Viral met een video, met een fotootje, met muziek. Via WhatsApp, ja, via Instagram.
2: Met iets heel gênants, wat je misschien eigenlijk helemaal niet wil.
1: Ja, ja, of, wat is viral? Is het als 10.000 mensen het hebben gezien? 100.000? Is het pas vanaf een miljoen? Maar we hebben iemand, nou ja, die heeft miljoenen, kunnen we wel zeggen. Aan de telefoon, Just Madeline!
3: Goedendag. Yeah!
0: Hallo, Madeline.
3: Goedendag.
0: Hallo. Wat fantastisch dat je belt. Ik denk dat we inderdaad kunnen stellen dat jij wel eens viral bent gegaan.
3: Ja, ik denk het ook wel, hè.
0: Ja, laten we daar even beginnen. Eventjes de facts eerst. Heb jij cijfers? Zeg maar, hoe vaak worden jouw video's bekeken?
3: Ik zag toevallig net op Insta afgelopen maand 2,2 miljoen kijkers.
0: Zo, 2 miljoen, dat is
2: een hoop.
0: Maar kun je dan nog de straat over?
3: Niet zonder herkend te worden.
0: Maar wat, ja.
3: Maar ik kan wel gewoon enigszins de straat over, zeg maar.
2: Maar even voor de mensen die jou niet kennen, waar kennen we jou van?
3: Ik ben dus Misha, online bekend als Just Madeline. En ik maak eigenlijk video's op YouTube, TikTok, Insta.
0: Ja, en wat voor video's zijn dat?
3: Ik probeer een beetje te focussen op eten in de vorm van dagchallenges en reisvlogs. Oh, dus zeg maar, dan ga ik naar een land toe en doe ik daar dagvlogs of maak ik daar reviews van het eten daar.
1: Ja, oké, dus een beetje reizen en eten combineren. Nou ja, wij kennen jou dan toevallig. Maar er zijn heel veel mensen die dan bijvoorbeeld ook knipjes maken van jouw video en dat weer online zetten. Dus eigenlijk zelfs buiten je eigen account rijken jouw video's. Wat maakt het dat mensen het zo leuk vinden om allemaal edits van jou te maken en weet ik het wat allemaal?
3: Ja, op een of andere manier weet ik het altijd goed op camera te zetten, dat ze het grappig vindt hoe ik eet en zo.
2: Hmm. En vind je zelf dat je grappig eet?
3: Ja. misschien is het ook wel een beetje een act tegenwoordig.
0: Een act? Oh,
3: dat ik een beetje bewust doe.
0: Beetje bewust.
2: En hoe doe je dat dan?
4: Ja, bewust.
3: Ja, ik weet zeg maar dat mensen bijvoorbeeld het leuk vinden om de camera dichtbij te hebben staan. Of als ik dan eten verkeerd bereid of zo.
0: Ja.
3: Dus dan doe ik dat soort dingen bewust iets meer in de video stoppen. Om er inderdaad ook weer voor te zorgen dat zulke clips worden gemaakt, waardoor ik ook weer meer views heb. Dus eigenlijk een soort van ragebait.
0: Kijk, bij ragebait komt ook kijken dat er af en toe een keer een reactie tussen zit die wat minder leuk is. Die krijg jij ook wel eens. Wat vind je daarvan?
3: Ik heb gelukkig best wel een olifantenhuid, waardoor ik het best wel makkelijk kan negeren.
0: En
3: mensen zeg maar, die echt dan memes of zo gaan zetten onder mijn video, die blokkeer ik dan meestal omdat ik niet zo'n zin heb in zulke mensen.
0: Oh ja,
2: verstandig.
1: Nou ja, helemaal goed. Maar even nog één ding, want je wordt veel herkend op straat. Vind je het leuk altijd om op de foto gezet te worden of op de foto te gaan?
3: Als mensen het netjes vragen wel, als ze het stiekem doen niet.
1: Oké, daar.

0: 538, Samber en Undressed. Het is de middagshow, Bas en Dylan. Zometeen krijg je het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Ja, een hoteleigenaar in Lemmer die is helemaal klaar met iets wat denk ik stiekem heel veel mensen in een hotel doen.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wow.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale.

0: Gusto 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: zoveel deals bij Bol.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia. Van Jumbo.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeurpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en

0: Een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
3: Minuutje over half vijf, 538 met het weerbericht. Vanavond kan het gaan onweren en hard gaan waaien. Morgen blijft het op de meeste plekken droog en 22 tot 28 graden. Dan is verkeer, de drie grootste vertragingen. Eentje op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück voor de Nederlandse grens, 8 minuten. Op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar bij Velsen, 15 minuten. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de grens met Duitsland, 10 minuten. Flitsers, die heeft Dylan.
4: Te beginnen op de A1 tussen Barneveld en Apeldoorn bij 64,3. Op de A1 tussen Apeldoorn en Deventer bij 97,0. En op de A4 tussen Amsterdam en Leiden bij 15,0. Op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 69,2. Op de A22 tussen Beverwijk en Velzen bij 14,7. En op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle bij 59,9. A28 Amersfoort-Zwolle 66,6. Op de A28 tussen Hogeveen en Assen bij 153,6. En op de A28 tussen Meppel en Zwolle bij 100,5. A67 richting de Belgische grens vanuit Eindhoven bij 18,1. En de laatste voor nu op de A348 tussen Arnhem en Ellecom bij 6,7.
3: Welkom, het is de middagshow Bas en Dylan. En het nieuws krijg je van Eva Vloon.
5: Goedemiddag. De burgemeester van Venray roept mensen op om uit de buurt te blijven van de grote bosbrand. Zo kunnen de hulpdiensten zo goed en veilig mogelijk hun werk doen, zegt hij. Ja, er is inmiddels ook een brand uitgebroken in de bossen bij Bergijk in Brabant. Die werd snel groter en groter en hij is ook nog niet helemaal onder controle, maar hij neemt inmiddels wel af. En er is nog een tiener opgepakt in een groot terrorismeonderzoek. Het is een jongen van 18 uit het Gelderse Kesteren. Vorige week werden er ook al 3 andere tieners opgepakt in dat onderzoek. En de baas van een hotel in Lemmer die is helemaal klaar met het onbeschofte gedrag van gasten. Hij vertelt in de Telegraaf dat mensen bij het ontbijtbuffet vaak nog wat meepakken voor later. Dus een banaantje voor onderweg, een broodje voor de lunch. En dat stoppen ze dan stiekem in hun tas. Dus ze lijken zelf ook wel door te hebben van joh, dat is niet helemaal de bedoeling. En hij zegt daarover, ja, je hebt gereserveerd voor het ontbijt. Niet voor de lunch.
3: Ja.
5: Dus we gaan niet ook volledige lunchpakketten inpakken. Want dat kost ons gewoon klauwen met geld. Ja, en alles wordt al duurder. Hij zegt, ja, stel wij hebben 60 gasten. En die nemen allemaal 2 bananen mee voor de lunch. Nou, dan zijn wij ineens op een dag al 120 bananen lichter.
3: Ja, ik snap het. Ja, dat kan niet. Dat moet je niet doen. Maar het is wel het allerlekkerste. Dus het is ergens te begrijpen.
5: Heb je het wel eens gedaan, dat?
4: Het allerlekkerste?
3: Ja, zo'n bordje frummelei. Dat is toch fantastisch. Dat je dan dat hele bord vol laait. En dan zo'n plak spek erop.
5: We gaan niet weer dit zo die discussie doen. Van dat het geen frummelei is, maar roerei.
4: Het is gewoon, noem het gewoon. Je bent ook gewoon een gozer van 30.
3: Ja, maar je snapt gewoon, toch wat ik bedoel.
4: Het is ei, gewoon bij de naam.
3: Het is ei, maar dan gefrummeld. Het is, ja. Nou, maar prima.
5: Nou, prima. Dit is even schrikken, maar mensen blijken

0: helemaal niet leuk te vinden om een magneet te krijgen van jouw vakantie over het algemeen.
1: Niet?
2: Niet?
0: Dat zeggen ze bij de Volk. Ze hebben wel ook een idee wat dan wel leuk is om mee te nemen als souveniertje. Namelijk snacks uit het land waar je bent geweest.
1: Oh ja.
0: Heb je echt wat aan, dan kan je eten. Mensen vinden gekke dingen proeven over het algemeen altijd leuk. En het vertelt ook meteen iets over je reis, hè? Het opent een gesprek.
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik nam dus altijd snacks mee. Ik vind het altijd leuk. Of een biertje, of een dingetje. Of inderdaad bepaalde soorten chips die ze hier niet hebben. Of een cookie, of een bepaald brood. Of nou goed, maakt allemaal niet uit. Ik kan alle producten van de supermarkt op gaan noemen. Maar dan zijn we nog eventjes bezig. Maar de laatste keer heb ik dus wel bijvoorbeeld een magneetje meegenomen. Maar jij zegt niet meer doen.
0: Nou nee, bij Volk zeggen ze het.
1: Maar zeggen ze ook waarom niet?
0: Nou ja, je kunt er niet zoveel mee. En als je zelf niet bij hem geweest, is het ook niet echt de herinnering, hè?
2: Nee, dat is het. Dat is het.
0: Voor mezelf vind ik het wel altijd leuk.
1: Ik heb, op een gegeven moment ben ik begonnen met het geven van schildpadden aan mijn ouders.
0: Levende?
1: Nee, niet heel groot. Nee, maar ze hebben echt op bijna iedere vakantiebestemming. Er zijn wel van die kleine schildpadjes waar ze zo op geschilderd hebben. Oh, ja. Dus dat is fijn.
0: Maar standbeeldjes, ik snap niet wat jij bedoelt.
1: Nee, gewoon van die kleintjes. Gewoon zo klein.
2: Stenen schildpadjes.
1: Stenen of houten.
0: We doen allemaal alsof het gesneden koek is. Ik ken die niet, hoor.
1: Nou ja, maar dat vind ik hartstikke leuk. En dan kan ik iedere keer iets van het land in een schildpadje laten zien. Dus als je nou iedere keer eenzelfde soort ding meeneemt, is het toch wel leuk.
0: Ja,
1: of zouden zij heel erg balen dat ze nu verplicht, als ik langskom, de hele schouw helemaal vol moeten zetten met schildpadden?
2: Nou, ik moet je wel zeggen, dat zijn wel alleen maar in tropische landen, toch? Je bent toch niet in Engeland geweest en dat je dan een schildpad helemaal zo met eieren en worst. dat is er denk ik niet, toch?
1: Nee, maar het is wel een heel leuk idee. Helemaal gemaakt van witte bonen in tomaten.
3: Bas en Dylan.
1: Hekkes, alsjeblieft. Eva, dankjewel. Het is 538. Radio 538. Ben ik je jam?

0: luistert er iemand met een micropenis? Dat is de vraag die wij onszelf een tijdje geleden stelden.
1: 538. Bas en
0: Dylan. Want ja, dat wil je weten. Ik weet ook niet meer naar aanleiding van wat voor nieuws was dat nou. Er was iets met de micropenis. Veel meer mannen er eentje hebben dan dat je denkt. Er is er altijd eentje onder je, dus kijk ook even naar je collega's. Het zou zomaar kunnen.
2: Nou, laten we voor het gemak zeggen dat het 1 op de 6 is. Nou, moet je eens even om je heen kijken.
3: Ja, maar we gaan niet cijfers verzinnen. Dat wil ik even toch stoppen.
2: Ja, nou ja, een beetje natte vingerwerk. Ja.
3: Nee.
0: Maar alsof, wie heeft dit onderzoek ook gedaan? Dat kan nooit kloppen. Mensen geven dat toch nooit eerlijk toe?
2: Nou ja, maar langs de deur dan even kijken.
0: Maar dat mensen het nooit toegeven, daar kwamen we eigenlijk vrij snel achter. Er luistert dus niemand met een micropenis of mensen durven geen appje te sturen. Maar ik ken iemand die er eentje heeft. En ik weet niet, als we geen naam noemen en zo, dan... Nee, maar dan kan ik me voorstellen, als we geen naam noemen...
2: Diegene dat je belt.
0: Nee, maar...
2: Telefoon zegt hallo, mijn Bram. Ja, wat is dat nou?
0: Nee, ik ken die gozer hartstikke goed. Ik ga even kijken hoor. Ik heb het nummer hier. Als dat goed is. En hoe is dat nou?
3: Kinderen.
0: Vond je dat erg?
2: Ja, leuk. Was even een leuke poets voor jou.
0: Ja, even, hè? Even lachen. Dat is wat vrienden doen. Highlights van onze avondshow, daar waar we normaal zitten. Check je op de socials, daar heten we 538 Avondshow. Druk zeker even op volgen. Weten wij ook hoe jij eruit ziet, vinden we leuk. 538 Avondshow, zo heten we daar.

Marshmallow en Kelsey Ballerini. Je hoorde Another Drink op 538. Zometeen maak je kans op tickets voor de Formule 1 in Zandvoort. Als je de raceauto voor 7 uur voorbij hoort racen, zorg dat je belt met de studio.

0: 538, waar je kans maakt op een exclusief 538 strandlaken, kun je winnen door mee te doen met Kip of Ei. Ga even naar 538.nl/kipofei en speel daar mee. Je kan daar gewoon de hele dag oefenen, maar bijvoorbeeld ook antwoord geven op de dagvraag. Nou ja, daarvoor moeten we eerst even uitleggen wat het spelletje eigenlijk is.
1: Nou ja, iedere middag spelen we hetzelfde spelletje, Kip of Ei. En ook iedere middag is de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Zoals daar vandaag bijvoorbeeld is. Monopoly of Scrabble? Nou, je kan je antwoord dus insturen gewoon oud en vertrouwd via de app van 538. Maar ook via 538.nl/kipofei. Daar kan je antwoord geven op de dagvraag. Die vind je daar in die webapp. En dan maak je extra kans op een 538 strandlaken. Dus 538.nl/kipofei. Of gewoon via de app van 538. Kans op een strandlaken. Wat was er eerder? Monopoly of Scrabble?
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
11: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
16: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
17: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: 538 Nieuws.
18: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. Een dringende oproep van de GGD. Kinderopvangorganisaties moeten meer doen om kinderen en medewerkers te beschermen tegen de hitte. Er zijn wel protocollen, maar die zijn vaak te algemeen, zegt de GGD. Er moet echt per gebouw gekeken worden wat voor maatregelen er nodig zijn. De burgemeester van Venray bedankt de hulpdiensten voor hun inzet bij de grote natuurbrand. Ook boeren helpen nu mee met blussen. Ze brengen met hun tractoren water naar de brandweer. Het bestrijden van de brand is extreem moeilijk vanwege de droogte en de steeds draaiende wind. Er woedt inmiddels ook een andere natuurbrand in het Brabantse Bergeijk. In een bos daar waren metershoge vlammen te zien. Maar het vuur is nu aan het afnemen. De brandweer gaat de komende uren nog wel door met blussen, om er zeker van te zijn dat het vuur echt uit is. En olijfolie wordt dit najaar mogelijk weer duurder. Het komt allemaal door de extreme hitte en de natuurbranden ook weer. Die raakt ook de olijvenoogst in Zuid-Europa. De prijs van olijfolie die steeg de afgelopen jaren ook al. Dat kwam door tegenvallende oogsten. Sorry, ik ben echt gek in mijn hoofd aan het worden.
0: Ja, is het dat zwangere? Is het dat?
18: Nou, ik weet het niet, maar ik kan gewoon minder goed mijn aandacht bij dingen houden. Oh. En dan denk ik, ja, heel erg, want het nieuws is belangrijk. Maar dan denk ik soms tijdens het nieuws aan andere dingen.
0: Oh, dat is niet handig.
18: Zoals bijvoorbeeld het blikje Fanta dat lekker op me staat te wachten. Maar goed, het weer. Kans op onweer vanavond. En ook harde wind. Morgen wordt het weer wat koeler eindelijk. En dan wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het 538 nieuws.
1: Ah, nu lekker aan de slurp.
0: Het verkeer. De drie grootste vertragingen. Eentje op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar. Bij Velzen 35 minuten door wegwerkzaamheden. En op de A22 tussen Beverwijk en Velzen bij Beverwijk 11 minuten. A27 tussen Utrecht en Almere bij Eemnes 8 minuten. En de flitsers die heeft Dylan.
1: Te beginnen op de A1 tussen Apeldoorn en Deventer bij 97.0. En op de A1 tussen de Duitse grens en Hengelo bij 177.0. A4 Amsterdam-Leiden 15.0. En op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 69.2. A17 Roosendaal-Moerdijk 20.9. Op de A22 tussen Beverwijk en Velzen bij 14.7. En op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle zijn er 2 gemeld. Eentje bij 59.9 en die andere bij 66.6. A28 dan, Hogeveen-Assen, 153.6. Op diezelfde A28 tussen Meppel en Zwolle bij 100.5. En op de A28 tussen Assen en Hogeveen bij 160.6. Nog eentje op de A28, ze zijn lekker bezig daar. Tussen Hogeveen en Meppel bij 118.4. En de laatste voor nu op de A67 tussen Eindhoven en de Belgische grens bij 18.1.
19: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
1: Yes!
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
19: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
1: Yes!
21: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
24: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Zijn we zometeen de uitslag van kip of ei?
1: Wat was er eerder, Monopoly of Scrabble? Kom maar door via de app van 538.
25: Radio 538.

0: opties bestond eerder met vandaag twee spellen. Monopoly of Scrabble.
1: Ja,
0: Willy.
2: Ja.
0: Hallo Willy. Hi, ben je een beetje een spelletjeskoningin?
2: Koningin zou ik het niet noemen, maar het spelletjes doen vind ik wel heel erg leuk. Ja,
0: ja, het is, je bent wel fanatiek.
2: Ja, ik wil wel winnen.
0: Ja. Ik vind het, het is moeilijk. Ik vind het jammer dat ik geen spelletjespersoon ben. Ik heb daar de concentratie niet voor en het maakt me niet genoeg uit of ik win. Als ik verlies, dan boeit het me niet. En dat is geen instelling om een spelletje mee te spelen. Dus ja, heb je een tip voor mij of zo?
2: Je moet het spelletje doen wat je echt heel leuk vindt. Wat je interesseert. Volgens mij moet het dan wel gaan lukken.
3: Het is wel heel leuk. Het contrast met de partner van Bas is zo groot. We hebben een keer een potje 30 seconds gespeeld met Bas en zijn vriendin. Ja. En Bas boeit het dus helemaal niet. Zijn vriendin heel erg. En toen verloren ze in zeg maar zo vlak aan het einde. En toen sloeg zijn vriendin het hele bord van tafel.
0: Ja, en toen moest jij naar huis.
3: En toen moest ik naar huis.
0: Ze zei,
3: ik denk dat het tijd is voor jullie om te gaan, zei ze toen.
4: Nee, maar zo, zij is heel lief altijd.
3: Nou, bij 30 seconds niet hoor. Zeker niet als ze met Bas Menting in het team zit. Ah, fijn. We moeten zo meteen van je horen wat er eerder was, Willy. Maar eerst gaan we even de geschiedenis in.
0: Ja, laten we dan eens beginnen met Monopoly. Het spel wat drie kwartier kan duren, maar ook 3,5 dag. Er zit geen einde aan. Tot frustratie van onze Dylan. Want niemand wil het ooit met hem spelen. Nee, het is echt zo. Ik ook niet. Leuk feitje, de gevangenis is statistisch gezien het vaakst bezochte vakje op het bord. Wist ik niet. Dan Scrabble. Wordfeud voor mensen die liever echte stenen vast hebben. Eerst heet het spel Lexico en later kreeg het pas de naam Scrabble. De zogeheten letterwaarden zijn gebaseerd op hoe vaak letters voorkomen in woorden.
3: Logisch.
0: Zo is het. De vraag is alleen, wat was er eerder? Monopoly of Scrabble? En het woord is aan jou, Billy.
2: Ik denk Monopoly.
0: Monopoly.
3: Vullen wij dat in en dan zit de balans. Monopoly komt uit 1935 en Scrabble uit 1938. Dus Monopoly was eerder. Yeah.
0: Willy, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: En je krijgt van ons een zeer exclusief 538 strandlaken. Niemand heeft hem.
2: Top.
0: De winnaar van gisteren, de winnaar van eergisteren.
3: En onze online winnaar van vandaag, die krijgt hem ook. Dat is Mariska! Ja!
0: En mocht je ook willen spelen online, kun je ook de hele dag doen. Hè? Kun je kip of ei lekker oefenen. Ga naar 538.nl.

0: Texas is deze week 538 favorite.
1: Met binnen nu in 30 seconden de Backstreet Boys en everybody na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
3: Rolf Sanchez heeft een nieuwe relatie. Wat ruimt er op relatie? Obstipatie. Dat betekent dat je ontlasting hard en droog is.
2: Het antwoord is

0: love you, baby.
1: Kriskras, my oh my. Het is de middagshow, Bas en Dylan. Zometeen bellen we superfan Mart Hoogkamer over de bondgenoten. Want er is een hoop te bespreken. En zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je zo?
2: Ja, Rutger van Barneveld, die baalt van één onderdeel van zijn succes. Zo wat het is.
3: Later vertel je over die ene zomer.

0: Dutch Country.
1: Check 538.nl.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
4: Aldi. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: KSM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
7: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft.

0: per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
3: Kom maar.
2: Ja. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Het is bijna 6:52, 538 met het weerbericht. Vanavond kan het gaan onweren en hard waaien. Morgen wordt het op de meeste plekken droog. 22 tot 28 graden. Het verkeer, de drie grootste vertragingen. Eentje op de A9, dat is tussen Amstelveen en Alkmaar bij Velsen, 11 minuten. En op de A9 tussen Alkmaar en Amstelveen bij Beverwijk, 11 minuten. A28, Utrecht-Zwolle bij Amersfoort, 21 minuten. Komt er voorwerpen op de weg, let op. En de flitsers, die heeft Dylan.
3: Te beginnen op de A1 tussen Apeldoorn en Deventer bij 97.0. Op de A2 tussen Echt en Maastricht bij 231.2. En op de A4 tussen Amsterdam en Leiden bij 15.0. A6 Muiderberg-Lelystad, 69.2. Op de A22 tussen Beverwijk en Velzen bij 14.7. En op de A28 staan er een hoop, hoor. Hou je vast, onder andere tussen Amersfoort en Zwolle bij 59.9. Tussen Hogeveen en Assen bij 153.6. Tussen Assen en Hogeveen bij 160.6. Tussen Hogeveen en Meppel bij 117.9. En tussen Meppel en Zwolle bij 100.5. Laatste voor nu op de A67 richting de Belgische grens vanuit Eindhoven, ter hoogte van Veldhoven, bij 18.1.
2: Het is de middagshow Bas en Dylan en het nieuws krijg je van Eva Vloon.
4: Goedemiddag. De GGD vindt dat kinderopvangorganisaties meer moeten doen om kinderen en medewerkers te beschermen tegen de hitte. De protocollen die er nu zijn, zijn vaak te algemeen, zeggen ze. Ook boeren die helpen de brandweer nu met de natuurbrand in Venray. Ze brengen met hun tractoren water naar de brandweer en ze blussen zelf ook een beetje mee. En premier Jette heeft gepraat met de inwoners van het Brabantse Engelen en Bokkenhoven. Die zijn bedreigd en geïntimideerd. Hun huizen en auto's werden beklad vanwege de komst van asielzoekers. Jette noemt dat lelijk vandalisme. Iets heel anders dan Rutger van Barneveld. Die heeft natuurlijk een ontzettend succes op dit moment met zijn zomerhit Zwoele Zomernachten. Maar, zegt hij bij Omroep Brabant, dat succes heeft ook een keerzijde. Namelijk dat echt, toch echt, zijn tarief omhoog moest.
5: Dat doe ik met pijn in mijn hart, want ja, ik wil eigenlijk altijd voor iedereen betaalbaar blijven. Kijk, ik zeg altijd, ik ben in de kroeg begonnen.
6: Ja.
5: En ik ga ook in de kroeg eindigen, hoe dan ook.
4: Ja, nou ja, dat zal natuurlijk allemaal best. Maar ik was toch wel benieuwd naar de harde cijfers. Ik kan dus niet vinden wat het eerst was. Maar een half uurtje Rutger, dat kost je nu €4.000. En dat is dan nog exclusief btw.
2: Zit daar de technicus bij? Je krijgt daar vaak ook een mannetje bij die de boel aan elkaar schuift.
4: Inclusief monitor set.
2: Ja, precies. Ja, okay. Ja, dan zit er ook wel een mannetje bij. Nou ja, ja, is dat dan veel? Ja, als je dat kan vragen, als mensen het ervoor betalen, ja, dan zou je wel gek zijn als je die doet. En heel eerlijk, laten we ook kijk, de man heeft wel wat bescheiden hitjes gehad. Ja. En veel opgetreden wel, maar ja, dit is het moment om terug te plukken. Dus ik snap het.

0: Ik heb wel ooit vernomen dat hij wel op dingen gecanceld heeft die hij nog had staan.
1: Ja, dat is dus ook in de reacties inderdaad bij dit filmpje van Omroep Brabant. Zeggen mensen, ja, en de dingen die je al had staan heb je allemaal afgezegd, zodat je duurdere optredens kan.
2: Ja, dat zijn vaak, maar dat zie je vaker gebeuren. Dat zijn wel sneaky praktijk.
1: Ik heb het dan hem niet zelf gevraagd, dus ik weet niet of dat waar is.
0: Nee, maar ik heb het wel vaker gehoord over jonge artiesten die dan, of ja, heel jong is Rutger, maar ook jonge artiesten die snel doorbreken met een hitje. Ja, die knallen gewoon al hun boekingen die ze al hadden eruit. Want ja, ze kunnen drie dubbele vangen. Kijk, het is ergens niet heel collegiaal natuurlijk naar de mensen die je al boekte voordat je, nou ja, een reuzehit had. Aan de andere kant, als we allemaal drie, vier keer zoveel kunnen vangen, zeker als het gaat om dit soort bedragen. Als hij nu 4000 kan vragen voor een half uur en iemand heeft hem voor 1000 geboekt voor een half uur, snap ik het ergens
1: over. Ja, je weet ook niet hoe lang het succes gaat duren.
0: Je bent ook misschien wel een eendagsvlieg. Ja, en dan moet je echt alles lekker schrapen wat je kan doen.
2: Dat klopt, dat is zo. Maar als jij vrienden wil maken, duurzame carrière wil ontwikkelen. Je kan niet mensen. Mensen hebben je op de poster staan. Mensen komen voor jou, hebben kaarten gekocht, whatever. Je moet gewoon komen. En het is balen. En je moet hopen dat ze er. Dat ze er nog even €200 bovenop doen.
0: Nou goed, ja, Bas. Het is ook gewoon. Stel nou voor dat die jongen €2500 of €3000 in een half uur meer kan verdienen. Ja,
2: je hebt toch afspraken staan?
0: Ja, je gaat me niet vertellen dat jij. Als jij zanger Bas. dat jij dan nog komt voor.
2: Ja, ik ben uit voorzorg gewoon niet gaan zingen. Anders dan zou ik echt geen vrienden maken.
0: Wel leuk om te zeggen, want we vinden Rutger natuurlijk een supergozer. Komende vrijdag is hij bij ons te gast in de show. Ja. Gaat hij ook zijn nieuwe single doen.
2: Dus dat is nog
1: en dat doet hij gratis, heb ik begrepen.
0: Ja, bij ons komt hij voor niks.
3: 538 Bas en Dylan.
2: Welkom bij de middagshow. Zometeen Jonas Blue en eerst The Script.

0: 538 hoorde Jonas Blue en Edge of Desire.
1: 538. Bas en
0: Dylan. Mart Hoogkamer is de allergrootste fan van Bondgenoten. Dat hebben wij ons laten vertellen. Iedere dag op SBS6 in een nieuwe aflevering van Bondgenoten zie je daar de meest lijpe dingen gebeuren. Het is een groep onbekenden die zijn samen opgesloten in een loods om een ton te winnen. Iedere 4 weken gaat er een ton uit. En ja, in die loods is het complete chaos. Want ja, wat gebeurt? Je krijgt gewoon een soort ecosysteem waarin er gebeurt wat er in de samenleving gebeurt. Maar dan in het klein.
2: De ton is eigenlijk een bijzaak. Ach. Want we leven voor de drama, evenals Mart Hoogkamer. Yeah.
3: Manu. Ik kan hier dus zeggen dat het gewoon de gouden kooi is, hoor. Met Brian en u op het moment.
0: Ja. Maar het is ongelooflijk. Waarom ben je zo'n groot fan?
4: Ah joh, ik ga je zeggen, echt serieus. Dit moeten ze voor Vips doen.
0: Oh ja,
4: ik vind het, ik heb dat al een paar keer gezegd tegen John de Mol. Ik zeg, joh, dit moet je voor Vips doen, joh. Gewoon voor 2-3 weken. En wie er die ton wint is voor een goed doel of zo, weet je wel?
0: Ja, ja. Nou ja, ik heb vernomen dat het is ook verkocht aan het buitenland. In India doen ze dit gewoon met de allergrootste celebrities. En daar is het een gigantisch groot succes. Ja,
2: dit zou zo maar kunnen.
0: Dus dat zou echt... Zou je zelf erin gaan zitten?
4: 100 miljoen %. Ja, ik zeg, je moet boeking op
0: Maar en,
4: ja, dat weet ik.
5: Maar wat lijkt je daar dan zo leuk aan? Want het is niet per se altijd alleen maar gezellig daar.
4: Nee, maar ik wil wel weten. Ik hou wel een beetje van chaos achter de schermen, hoor. Ik ben sowieso wel een jongen die... als wij bijvoorbeeld Holland Zingt Hazes op Muziekfeest van het jaar... achter de schermen, dan ben ik nog net geen ticketje aan het spelen, weet je wel. Dan loop ik ze allemaal gek te maken en zo. Ja. Dat zou ik daar ook doen. Alleen, ik vind wel, als we nou gaan kijken naar de bondgenoten zelf... had Diederik dit wel beter en professioneler aan kunnen pakken.
0: Nou, Diederik is een van de kandidaten. Kan jij even uitleggen voor degene die daar echt helemaal er niks van hebben meegekregen... of het programma niet kijken?
4: Ah, Diederik zie ik eigenlijk als een vrouwenverslinteraar.
0: Ah ja.
2: Ja.
0: Het is een mooie gast. Zeg maar, goede
4: kop haar. Hij ziet er goed uit. Hij ziet eruit als een Italiaan. Hij ziet er goed uit. Een knap koppie. Hij ziet er goed uit, jongens. Laat wil ik zijn. Een paar tato's. En Anouk die had een relatie... En ik weet niet of ik die nog steeds heb.
0: Nee, ja, dat is dus een beetje de vraag. Want er was al lange tijd was er zichtbaar dat Anouk echt... Nou, die was smoor verliefd op Diederik. Alleen, ja, ze heeft een relatie. Dus fysiek gebeurde er niks. Maar je zag aan haar, ze is verliefd. Nou, het thuisfront heeft haar een paar keer opgeroepen. Kom naar huis. En tot een paar keer toe heeft ze gezegd... Nee, ik blijf in de loods.
4: Ja, maar dat vind ik wel een domme fout geweest van haar, hoor. Want eigenlijk... Ja, ik vind toch... Of laat dan je vriend naar jou toe komen. Dan moet je dan wel gewoon zeggen hoe het zit.
0: Ja.
4: Nu niet in één keer zo pinkie sfeer je allebei als een ton pakken, gaan we samen eruit. Vind ik een beetje raar, hoor.
0: Ja, want nu circuleert er rond op de Juice channels dat Max is er helemaal klaar mee. En die heeft
2: de foto's van Anouk.
0: Ja, de vriend
2: die
0: van
2: thuis
0: Anouk.
2: Zit, die zit niet
4: als
2: in de
4: ik, hè, mag ik één ding zeggen, jongens?
0: Ja.
4: Als ik Max had geweest, had ik lekker een grote jacht gehuurd met al mijn vrienden. En had ik lekker een dikke feest gegeven. Als ik Max had geweest.
0: Ja, dat hij er vanaf is, zeg jij.
2: Ja, dat is...
0: Maar waar gaat het nou naartoe? Die Anouk, die zit dus nog steeds in die loods. En dat is wat...
4: Je zou bijna denken... Ik zit nu alweer te wachten op de volgende aflevering voor vanavond. Want als je kijkt... Als je kijkt naar die Valentijnen... Valentijn.
0: Ja, jij zegt het.
4: En Valentijnen en die probeert ook gewoon een beetje tennis te schoppen.
0: Ja.
4: En dat vind ik, en aan alle kanten. En dat vind ik ergens, jongens, dit is tv, toch? Dit is toch waarvoor dit gemaakt is.
0: Ja, dat vind ik ook.
4: En dat vind ik gewoon fantastisch. Dit vind ik gewoon grandioos.
0: Ja,
4: en
0: dan, als jij moet eigenlijk de televisiering winnen dit jaar. Dat zou echt waanzinnig
4: zijn. Ja, 100% de bondgenoot echt.
0: Ja.
4: Ja, zeker. Nee, maar als je kijkt naar Casper, een topgozer. Ik vind het voor de rest echt een leuk programma. Ik denk, want mijn neefje die nu gaat volgens mij meedoen.
0: Echt?
4: Je
0: neefje gaat meedoen?
4: Mijn neefje die heeft een casting gehad. Ik weet niet of ik dit mag zeggen.
0: Nee, waarschijnlijk niet. Nu gaat hij niet meer meedoen.
4: Maar ik, dat is wel een leuk zeentje, is dat ook. Maar ik hoop niet dat hij bij de handen gaat doen tegen Diederik.
0: Nee, dat wordt lastig. Mart, dankjewel voor de update. Wij zijn echt net zo fan
4: als jij. Anders ga ik zeggen, hey Diederik, ga koffie halen.

weken maak je bij 538 kans op de allerlaatste kaarten voor de Formule 1 in Zandvoort. Allerlaatste editie, wil je bij zijn? En goed nieuws, want binnen nu en 20 minuten ga je de raceauto voorbij horen rijden. Wil je er goed aan om te bellen met 0909 30538? Dan ben je erbij.

0: Britney, bitch.
1: Will I am Britney Spears en Scream and Shout. Zometeen op 538. Kans op tickets voor de Formule 1 in Zandvoort.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: tour.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
7: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.

0: bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Welkom bij de webshop.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: 538 Nieuws.
5: 6 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De grote bosbrand bij het Limburgse Venray laait soms nog op, maar wordt niet meer groter, dat zegt de brandweer. Die heeft lijnen vastgesteld waar het vuur niet overheen mag komen. Een spoor en een weg bijvoorbeeld. In Frankrijk zijn intussen al meer dan 400 mensen opgepakt die de natuurbranden daar zouden hebben veroorzaakt. Dit jaar is er in heel Frankrijk al duizenden keren een natuurbrand uitgebroken. Ongeveer een derde daarvan zou zijn aangestoken. Een waarschuwing van de autoriteit persoonsgegevens dan. Die zegt dat vrouwen moeten oppassen met menstruatie-apps. Daarmee kun je je cyclus bijhouden, maar het is niet altijd duidelijk wat die apps allemaal met je gegevens doen. En winkeliers in Helmond hebben zelf maatregelen genomen tegen fatbikers die keihard voorbij scheuren. Ze hebben hun straat nu veranderd in een hindernisbaan met allemaal reclameborden, zodat de fatbikers moeten slalommen. De winkeliers hopen dat de gemeente met een definitieve oplossing komt. Ik heb het weer nog voor je. Kans op onweer en harde wind vanavond. Morgen wordt het eindelijk weer wat koeler. 22 tot 28 graden is het dan. En tot zover het 538 Nieuws.
6: Van het verkeer. De drie grootste vertragingen. Eentje op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam bij Pernis. 11 minuten. En op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar bij Velzen. 10 minuten. A28 in de richting van Zwolle bij Amersfoort. 47 minuten. En de flitsers die heeft Dylan.
7: Ze beginnen op de A1 tussen Apeldoorn en Deventer bij 97.0. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 65.5. En op de A4 tussen Amsterdam en Leiden bij 15.0. A6 Muiderberg-Lelystad 69.2. Op de A28 staan er een hoop. Tussen Amersfoort en Zwolle bij 59.9. Tussen Hogeveen en Assen bij 153.6. Tussen Meppel en Zwolle bij 100.5. Tussen Assen en Hogeveen bij 160.6. En tussen Hogeveen en Meppel bij 117.9. Laatste voor nu vind je op de A67 richting de Belgische grens vanuit Eindhoven bij 18.1.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
12: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
11: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
14: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Bas en Dylan.
6: Ja, en er gaat hier zo meteen een raceauto voorbij sjezen. Ja.

0: 538, Alex Warren en Fever Dream.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
2: De allerlaatste editie. Je kan erbij zijn. En we zijn er met 538 al een aantal jaren bij. En ik kan je verzekeren, het is het weekend van het jaar.
0: Ja, ja, nee, ja, dat is het echt. Gewoon al die racefans die zich verzamelen in Zandvoort. En ja, ze zijn er allemaal met één doel. En het is daarnaast, hè, naast dat het gewoon ja, mooi spelletje is, is het ook gewoon een fantastisch feestweekend. Dus je kan er het hele weekend bij zijn. Hoor je de raceauto rijden op de radio, zorg dan dat je belt met de studio. Ik ga eens even naar de telefoon.
2: Daar is Diederik als het goed is.
0: Diederik heeft opgehangen.
2: Dat ben je niet.
3: Ja, die is gek.
0: Dat is even onhandig.
2: Is dat onze beller 538?
0: Ja, dat was beller 538.
2: Nou, dan gaan we naar beller 539.
0: Ja,
2: is dat dan hoe het gaat?
0: Is dat hoe het gaat? De regie schudt, ja.
2: Hallo?
0: Hallo?
4: Hey, met Justin.
2: Justin!
0: Hallo, Justin.
4: Hey.
2: Hey.
0: Hoe is het nou?
4: Ja, goed. Ik heb jullie aan de telefoon.
0: Ja, dat is over het algemeen goed nieuws. Ben je een beetje racefan? We hebben, je nog niet gesproken, dus we hebben geen idee.
4: Ik ben een racefan, ja. En mijn zwager ook, die luistert nu mee.
0: Dan ben je niet. Zitten jullie allebei te bellen ook?
4: Wij lopen heel tijd te bellen, ja.
2: Ah, ja, dus jouw vader die hoort om ze mee te luisteren. Jij zegt eigenlijk, het kan ons wel bekoren, zeg jij.
4: Ja, zeker.
2: Nou, dan zal ik iets vertellen. Jullie gaan! Ja.
0: Is dat even lekker? En wat lullig. Maar ja, voor jou hartstikke lekker.
4: Ja, super.
0: Gefeliciteerd, je wint 2 weekendtickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix op 21, 22 en 23 augustus in Zandvoort.
4: Wij zijn erbij.
0: Hey, kom ook even zwaaien bij die studio, hè? Dat vinden we mooi.
4: Dat gaan we zeker doen.
0: Joe. Hoi.

538, je hoorde Somjeu en Dark Before the Dawn. En daarvoor hoorde je een fantastisch blije winnaar die naar Zandvoort gaat. Daar maak je kans op deze week bij 538. Maar komende vrijdag is daar jouw exclusieve kans op tickets voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Ga naar 538.nl/acties.

0: 538 door de Benz & Boone. En sorry, I'm here for someone else. Zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Nou, hoe je geen pijn aan je pootjes krijgt van al die zomerse sandalen en slipjes.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
6: Ah, nee.
5: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
12: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op Domino's.nl.
13: Honor the craving.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Het is iets voor 6:30 met het weerbericht. Vanavond kan het gaan onweren en waaien. Morgen wordt het op de meeste plekken droog en 22 tot 28 graden. Dan het verkeer. 2 vertragingen. Eentje op de A9 in de richting van Alkmaar. Bij Velsen 6 minuten. Komt door wegwerkzaamheden. En op de A28 in de richting van Zwolle bij Leusden 9 minuten. De flitsers, die heeft Dylan.
19: Te beginnen op de A1 tussen Naarden en Eemnes bij 27.2. En op de A1 tussen Apeldoorn en Deventer bij 97.0. A4 Amsterdam-Leiden 15.0. En op de A6 tussen Muiderberg en Lelystad bij 69.2. A9 Alkmaar-Haarlem 69.7. Op de A13 tussen Rotterdam en Rijswijk bij 18.2. En op de A15 tussen Rotterdam en Gorkum bij 81.1. Op de A16 tussen Dordrecht en Breda, daar zijn er 2 gemeld. Eentje bij 45.7 en die andere bij 52.5. En op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle bij 59.8. Nog één op de A28, Hogeveen-Assen 153.6. A28 Assen-Hogeveen 160.6. A28 Hogeveen-Meppel 118.3. En op de A28 tussen Meppel en Zwolle bij 100.5. Laatste voor nu vind je op de A67 tussen Eindhoven en de Belgische grens bij 18.1.
6: Het is de middagshow, Bas en Dylan, welkom. En het nieuws krijg je van Eva Vloon.
1: Goedenavond. Het blijft de komende weken uitzonderlijk droog in ons land, dat zegt Rijkswaterstaat. In alle landen waar de Rijn doorheen stroomt, wordt weinig neerslag verwacht. En dat betekent dan weer dat de afvoer van de Rijn ook extreem laag blijft. Ja, eindelijk een soort van goed nieuws over de bosbrand bij het Limburgse Venray. Die wordt niet meer groter, zegt de brandweer nu. Ze hebben lijnen vastgesteld waar het vuur niet overheen mag komen. En in Frankrijk zijn intussen al meer dan 400 mensen opgepakt die de bosbranden daar zouden hebben aangestoken. Dit jaar is er in heel Frankrijk al duizenden keren een bosbrand uitgebroken en ongeveer een derde daarvan zou zijn aangestoken. Ja, en je had het misschien al gemerkt afgelopen tijd, maar veel op slippers of sandalen lopen, dat is helemaal niet goed voor de pootjes. Podologen, dat zijn voetdeskundigen, die leggen bij het AD nu uit waarom. Ze geven vaak minder steun dan gesloten schoenen, omdat ze niet gesloten zijn, maar open. En ze hebben ook vaak een plattere zool. En daardoor moeten je pezen en je spieren harder blijven werken voor stabiliteit. Dus dat heb je.
19: En hoe lang hebben podologen erover gedaan om dit te onderzoeken?
1: Ik ben nog niet klaar, want er is nog een reden. Onbewust grijpen je tenen zich ook vast in de slipper of de sandaal.
19: Dat is niet onbewust, ik zie dat gebeuren als ik slippers aan heb.
1: Oké, nou dan ben jij misschien een heel bewust levend iemand.

0: Ja. Oh. Sneakers.
1: Ja. Sneakers. Ja. Oh,
2: maar die kunnen ademen en dan hebben ze een goede zool. Ah. Dat is het fijn.
3: En ik heb de Vierdaagse gelopen.
1: Oh ja.
3: Twee weken geleden ongeveer. De Vierdaagse van Nijmegen.
4: Na anderhalve week dacht je, ik doe het kruisje even af.
3: Ik heb het kruisje vandaag even afgedaan. Daarom herinner ik jullie het ook even aan. Dus
2: het was vergeten. Mij even niet duidelijk hoe het was afgelopen hoor.
3: Nee, oké, nou goed. Ik heb hem dus uitgelopen, net als velen met mij, die bijvoorbeeld op slippers liepen.
0: Ja.
3: Ik heb mensen op teenslippers gezien. Ik heb mensen op open slippers gezien. Ik heb mensen op sandalen gezien. En er zat iemand in mijn hotel en daar mag echt nog een keertje het petje vooraf. Die liep hem op klompen.
1: Ja, dat is,
2: ja maar dat is toch echt niet... Kijk, ik vind het echt heel knap, maar dat is toch eigenlijk helemaal niet goed.
3: Nou, maar die zei tegen mij, hij zegt, wat voor jou schoenen zijn, zijn voor mij klompen. Ja, ik loop de hele dag op klompen.
1: Ja, maar je hebt van die mensen, dat is raar, dat vind ik raar. Dat is, hoe kan dat nou?
3: Ja, kijk, ik had vroeger ook klompen aan thuis, maar niet als ik de deur uit ging.
1: Maar klompen dat is toch weer? Nooit de relaxte optie?
2: Nee, het is zwaar, het is plat.
1: Het is echt, zeg maar,
3: niet per se zwaar.
1: Ik slaap nou helemaal beter op een spijkerbed. Je kan mij niet wijs maken.
3: Mijn vader heeft een keer een berg beklommen in Noorwegen op zijn klompen. Dat was ook zo gek.
2: Maar waarom even, want ik vind op klompen lopen natuurlijk helemaal prima als je dat graag wil.
0: Ja.
2: Maar jij bent toch niet uit een soort boerengezin gekomen?
3: Ik kom uit Nieuwehoorn, dat heeft 1200 inwoners. Dus het is alleen maar omringd met groen.
1: Hadden ze nog geen schoenen.
3: Bas en Dylan. Sneakers. Dat is bij mij pas gekomen in 2003.

0: een berichtje binnen van Vincent. Die zegt, wat doen jullie dom over een serieus bericht? Dat jullie nog maar in de 30 zijn, dat wil niks zeggen over het probleem met voeten. Eva die had net het nieuws dat slippers slecht zijn voor je... Ja, voor je voeten.
1: Dat en voor je pootjes, want die geven niet genoeg steun.
2: Nee, dat klopt. Wij stappen natuurlijk wel dat we niet heel lacherig moeten doen over probleemvoeten en dat soort dingen. Maar goed, het leek ons vrij logisch dat je beter op schoenen kan lopen dan op slippers.
0: Dat.
2: En dan vinden we het leuk om Eva een beetje te plagen, omdat zij dan weer de hele middag heeft zitten tikken op een onderzoekje. En die ze dan lekker meeneemt naar het programma.
1: Dan ga ik ze eens even goed vertellen.
0: Als je naar Eva luistert, dan denk je, nou, wij kunnen ook wel podoloog zijn.
2: Ja, maar goed, nee, we nemen het natuurlijk hartstikke serieus.
0: We moeten het heel even hebben over tickets voor festivals, want dat is, er verandert het een en ander.
2: Nou ja, inderdaad, kijk, ik ga naar Lowlands. Ik wil Tomorrowland zeggen, maar daar zijn we net geweest. Ik ga naar Lowlands volgende week. Maar ik heb een nieuwe tactiek als het gaat om tickets kopen. En dat gaan ze nu de kop omdraaien bij Ticketswap. Kijk, Ticketswap is een platform, dan kan je tweedehands kaarten kopen. En ik ben zo'n gierige Hollander. Ja. Die dan zeg maar tot op het laatste moment gaat wachten. Tot iedereen zeg maar zo zijn kaarten gaat dumpen. En dat ik dan nog even lekker voor een dubbeltje op de eerste rij kan zitten. Kijk, een ticket voor Lowlands kost €365. En nou ja, ik wacht dan tot die ergens zo net onder de €300 zakt. Nou, dan heb ik mijn eerste, wat is het, 15 biertjes gratis.
0: Ja.
2: Weet je, dat is toch lekker meegenomen.
0: Is zo.
2: Maar goed, Ticketswap gaat dat dus nu de nek omdraaien. En ik baal daar toch een beetje van. Maar ze gaan binnenkort minimumprijzen instellen.
0: Maar is dit voor alles of alleen voor festivals? Is het ook als je naar het theater gaat? Ik vind het namelijk lekker als ik op zaterdag denk ik heb nog niks te doen. Kijk ik eventjes en dan zie ik, nou, ik kan voor €18 naar het theater in de buurt.
2: Ja. Nou ja, cool. Ze gaan dus voor een hoop dingen gaan ze het doen. Het ligt een beetje aan wat de afspraken zijn met de organisatoren. Want ja, organisatoren, en ik snap het heel goed. Kijk, aan de ene kant denk je natuurlijk, het ticket is al een keer verkocht. Ja. Dus wat daarna iemand ermee doet, en weet ik het wat allemaal, dat moet hij of zij weten. En nu gaan ze natuurlijk twee keer verdienen op een verkocht ticket. Maar het zorgt natuurlijk ook voor die schooiers zoals ik. Ja. Dat mensen niet meer aan de voorkant een kaartje kopen voor een festival of een concert of een theater.
0: Maar wat is dan, want het is heel begrijpelijk dat ze actie ondernemen, maar wat is dan de manier?
2: Nou, dat je gewoon, zeg maar, kijk, festivals verkochten eerst gewoon uit. Ja, op het moment dus dat ze die tickets open gingen.
0: Het probleem zit aan jouw kant.
2: Het probleem zit aan mijn kant.
0: Jij moet eerder kopen.
1: Nee, schooier, maar dit vind ik ook. Nee, maar ik vind jou niet alleen een schooier, want ik snap deze manier van denken helemaal.
0: Ja, want het kost
1: maar,
0: dan ook.
1: En dat begrijp ik dat de festivals het doen, want de kosten stijgen.
0: Ja.
1: Maar festivals zijn zo ontzettend duur geworden dat heel veel mensen het gewoon niet kunnen betalen om het in één keer voor de normale prijs te kopen.
2: Nee. Nou ja, goed. Ja, kijk. Dus er valt voor beide kanten wat te zeggen, maar ik begin nu. Ja, ik zit nu zeg maar in die wachtfase. Zeg maar,
0: nee, maar het kan dus zijn dat het helemaal niet gebeurt voor jou. Dat het er niet lukt goedkoop nu.
2: Nou, ik mag hopen dat het nog een beetje zakt. Ze zitten nu op €330. Ik zat net zo kijken.
0: Eigenlijk zeg jij, zit er iemand te luisteren?
1: Hoeveel wil je gaan dan nu?
0: Ja, ik heb
2: vorig jaar €294 betaald. En dat vind ik een mooi bedrag.
0: Voor drie dagen.
2: Voor drie dagen, ja. Terwijl het is 3,65.
1: Maar heb je nog niks gegeten, hè? Je bent gerust een week vakantie aan geld kwijt.
2: Zou ik maar zeggen, ja.
0: Zo is het. Ja, goed.
2: Ja, sterkt allemaal.

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog 1 keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop, Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wow.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilettas vol bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij
14: ping, ping, ping, ping, ping.
13: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
16: Lekkere van Albert Heijn.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar.

0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: 538 Nieuws.
3: 7 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Het blijft de komende weken uitzonderlijk droog in ons land, dat zegt Rijkswaterstaat. In alle landen waar de Rijn doorheen stroomt, wordt weinig neerslag verwacht. En dat betekent dat de afvoer van de Rijn ook extreem laag blijft. Blushelikopters van Defensie zijn al meer dan 100 keer heen en weer gevlogen om te helpen bij de grote bosbrand in Venray. Ze halen bluswater uit de Maas en daar gaan ze mee door tot het donker is. De brand wordt niet meer groter, maar hij is ook nog niet onder controle. Nederlanders kopen steeds vaker alarm- of gaspistolen in Duitsland. Die kun je daar namelijk makkelijk krijgen. In zulke pistolen passen geen echte kogels, maar ze zijn wel makkelijk om te bouwen, zodat dat wel kan. En premier Jette is diep onder de indruk van de bewoners van het Brabantse Engelen en Bokhoven. Die maken zich zorgen over de leefbaarheid van een dorp. Onlangs waren er bekladdingen en vernielingen bij voorstanders van een aangekondigd AZC daar. Ik heb het weer nog voor je. Kans op onweer en harde wind vanavond. En morgen wordt het dan eindelijk wat koeler. 22 tot 28 graden is het dan. En tot zover het 538 Nieuws.
4: Eva, dankjewel. Dan het verkeer door Flitsmeister met geen vertragingen. Wel een aantal controles. Begin op de A1 Amsterdam richting Naarden bij Diemen 7.4. De A1 ook Apeldoorn richting Deventer bij Wilpen 97.0. De A4 Amsterdam richting Leiden bij Hoofddorp 15.0. De A6 Muidenberg richting Lelystad bij Lelystad 69.2. Dan de A16 Dordrecht richting Breda bij Moerdijk 45.9. De A28 dan Amersfoort richting Zwolle bij Hulshorst 59.8. De A28 ook Hoogeveen richting Assen bij Spier 153.6. Ook de A28 Meppel richting Zwolle bij Zwolle 100.5. De A28 nog een keer Assen richting Hoogeveen bij Hooghalen 160.6. Nog een keer de A28. Ik durf het bijna niet meer te zeggen. Hoogeveen richting Meppel bij Rogat 118.3. De A67 Eindhoven richting de grens met België bij Veldhoven 18.1. En dan tot slot de A348 Arnhem richting Ellecom bij Ellecom op de rem bij 10.3.
5: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
9: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Julia van Rijndam.
4: Yes, goedenavond. 7 uur geweest, dat betekent de hotline is geopend. Wat wil je horen? Spreek

0: Swims en Mr. Know-it-all.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Goedenavond, mijn naam is Julia. Je luistert naar de hotline met de vraag, wat wil je horen? Spreek het in via de app van Radio 538. Misschien is er een liedje wat al de hele dag in je hoofd zit op kantoor en denk je, verdorie. Nou, daarom is dit je moment om hem aan te vragen om hem op de radio te horen. Want heel eerlijk, de zomer is aan het zomeren. Snap je dan wat ik bedoel? Maar het is gewoon lekker. We hebben lekker weer. Er hangt een rustige sfeer. Tenminste, dat kan ook in mijn leven zijn. Misschien is het bij jou wel één grote chaos. In ieder geval, dit is jouw moment om een liedje aan te vragen. Heeft ook Christian gedaan.
2: Hoi, Chris hier. Ik zit hier helemaal in Duitsland en een beetje in de zon. Het is zo warm en ik hoop dat het bij jullie in Nederland ook zo warm is. En ik dacht eventjes van, hey, hebben jullie al Flying to Ibiza gedaan? Want het wordt nog warmer.
3: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Hotlist op 538. And someone to you. We zitten midden in de 538 hotline met een hele simpele vraag. Wat wil je horen? Je kan het inspreken via de app van Radio 538. Richard.
1: Hey Julia, goedenavond. Ik wil graag Ina horen met Up. Topplaatje. Dankjewel, hè.

0: Best en Almar Soul op Radio 538. Zometeen Miles Smith, Drive Safe komt eraan. En ja, een van mijn favoriete zomerplaten. En ik ben benieuwd of je hem al herkent aan de eerste toon. Oké, ga het laten horen, ja? Ja, ik zou het echt knap vinden. Je hoort hem zometeen.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
7: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 5.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Let's go!
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor 4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar 5,49. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

geboekt om te zingen, maar hij was nog veel te jong om de kroeg in te mogen. Achteraf werd hij dan waarschijnlijk uitbetaald in voetbalplaatjes en stoepkrijt. Je hoorde hem samen met Niall Horan en Drive Safe op Radio 538. En zometeen hoor je een van mijn favoriete zomerplaten. En ik vroeg je net, kan jij al raden welke dat is aan de eerste toon? Ja, welke het is, hoor je zometeen.

0: Alan Walker en Heartbreak Melody.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Hey, goedenavond. Mijn naam is Julia en hartstikke leuk dat je luistert. En zeker leuk als je even wat laat horen in de app van 538. Dat kan echt van alles zijn. Ik heb het nu met luisteraar Remco over zijn favoriete koekjes. Dat zijn van die koggetjes, weet je wel. Ik moest even googlen, maar van die knapperige koekjes met kleine stukjes karamel. Bijzonder lievelingskoekje, moet ik zeggen. Met Roy heb ik het over zijn mislukte andijvie stamppot. Maar je kan ook gewoon een verzoekje inspreken. Heeft Walter gedaan.
2: Hey Julia, Walter hier. Heb jij temperature van Jean-Paul? Dat kan wel met deze, nou ja, temperatuur. Hoi, goedjes.
0: Ja, maar natuurlijk, vriend.

0: Ik ben wel benieuwd, met 30 graden buiten nu, weet je wel. Doet Douwe Bob dan nog steeds 100 push-ups voor het slapen gaan? Ja, ik vind het knap. Ik sla er vandaag even eentje of 100 over. Je hoorde hem op Radio 538 met Abel Lief. Met zometeen nog meer zomermuziek. Oh, lekker zeg, Danza Caruso. Onderweg.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
6: craving. Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Hallo, met Peter van Os van de Bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: 538 Nieuws.
15: 8 uur.
16: Een politieagent in Rotterdam wordt verdacht van een zedenmisdrijf. Hij zou een privé-tijd in de fout zijn gegaan en daar is aangifte van gedaan. Wat er precies is gebeurd, zegt de politie niet. Justitie is een onderzoek begonnen en de agent is geschorst. De brandweer krijgt steeds meer grip op de natuurbrand bij Venray, zegt een woordvoerder. Toch kan het nog uren duren voor de brand helemaal onder controle is, omdat er plekken zijn waar het vuur af en toe oplaait. Er werd nog gehoopt op regenbuien, maar die bereikten het gebied niet. In Frankrijk zijn deze zomer al meer dan 400 mensen opgepakt die natuurbranden zouden hebben veroorzaakt. Sommige verdachten zitten nog altijd vast, zegt de Franse binnenlandminister. Dit jaar is in heel Frankrijk al duizenden keren een natuurbrand uitgebroken. In 30% van de gevallen is het vuur aangestoken. En de vrouwen Tour de France heeft een nieuwe gele truidrager. Het is de Zwitserse Marlène Reusser die de 4e etappe op haar naam schreef, een tijdrit door de Franse regio Bourgondië. De Nederlandse Lieke Nooijen was maar 4 seconden langzamer en werd tweede. Demi Vollering eindigde als derde. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Morgen een mix van wolken en zon en met 25 graden veel minder warm dan vandaag. En dit was het nieuws op 538.
0: Dan het verkeer.
8: Met één vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland, 11 minuten. En een aantal controles. Ze beginnen op de A1 Apeldoorn richting Deventer bij Wilp, 97.0. De A6 Muidenberg richting Lelystad bij Lelystad, 69.2. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij Hulshorst, 59.8. De A28 ook Hogeveen richting Assen bij Spier, 153.6. Ook de A28 Meppel richting Zwolle bij Zwolle, 100.5. En op dezelfde weg nog Assen richting Hogeveen bij Hooghalen, 160.6. Nog eentje op de A28 dan om het af te sluiten. Hogeveen richting Meppel bij Rogaf, 118.1. Dan gaan we door naar de A67. Eindhoven richting grens met België bij Veldhoven, 18.1. En tot slot de laatste van dit moment te vinden op de A348 Ellecom richting Arnhem bij Ellecom op de rem bij 10.4.
14: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
15: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcreme?
15: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
17: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
19: It's funny because it's true.
18: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
22: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio.

0: 538.
1: Hey, ik heb even een overzicht van artiesten die vroeger zwerver waren. Iets minder gezellig, maar ze zijn allemaal superster geworden. Dus we kunnen het zonder schuldgevoel bespreken. The Weeknd was jarenlang dakloos. Hij had verkering met meerdere dames, zodat hij altijd een slaapplaats had. Eerlijk, best slim. In ieder stadje en aan een schatje, zeg ik dan. Alex Warren die woonde jarenlang in een auto. En Jennifer Lopez, ja, die kreeg ruzie met haar moeder omdat ze niet naar school wilde, maar danseres wilde worden. En ze liep dus weg van huis en woonde, nou ja, lange tijd in een dansstudio. Ja, en nu maakt ze de rest van de wereld aan het dansen met David Guetta samen. Je hoorde Save Me Tonight. Zometeen het zomerse Danza Kuduro. Maar eerst nieuwe muziek vanaf de prairie. Ella Langley, Choosing Texas, bij Radio 538.

0: Grosso en Sunny Shining op Radio 538. Ik heb me weer verbaasd over de dedication van Taylor Swift fans. Swifties, ja, dan weet je dat er een verhaal aankomt, dat zometeen.
1: Later vertel je over die ene zomer.
2: Over dat ene weekend.

0: Check 538.nl. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Geef een draai aan je zomer. Met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting. Of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Hallo.
11: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
10: Ja hoor.
11: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
10: Tuurlijk.
11: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
10: Ja.
12: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
14: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: Taylor Swift fans die zijn echt van een categorie apart.
1: Ja, sorry, echt sorry als je een Swiftie bent. Ik wil ze ook niet allemaal over één kam scheren. Maar ik had laatst ook al een Swiftie aan de lijn die in een luier naar haar concert gaat om het plekje vooraan niet kwijt te raken als we naar de wc moeten. Ja, you do you. Maar nu kwam ik weer een bijzonder verhaal tegen. Want vorig jaar trok Taylor een oud t-shirt uit haar kast. Weet je, gewoon zo'n simpel shirt wat je dan ergens in de hoek vindt. Met twee zeeotters en een logo van een aquarium. Niks bijzonders, zou je denken. Alleen, nou ja, het internet dacht daar heel anders over. Want binnen no time deelde iedereen precies datzelfde shirt met die twee fucking otters en een logo van een aquarium hebben. Dus nou ja, dat aquarium besloot slim mee te liften en bracht opnieuw dat shirt uit.

Maar alleen als donateurscadeau, zeg maar. Nou, het resultaat? Binnen 2 dagen haalden Taylor Swift-fans 2 miljoen dollar op. Voor dat goede doel dus. Ik moet zeggen, ik trek al jaren t-shirts aan met vlekken. Er is nog nooit een goed doel rijk van geworden, kan ik je vertellen. Je hoorde Taylor Swift op Radio 538. En dit is nieuwe muziek van Swensleers. Somebody New.

0: Summer and Complete Mess op Radio 538. Iedere avond bij Jordi en Lien spelen zij hoeveel van de 100? Met gisteren de vraag, hoeveel van de 100 wast hun handen na het toiletteren? En luisteraar Harry was daar heel stellig in.
1: Ja, nou, mij in het gezicht helemaal niks. Ik was mijn handen ook helemaal niet na het plassen. Tenminste, meestal niet. Wat jij zegt met die openbare toiletten, daar kom ik niet graag. Daar ga ik nog liever in de bosjes staan, zal ik maar zeggen.
2: Ja, dan kun je ook je handen niet wassen.
1: Maar ja, ik trek gewoon mijn broek omlaag. Bungelen. Het komt eruit. Je tikt het af en je trekt je broek weer omhoog. Ik vertik het om het te doen.
2: Nou ja, en Harry, je bent nog steeds gezond, hè? En je leeft nog steeds, toch?
1: Ja, zeker weten. Ja.
3: Maar Harry, wel als je de nummer 2 doet, toch?
1: Ja, ook, daar zeker wel. Maar
3: oh, gelukkig.
1: Ja, maar wat ik al zeg, de pillowap, die raak ik gewoon raar in de klas. Ik hang hem eruit en laat maar lopen.
2: Harry, ja. dankjewel voor je eerlijke mening. Heel terecht ook, ja.
1: Heel graag gedaan.
2: Ja. Ik zou je de hand willen schudden, maar dat doe ik helemaal niet.
0: Zometeen een nieuwe avondshow. Veel plezier. Eerst nog Hugel.

0: of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50 keer 50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl.

0: deals bij Bol.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wow.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: 538 Nieuws. 9 uur.
12: In zee bij het Noord-Hollandse Callantsoog is een zwemmer verdronken. Ook wordt nog iemand vermist, meldt NH Nieuws. Meerdere hulpdiensten zijn een zoekactie gestart. 2 zwemmers, onder wie een kind, zijn gered naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk waardoor de zwemmers in de problemen kwamen. Nog eens 14 gemeenten moeten zich melden bij minister Van der Brink omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Het zijn onder andere Alsmeer, Vlaardingen en Oldenzaal. Eerder kregen al 10 andere gemeenten een tik op de vingers. De minister wil dat ze alsnog opvangplekken regelen zodat ze voldoen aan de spreidingswet. Een Rotterdamse politiemedewerker mag zijn beroep voorlopig niet meer uitoefenen. Hij wordt verdacht van een zedenmisdrijf. Maar wat er precies is gebeurd, zegt de politie niet. De medewerker zou het misdrijf in privé-tijd hebben gepleegd en justitie is een onderzoek begonnen. De functie van de medewerker is niet bekendgemaakt. En klanten van Albert Heijn gaan er 2 keer zo lang over doen om het spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf begin volgende maand krijg je namelijk nog maar voor elke €2 aan boodschappen een zegel in plaats van €1. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden. En dit was het nieuws van 538.
13: Dankjewel. Krijg je de situatie op de weg op dit moment geen vertragingen. Wel flitsers. De A6 richting Lelystad bij Lelystad 69.2. Dan de A28 richting Amersfoort bij Zeist 7.2. De A28 richting Zwolle bij Hulshorst 59.8. Dan de A65 richting Breda bij Berkel en Schot 18.1. En de A67 richting grens met België bij Veldhoven. Let op je snelheid bij hectometerpaal 18.1.
14: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden. Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
16: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
17: 538.
18: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
19: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
13: En een goede avond, de dinsdag editie van de 5 uur avondshow met Jannes Bloer.

of Desire hoorde je op 538. 9 minuten over 9. Jordi hier op de plek van Bas en Dylan. Het 538-avondshow. Het is me gelukt vanavond om de strijd van mijn vriendin te winnen. De strijd, dat is de IKEA. Dat vind ik een verschrikkelijke plek. Kijk, ze maken echt wel mooie dingen. En ja, je hebt daar lekkere Zweedse balletjes. Het eten is ook heel fijn en zo. Dus eigenlijk heb ik er vrij weinig op aan te merken. Behalve, als je één dingetje nodig hebt, dan moet je die hele winkel door. Dat doen ze slim uiteraard. Maar ik ben gewoon niet een persoon die daar gaat lopen struinen. Ik heb een hekel aan struinen in zo'n winkel waar allemaal van die meubels staan en zo. Ik kijk liever online, weet je wel. Ik kijk liever op die website, kies daar wat uit, dat bestel ik. Dat laat ik bezorgen of ik haal het gelijk op. Mijn vriendin daarentegen, die vindt het fantastisch. Die wil het liefst ieder potje, ieder pannetje, ieder bakje, ieder meubeltje van dichtbij bekijken. En vanavond stelde ze voor, zullen wij naar de IKEA voor verhuisdozen? Daar was ik het op zich wel mee eens. We hadden wat onderzoek gedaan naar verhuisdozen. Hebben we binnenkort nodig voor onze, ja, je raadt het niet, verhuizing. En die dozen die schijnen daar dus best wel een goede prijs en gewoon goede kwaliteit. Dus ik zei, oké, prima, dan ga ik mee. Maar dan gaan we alleen voor de verhuisdozen. Dan is het gewoon in en uit die dingen ophalen en weer door. En wil je daar struinen en wil je zelf leuke dingetjes zoeken, dan mag dat. Maar daar ben ik dan niet bij. Het is me wel een wonder boven wonder is me gewoon gelukt. Gewoon één keer die winkel uit en de korte route genomen. De verhuisdozen opgehaald en weer weg. Waanzinnig. Dus je snapt het, ik zit hier helemaal met opgetogen energie. Voor die avondshow tot vanavond 12 uur ben ik bij je. Heerlijk, die strijd gewonnen en weer door. 5-8 met de Last Frequencies, Limit All en ook Nelly Furtado. Timbaland hoor je zo meteen.

0: van Max, Kings and Queens, hoorde je op 538. Neem jij je eigen consumpties mee naar het hotel of naar het terras van een restaurant? Nou, het gebeurt echt. Hoe dat zit en hoe vaak het gebeurt, je hoort het zo meteen.
1: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: en Zembam. Nu al zin in morgen.
1: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller-milk, the moo you can't resist.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
8: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle always, always dailies en always discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilet als vol bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
10: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
17: Yes!
16: Esso, omdat elke rit telt.
18: 538 Jordi Warners.
19: Eigen consumpties meenemen in de horeca. Hoe dat zit, hoor je zo.

0: David Guetta, Sia, Beautiful People, hoor je op 538. In de kranten is vandaag Jan de Vrij te zien. Hij is van Hotel Lemmer en ergert zich aan gasten en bezoekers die zelf meegebrachte producten consumeren op zijn terras. Of stiekem voedsel meenemen van het ontbijtbuffet. Ik heb Jan er aan de lijn vanavond. Jan, wat is er nou precies aan de hand?
1: Nou, wij merken dit jaar met name dat heel veel mensen geneigd zijn om hun eigen voedsel mee te nemen naar het hotel. Hun eigen drankjes mee te nemen naar het hotel. Rustig op je terras gaan zitten en dan eigen drankjes gaan drinken. Of een kopje koffie nemen en dan eigen appeltaart uit de fietstas komt. En het andere. En dat zijn dingen dat gebeurt. En dan moeten wij, vinden wij in ieder geval, mensen op aanspreken. En dan wordt het echt vervelend.
0: Nou ja, maar wat zeggen mensen dan als je ze daarop aanspreekt?
1: Ja, dat de horeca zo duur is geworden en dat het allemaal onbetaalbaar is. En dat wij niet zo moeten zeuren en dat het allemaal moet kunnen.
0: En heb het dan hier over dagjes mensen die voorbij komen en dan alleen op het terras plaatsnemen? Maar heb het dan ook over mensen die blijven slapen echt?
1: Ja, dat ook. Ook gewoon hotelgasten.
0: En hoor jij dit ook van andere horeca-eigenaren, Jan?
1: Ja, en vandaar dat we er dus ook op gereageerd hebben. Omdat wij binnen ons bedrijf zeiden van ja jongens, dit kan eigenlijk niet meer. En dan ga je toch eens om je heen kijken en informeren bij

0: mensen die in andere hotels werken. En dan hoor je, ja, wij hebben bij het buffet al briefjes hangen dat het niet mag. We hebben bij de ingang van ons restaurant staan van, alsjeblieft wilt u uw tassen buiten het restaurant laten. En dat wordt dan verkocht onder het mom van, anders struikelen wij er misschien over. Ja. Maar de achterliggende gedachte is gewoon, er verdwijnt gewoon dingen van het buffet. En op het moment dat je daarop gaat letten... Dan merk je ook natuurlijk dat het eigenlijk af en toe wel eens de spuigaten uitloopt.
1: Ja, en kijk, want het hotelontbijt, buffetten hebben het dan, zeg maar, ja, dat is dat ontbijt natuurlijk 's ochtends. En dan nemen mensen gewoon extra dingen mee voor overdag, bedoel je?
0: Ja, maar dat is op zich geen probleem. Maar meld het even. U mag best bij ons best een lunchpakket maken. Alleen als wij weten wat u wilt en dat u dat aangeeft, dan kunnen we daar ook op inkopen. En dan maken wij dat ook klaar.
1: En dan betalen mensen daar extra voor, of dat niet ook?
0: En dan betalen ze alleen voor dat lunchje extra. Maar dan is het gewoon aan de dames van het ontbijtbuffet om te bepalen wat er is.
1: Kijk, daar, ik weet dat dat gebeurt. Daar sta ik niet eens van te kijken dat het gebeurt. Ook al is dat niet oké. Maar dat mensen hun eigen appeltaart meenemen naar het terras, daar gingen mijn oren van klapperen vandaag. Dat dacht ik echt, dan ben je toch helemaal gek geworden.
0: Ja, en de verhaal is dan van, we gaan ervan uit dat niet iedere hotel, zover wij stoppen, appeltaart serveert. Dus we hebben het zelf gewoon meegenomen.
1: Ja. Kijk, en ik begrijp ergens dat mensen denken, ja, de horeca is alleen maar duur geworden. Nou werk ik af en toe zelf ook in een kroeg. En ik kan ook met zekerheid zeggen, de horeca is niet duurder geworden omdat de horeca-eigenaren daar meer geld aan verdienen. De horeca is duurder geworden omdat het überhaupt het leven allemaal duurder wordt. Dus ook de inkoop van producten, ook de medewerkers die moeilijk te vinden zijn. Dus ik heb dan ook zoiets, ik ga juist liever naar een horeca toe, een terras toe, om daar dan mijn geld uit te geven aan die ondernemer. Want dan wordt er nog wat verdiend, toch?
0: Ja, dat is ook zo. Maar in principe gaat mijn verhaal daar niet over. Mijn verhaal gaat over het feit dat wij het als ondernemer, en zeker mijn personeel, het gewoon zat zijn om altijd mensen aan te moeten spreken op hun gedrag. Ja. En dan als weerwoord eigenlijk krijgen van, het ligt niet aan mij, maar het ligt aan jullie en het ligt aan de prijzen, want het moet allemaal kunnen. Ik heb een hekker stukje op Facebook gezet, ik krijg daar nu reacties op, en dan blijkt het eigenlijk allemaal hetzelfde. Als je €150 rekent voor een hotelkamer, mag ik toch wel 2 bananen meenemen? Dat is niet de discussie. Nee,
1: ik snap wat je bedoelt.
0: De discussie is dat wij eigenlijk, denk ik, in meerdere hotels dat zo is, dat we het zat zijn om elke dag iemand aan te spreken van, meneer, leuk dat u op mijn terras zit, maar wilt u alsjeblieft uw eigen glaasje cola gewoon in uw tas doen, want wij serveren cola. Ja. En dan altijd maar weer het verhaal hoor krijgen van, ja, maar...
1: Ik begrijp het helemaal, Jan. Ik hoop dat de boodschap bij deze ook naar 50 luisterend Nederland dan vanaf jou terechtkomt. En dat we dat met z'n allen gaan veranderen. Jan, ik dank je voor je tijd in ieder geval. Voor je verhaal. Ze kunnen het bij jou op Facebook inderdaad ook lezen. En dan wens ik jou een hele fijne avond en hopelijk verandert er iets.
0: Dank je wel. Goede uitzending.

Samuel en Before the Dawn hoorde je op 538. Ik krijg nog een berichtje van Jolien over het nummer wat je daarvoor hoorde trouwens. Dat het zo'n ontzettend lekker nummer was. En nou, daar ben ik het volledig mee eens, maar heel 538 is het daarmee eens. Want dat is de dancers van deze week. Je hoorde namelijk Jugal en Moving to the Sun. Heel leuk nummer. Zometeen Adam Lambert, naar Sabrina Carpenter en Taste.

0: What Do You Want From Me, Adam Lambert, Jordi op 538. Jordi hier op de plek van Bas en Dylan. De 538-avondshow en dus ook weer een nieuwe kip of ei. Iedere avond is de vraag hetzelfde. Welke van de twee gegeven opties bestond er eerder? Vanavond de magnetron of de vaatwasser? Dus wat was er eerder? De magnetron of de vaatwasser? Stuur je antwoord in via de 538-app. Maak je kans op de strandblaker.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
12: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.

0: van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: 538 Nieuws.
8: 10 uur.
9: Bij een incident in zee bij Callantsoog in Noord-Holland is iemand omgekomen. Ook wordt nog iemand vermist. Twee mensen zijn gered, onder wie een kind. De politie en kustwacht kunnen nog niet zeggen of het gaat om zwemmers of dat mensen in het water zijn gevallen, bijvoorbeeld uit een boot. Bij de natuurbrand in Venray roept de brandweer de hulp in van bomexperts van Defensie. In het gebied waar de brand woedt is in de Tweede Wereldoorlog veel gevochten en misschien ligt er nog munitie. Iemand van de explosieve opruimingsdienst is gevraagd om advies uit te brengen tijdens de bluswerkzaamheden. Asielminister Van der Brink wil een hartig woordje spreken met nog eens 14 gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet. Die moeten ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijker over het land worden verdeeld. Gemeenten die te weinig opvang regelen moeten op gesprek. En dat zijn er nu in totaal 24. En NEC heeft nog alle kans om door te gaan naar de play-offs van de Champions League. In Griekenland speelden ze met 0-0 gelijk tegen Olympiakos, terwijl NEC een groot deel van de wedstrijd de sterkste was. Volgende week is in Nijmegen de return. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden. En dit was het nieuws van 538.
10: Dankjewel, krijg een situatie op de weg op dit met één vertraging op de A4 richting Antwerpen tussen Sabina en Dinteloor 12 minuten. Ook flitsers op de A2 richting Echt bij Bunde 249.9. De A6 richting Lelystad bij Lelystad 69.2. Van de A12 richting Ede bij de Klomp 104.1. De A16 richting Breda bij Moerdijk 45.8. De A28 richting Zwolle bij Hulshorst 59.8. En de A67 richting grens met België bij Veldhoven. Let op je snelheid bij hectometerpaal 18.1.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
12: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
14: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
10: Met zometeen kip of ei, antwoord op de vraag wat was er eerder, de magnetron of de vaatwasser.

0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, Eline. Heb jij beide in je huis staan?
1: Zeker, ja.
0: Oké. Okay. En welke gebruik je het meest, denk je?
1: Ik denk de vaatwasser.
0: Kijk, nou, dat betekent dat je in ieder geval ook vaak genoeg kookt, gok ik dan.
1: Ja, zeker.
0: Eline, voordat ik jou vraag wat was eerder de magnetron of de vaatwasser, laten we eerst eventjes beginnen met de magnetron. Percy Spencer uit Amerika die vond op uit dat hij zag dat microgolven eten kunnen verhitten. In het begin was de magnetron enorm, bijna 2 meter hoog en woog die 100 kilo's. Dan de vaatwasser, bedacht door een dame, Josephine Cochrane, kwam ook uit Amerika. Zij bedacht een machine die vaat schoonmaakte met harde waterstralen. Die verkocht ze aan hotels en restaurants. Eline, welke denk je dat de eerder was, de magnetron of de vaatwasser?
1: De vaatwasser.
0: Nou, het patent op de magnetron die werd aangevraagd in 1945. De vaatwasser uit ruim 59 jaar eerder, 1886. Gefeliciteerd!
1: Ja, dankjewel.
0: En dat betekent dat we jou het 5 uur standlaken op gaan sturen.
1: Nou, top.
0: Eline, ik wens jou nog een hele fijne dinsdagavond.
1: Ja, dankjewel. Hetzelfde.
0: Doei.
1: Doei.

Taylor Swift en Elizabeth Taylor hoorde je op 538. Och, wat had ik zin in een echte classic. Zo eentje die, het maakt niet uit, over 20 jaar weet ik zeker dat iedereen dit nummer nog steeds kent. Daft Punk, One More Time. One more.

0: Jisoo, Zayn, Eyes Closed op 538. With our eyes closed. En heb je het al gehoord? Want morgen, maar ook overmorgen en de komende twee weken maak je kans op...
1: Later vertel je over die ene zomer.
2: Over dat ene weekend.
1: Over de allerlaatste.
2: 21, 22 en 23 augustus.

0: Check 538.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
6: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
7: Cute.
6: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: het een tikkie anders doet.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspots, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1+1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1+1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog €1, slechts €0,95.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: 538. Jordi Warners.
14: Morgan Wallen, What I Want. Hoor je naar Topic en Becky G. In de study.

Vrijdagavondshow, Jordi hier. Morgan Wallen, Tame McRae, What I Want hoorde je. Ik heb een nieuwe verslaving. En die verslaving die heet De Bondgenoten. Dat is een reality show op SBS 6. Iedere avond, je hebt een loods vol met mensen en die strijden uiteindelijk om één grote prijs. Namelijk 100.000 euro winnen. En in die loods, in die reality show, nou, daar gebeurt van alles. Op dit moment bijvoorbeeld de soap tussen Anouk en Diederik. Anouk heeft een relatie van 6 jaar met Max. Ja, Max die zit gewoon ergens thuis in Nederland, niet in die loods. Maar die moet van afstand wel zien hoe Anouk steeds gezelliger wordt. Steeds meer aan het flirten is met Diederik. Diederik zit dus ook in de loods. En waar het begon allemaal als vriendschap. Een vriendschap waar haar vriend zich absoluut geen zorgen om zou moeten maken. Escaleert volledig op dit moment.

0: bent. Bas en Dylan, die belden vanmiddag daarover. Met groot fan van de bondgenoten ook. Mart Hoogkamer.
1: Mart Hoogkamer!
2: Yeah! Yeah! Mannen. Ik kan hier dus zeggen dat het gewoon de gouden kooi is, hoor. Met Brian en Huub op het moment.
1: Ja. Maar het is ongelooflijk. Waarom ben je zo'n groot fan?
3: Ah joh, ik ga je zeggen, echt serieus. Dit moeten ze voor Vibs doen.
1: Oh ja,
3: Vibs. Ik vind het, ja ik heb dat al een paar keer gezegd tegen John de Mol. Ik zeg, joh, dit moet je voor Vibs doen, joh. Gewoon voor 2-3 weken. En wie er die ton wint is voor een goed doel of zo, weet je wel?
1: Ja, ja. Nou ja, ik heb vernomen verkocht aan het buitenland. In India doen ze dit gewoon met de allergrootste celebrities. En daar is het een gigantisch groot succes.
0: Dit zou zo maar kunnen.
1: Dus dat zou echt... Zou je zelf erin gaan zitten?
3: 100 miljoen %. Ja, ik zeg, je hebt mijn boeking op gehad. Ja,
4: maar dat meen ik. Maar wat lijkt je daar dan zo leuk aan? Want het is niet per se altijd alleen maar gezellig daar.
3: Nee, maar ik wil wel weten... Ik hou wel een beetje van chaos achter de schermen, hoor. Ik ben sowieso wel een jongen die... Als wij bijvoorbeeld Holland Zingt Hazes of Muziekfeest van dit jaar achter de schermen, dan ben ik nog net geen ticketje aan het spelen, weet je wel. Dan loop ik ze allemaal gek te maken en zo. Ja. Dat zou ik daar ook doen. Alleen, ik vind wel, als we nou gaan kijken naar de bondgenoten zelf, had Diederik dit wel beter en professioneler aan kunnen pakken.
1: Nou, Diederik is een van de kandidaten. Kan jij even uitleggen voor degene die daar echt helemaal er niks van hebben meegekregen of het programma niet kijken?
3: Ah, Diederik zie ik eigenlijk als een vrouwenverslinteraar.
1: Ah ja.
0: Ja.
1: Het is een mooie gast. Zeg maar, goede kop haar.
3: Hij ziet er goed uit. Hij ziet eruit als een Italiaan. Hij ziet er goed uit. Een knap koppie. Hij ziet er goed uit, jongens. Dat wil ik zijn. Een paar tato's. En Anouk die had een relatie. En ik weet niet of ik die nog steeds heb.
1: Nou ja, dat is dus een beetje de vraag. Want er was al lange tijd was er zichtbaar dat Anouk echt... Nou, die was smoor verliefd op Diederik. Alleen, ja, ze heeft een relatie. Dus fysiek gebeurde er niks. Maar je zag aan haar, ze is verliefd. Nou, het thuisfront heeft haar een paar keer opgeroepen. Kom naar huis. En tot een paar keer toe heeft ze gezegd... Nee, ik blijf in de loods.
3: Ja, maar dat vind ik wel een domme fout geweest van haar, hoor. Want eigenlijk... Ja, ik vind toch... Of laat dan je vriend naar jou toe komen. Dan moet je het wel gewoon zeggen hoe het zit. Ja. Ja. Niet in één keer zo pinkie sfeer je allebei als een ton pakken, gaan we samen eruit. Vind ik een beetje raar, hoor.
1: Ja, want nu circuleert er rond op de Juice Channels dat Max is er helemaal klaar mee. En die heeft de foto's
0: van Anouk.
1: Ja, de vriend
0: die thuis
1: Anouk
0: zit, die zit niet
3: als
0: in de
3: loop. Mag ik één ding zeggen, jongens?
1: Ja.
3: Als ik Max had geweest, had ik lekker een grote jacht gehuurd met al mijn vrienden. En had ik lekker een dikke feest gegeven. Als ik Max had geweest.
1: Dat hij er vanaf is, zeg jij. Ja, dat is... Maar waar gaat het nou naartoe? Die Anouk, die zit dus nog steeds in die loods. En dat is wat...
3: Je zou bijna denken... Ik zit nu alweer te wachten op de volgende aflevering voor vanavond. Want als je kijkt... Als je kijkt naar die Valentijnen of zo. Valentijn.
1: Ja, jij zegt het.
3: En Valentijnen. Die probeert ook gewoon een beetje tennis te schoppen.
1: Ja.
3: En dat vind ik, en aan alle kanten. En dat vind ik ergens, jongens, dit is tv, toch? Dit is toch waarvoor dit gemaakt is.
1: Ja, dat vind ik ook.
3: En dat vind ik gewoon fantastisch. Dit vind ik gewoon grandioos.
1: Ja, eigenlijk de televisiering winnen dit jaar. Dat zou echt waanzinnig
3: zijn. Ja, 100% de bondgenoot echt.
1: Ja.
3: Ja, zeker. Nee, maar als je kijkt naar Casper, een topgozer. Ik vind het voor de rest echt een leuk programma. Ik denk, want mijn neefje die nu gaat volgens mij meedoen.
1: Echt?
3: Mijn neefje die heeft een casting gehad. Ik weet niet of ik dit mag zeggen.
1: Nee, waarschijnlijk niet.
3: Ik weet niet of ik dit mag zeggen.
1: Maar nu gaat
3: hij
1: niet meer meedoen.
3: Maar dat is wel een leuk zweentje is dat ook. Maar ik hoop niet dat hij bij de hand gaat doen tegen Diederik.
1: Nee, dat wordt lastig. Mart, dankjewel voor de update. Nee. Wij zijn echt net zo ver
3: als jij. Anders ga ik zeggen, hey Diederik, ga koffie halen.
0: Oftewel Mart Hoogkamer over de bondgenoten met Bas en Dylan vanmiddag. En de bondgenoten iedere avond op SBS6.

0: Rebel, 10 feet tall, hoorde je op 538. Zometeen hier de quiz over vandaag. Daarin maak je weer kans op 100 euro. Alleen, dan moet je je wel even kwalificeren door het goede antwoord te geven op de volgende vraag. FIFA-voorzitter Infantino, die blijft maar in het nieuws omdat hij WK-aandelen wilde verkopen. Waar wordt het volgende WK gehouden? Dus waar wordt het volgende WK gehouden? En één van de drie landen is al goed. Dus één van de drie landen is al goed. Stuur je antwoord in. Via de 538 app maak je kans op 100 euro.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
7: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1+1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1+1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het.

0: Lakers. Hoppa! Plus, de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: 538 Nieuws.
4: 11 uur.
5: De zoekactie naar een vermiste persoon in de zee bij Callandse Oog is stopgezet. De zee is te ruig. Morgenochtend zoeken ze weer verder. Vier mensen raakten vanmiddag in de problemen. Twee mensen onder wie een kind zijn gered. Eén persoon is overleden en de laatste is nog niet gevonden. Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg. Morgen in Marokko, melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijd onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Als er nog meer natuurbranden op hetzelfde moment uitbreken, kunnen de veiligheidsregio's dat mogelijk niet meer aan, meldt de NOS. Volgens de overkoepelende veiligheidsraad zijn er niet genoeg brandweermensen voor die speciaal opgeleid moeten zijn. En ook zijn er te weinig speciale brandweerauto's en andere spullen. En meerdere atleten die hebben meegedaan aan de Commonwealth Games in Schotland zijn vermist. Het zou gaan om boksers uit Oeganda en Pakistan. Waarschijnlijk zijn ze gevlucht om asiel aan te vragen in het Verenigd Koninkrijk. Bij eerdere edities in Engeland en Australië gebeurde dat ook. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
6: Dankjewel. We krijgen een situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen, wel flitsers. De A12 richting Arnhem bij Zevenaar 141.7. De A15 richting Gorkum bij Papendrecht 77.5. De A16 richting Breda bij Breda 60.2. A28 richting Zwolle bij Hulshorst 59.8. Dan de A29 richting Dinteloord bij Heinenoord 16.5. En de A67 richting grens met België bij Veldhoven. Let op je snelheid bij hectometerpaal 18.1.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja,
8: dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Daar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren.

0: luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: En zometeen in de quiz over vandaag jouw kans op 100 euro. De Bausa Magnetic hoor je naar Alex Warren. Hier is Fever.

0: avondshow. Jorde hier op de plek van Bas en Dylan. En Jorde, de baas uit McNerdic.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
0: Bastiaan, goedenavond.
3: Hi, goedenavond.
0: Hoe scherp ben jij nog om 10 minuten over 11 op dinsdagavond?
3: Ik kom net thuis, dus ik hoop nog scherp.
0: Oh, waar ben je naartoe geweest?
3: Ik ben met vrienden van mij naar een winkeltje geweest om te kaarten.
0: Een winkeltje geweest om te kaarten? Wat leuk.
3: Ja.
0: Top.
3: Zeker.
0: En is dat dan, volgens mij ben je in Hilversum, waar onze studio zit ook, heb ook zo'n kaart. Is dat dan zo'n hobby shop? Of?
3: Zeker, ja.
0: Dat
3: absoluut.
0: Top. Wat leuk, wat gezellig. Nou, Bastiaan, dan hoop ik dat je na het potje kaarten nog scherp bent voor de quiz over vandaag. 90 seconden de tijd heb jij zometeen om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Als jou dat lukt, dan kom je hopelijk boven aan het weekklassement. Dat is niet zo moeilijk, want daar staat nu iemand met maar 4 vragen goed. Blijf je in dat klassement tot met donderdagavond staan, dan ga je ervoor door met €100.
3: Leuk, lekker bedrag.
0: Je mag geen pas roepen, maar je moet wel een paswoord hebben, dus iets wat dat vervangt. Wat wordt het?
3: Kaartje.
0: Kijk, kaarten natuurlijk, logisch. Oké, Bastiaan, ben je er klaar voor?
3: We gaan het gewoon proberen.
0: Dan gaan we er bij deze mee beginnen. In Nieuw-Zeeland is na jaren eindelijk een wilde kat gevangen. Zeldzame eenden en andere dieren at hij op. Maak een geluid dat een kat niet kan maken.
3: Oef.
0: Nederland heeft nog maanden drinkwatervoorraad, ondanks de droogte. Bij welke temperatuur is water bevroren?
3: 0 graden.
0: Ook vandaag was het een warme zomerdag. Waarmee meet je de temperatuur?
3: Celsius.
0: Vandaag reed een man onder invloed van drank en drugs met 246 kilometer over de A15. Noem een drugssoort.
3: Methamfetamine.
0: Rob Sanchez heeft bevestigd dat hij een relatie heeft met ene Lorena. Noem een andere bekende Nederlandse zanger.
3: Suzanne Frick.
0: De nieuwe iPhone dreigt dit najaar fors duurder te worden. Dat komt omdat chips steeds duurder worden. Van welke maker komt de iPhone?
3: Apple.
0: B&B Vol Liefde scoort hoge kijkcijfers op Videoland. Noem een tv-programma waar mensen met elkaar daten.
3: All You Need Is Love.
0: De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino steun zocht bij Donald Trump. Het is puur verzonnen, zegt hij. Uit hoeveel wedstrijden bestaan de halve finales van het WK?
3: 2 wedstrijden.
0: Tank in België is in het nieuws vandaag. Dat wordt vanaf morgen een stuk goedkoper, tot wel 70 cent per liter dan in Nederland. Noem een merk tankstation.
3: Esso.
0: Olijfolie kan dit najaar opnieuw duurder worden vanwege de hitte, droogte en natuurbranden. Noem nog een soort olie.
3: Zonnebloem.
0: Nou, ik vond dat de vragen vrij lang waren. En daarom kunnen we er nog eentje stellen. Want anders dan heb je eigenlijk te weinig tijd gehad, vind ik. De Rabobank gaat de komende jaren tot 2 miljard euro investeren in kunstmatige intelligentie. Noem maar de bekende AI-app.
3: ChatGPT.
0: Nou, dat is een monsterscore, hoor. Jij hebt er namelijk 11 goed.
3: Lekker, man.
0: Lekker, Bastiaan. Met 11 goed sta jij echt 4 bovenaan op het weekklassement. Blijf daar alsjeblieft tot en met donderdagavond staan. Ja, je kunt er zelf niet zo heel veel mee aan doen. Maar dan ga je ervoor door met €100.
3: En, ja, dat is lekker.
0: Ja, toch? En we gaan sowieso het 50 strandlaken naar je toe sturen. Dus die heb je sowieso in de plaats.
3: Oké. Okay.
0: Hey, Bastiaan. Fijne avond, hè.
3: Hetzelfde, mensen.
2: 538.

0: love you, baby.
1: Ik vind het wel mooi, want ik krijg een berichtje binnen van Marcel in de 538-app. Die stuurt, moet er nog altijd aan wennen. Country music op 538 en dan meteen zo'n dance nummer erachteraan. Juist dat is het mooie aan jullie, wat heerlijk. Ja, Marcel die woont in de USA en die luistert vanuit de USA, waarin die normaal gesproken alleen maar country radio kan luisteren. Maar alleen dat wordt gedraaid. Nee, bij 538 geven we het je allemaal. Je hoorde net nog Christos Amsterdam, inderdaad, Choosing Texas.

0: Chicago, Selena Gomez en In Ain't Me op 538. Zelfde dag Calvin Harris en ook Suzanne Vrij komen eraan.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
2: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
6: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
5: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting...

0: red ik Ted.
1: Woehoe!
0: Naar Summersail Madness van Beter Bed.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Nu Summersail Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: 538 Jordi Warners.
5: Calvin Harris, Blessings hoor je na Summer. Hier is Homewrecker.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings hoorde je op 538. Het is ongelooflijk, hè? Dit weekend komt hij na 2 jaar weer terug naar Nederland. Ik heb het over Calvin Harris, de man die überhaupt eigenlijk al weinig optreedt. Dat heeft er ook wel mee te maken dat menig festival, menig club hem eigenlijk ook niet meer kan betalen. Het is de meest verdienende DJ van dit moment. Hij stond laatst nog 2 weekenden Tomorrowland. Maar daar is hij überhaupt nog nooit geweest, Tomorrowland. Het grootste dancefestival ter wereld. Dit weekend staat hij na 2 jaar, de laatste keer was op Pinkpop, staat hij op Dance Valley. In Nederland gewoon. Aanstaande zaterdag 8 augustus. Het is Calvin Harris. Zit terug in Nederland dus dit weekend. En hier zijn Suzanne Freek. Blauwe dag op 538.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei

0: En dan weet je dat Marnix Westhuis weer is aangeschoven. Goedenavond, Marnix.
1: Hey Jordi, goedenavond. Hallo, hallo.
0: Je hebt jouw kleine piano weer meegenomen.
1: Ja, uit de speelgoedwinkel in de studio van 538. Er wordt een melodie opgespeeld. En aan jou de vraag, als je nu luistert naar 538. Welk melodietje is dit liedje eigenlijk? En als je het juiste antwoord weet te geven via de gratis app van 538... dan scoor je ook nog eens het 538 slaapmasker.
0: Nou, kom maar op.

0: Jeetje.
1: Ja, het is een moeilijke.
0: Het is een hele lastige.
1: Maar vooral het begin is...
0: Nou, ik denk dat...
1: Echt niet?
0: Twee mensen hier in de studio een halve tia krijgen nu. Wat? Ja, ik zie hem nu zelfs hier in de playlist staan.
1: Ah, weet je, ik geef zo meteen een tip. Komt helemaal goed.
0: Ja, of er zijn nu luisteraars juist getriggerd. Hè? Die denken nu, ja, oh, dat is die. Hoe kun je dat nou niet weten als een radio-dj? Dat zou kunnen. Dat hoop ik. Stuur je antwoord in via de 538-app. Zometeen bij Marnix Westhuizen word je uit je lijden verlost als je het niet weet, net zoals ik. Dan hoor je het zometeen na 12 uur. Bij Marnix, veel plezier.

0: daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
1: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
12: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
11: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
16: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
17: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
18: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Je hebt het beter.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: 538 Nieuws.
2: 12 uur.
3: De brandweer is extra voorzichtig bij het blussen van de bosbrand in Limburg. Er liggen misschien bommen uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. De explosieve opruimingsdienst is ingeschakeld om de brandweer te helpen. De blushelikopters van Defensie zijn inmiddels weer terug op hun basis. Die mogen 's nachts niet de lucht in. Een Nederlandse wegpiraat heeft op de autobaan in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. En ook is hij zijn rijbewijs kwijt. Hij reed 235 km per uur, sneed meerdere voertuigen af, haalde rechts in en deed aan bumperkleven. Daarnaast was hij ook nog onder invloed van cannabis. In Guatemala, Midden-Amerika, zijn 1000 mensen geëvacueerd na een zware vulkaanuitbarsting. De vulkaan spuwt al dagen veel as, rook, lava en vuur. Twee dorpen in de buurt zijn ontruimd en scholen zijn dicht. Bij vulkaanuitbarstingen in 2018 werden dorpen verwoest en kwamen honderden mensen om het leven. En onder grote belangstelling is in Italië afscheid genomen van het overleden AC Milan-icoon Franco Baresi. Ook Marco van Basten, Ruud Gullit en Clarence Seedorf waren bij de uitvaart. Van Basten droeg de kist. Hij en Gullit speelden in de jaren 80 en 90 samen met Baresi, die vorige week overleed. Hij was 66. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En dit was het nieuws op 538.
4: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Zonder vertragingen met snelheidscontroles. Oppassen op de A12 Ede richting Arnhem bij 109.9. A15 Gorkum richting Rotterdam bij 74.9. A16 Dordrecht richting Breda 45.7. A27 Hilversum richting Almere bij 114.7. A28 Amersfoort richting Zwolle 59.9. A28 Assen richting Hoogeveen bij 160.2. En ook oppassen op de A29. Dat is Dinteroord in de richting van Rotterdam bij 15.8.
1: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
2: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Marnix Westhuis.
4: Hey, goeienacht. Jamaican, Bam Bam, Van Ugel en Solto is voor je onderweg naar Miley.

Ugel en Jamaican Bam Bam bij 538. Van welk liedje is dit melodietje? Ja, het is absoluut geen makkelijk, maar als je denkt te weten, laat het weten in de gratis app van 538. Kleine hint. Gek. Denk je het antwoord te weten? Laat het weten in de gratis app van 538. Dit is John Legend.

Kun jij raden van welk liedje dit melodietje is? Ja, het was niet de meest makkelijke, maar door net een hint te krijgen, namelijk gek. Als je dat vertaalt naar het Engels, dan krijg je crazy. Dat antwoord stuurde Arjan in de gratis app van 538. Juiste antwoord, Gnarls Barkley.

Als je dit doet, dan kun je maar beter geen fan zijn van Teddy Swims. Daar deelde hij namelijk nogal een zeer vurige Instagram-story over die ik tegenkwam. Want hij ziet het steeds vaker gebeuren. En inmiddels begint zijn bloed ervan te koken als hij het ziet. En het gaat niet om zijn gewone, normale, goede fans, nee. Het gaat om mensen die hem op luchthavens opwachten met soms wel honderden spullen die hij dan allemaal moet signeren. Waarna zij dus die handtekening met winst kunnen doorverkopen. Dus een beertje bijvoorbeeld met de handtekening van Teddy Swims erop, die willen zij dan niet zelf hebben, nee. Die willen ze dan kunnen doorverkopen met ontzettend veel winst. En Teddy Swims, die je dus net hoorde bij 538, die is helemaal klaar met, zoals hij het zegt, de commerciële handtekeningenjagers. Dat is trouwens ook wel een hele mooie naam, bijna voor HR, vind je niet? Commerciële handtekeningenjager. Mooi man. Een hele goede nacht.

bij Radio 538 met de lekkerste hits tijdens je nacht. Het is gelukkig al wat aan het afkoelen, dus ik hoop dat de hitte een beetje uit je slaapkamer kan trekken van de afgelopen dagen. En ja, we verkoelen je natuurlijk bij 538 sowieso met de allerlekkerste hits. En we verwelkomen je ook deze vrijdag om te komen proosten op het weekend in de kroeg van 538. Het is namelijk de eerste vrijdag van de maand en dat betekent bij 538 Vriendenvrijdag. Dan maak je kans op tickets voor de Vrienden van Amstel Live. Maar we proosten ook met een gezellige club op het weekend. Fysiek in de studio van 538. Jij en je vrienden zijn meer dan welkom en aanmelden. Doe je via 538.nl.

Chesto en The Business bij Radio 538. Ik zag op zijn Instagram voorbij komen dat hij afgelopen weekend een DJ-set draaide in Brussel. Bij dat gigantische ding met die ballen, weet je wel. Dat Atomium, moet ik zeggen. En ja, ik kwam zelf een paar jaar geleden iedere maand nog in Brussel voor werk. Ik werkte toen als audio-vormgever voor de Vlaamse publieke omroep, de VRT. Dus eigenlijk ja, alles wat je tussen de muziek op de radio hoort. Jingles, vormgeving, dat soort dingen. Ja, dat deed ik voor de Belgen en dat doe ik dus nu ook voor 538. En een collega bij mij daar, Bart, bij de VRT, die heeft me ooit verteld dat Mannekepis, je weet wel, dat standbeeld ook in Brussel, dat hij niet alleen maar naakt is. Mannekepis, standbeeld, een mannetje, dat plast, hè. Die heeft 1200 verschillende outfits. Mannekepis heeft 1200 verschillende outfits. Voor feestdagen, voor grote gebeurtenissen en zelfs lokale verenigingen. Ja, dat wist ik niet. Maar 1200 verschillende outfits. Dat is bijna net zo groot als de kledingkast van mijn vriendin. En ik durf dit ook puur te zeggen omdat ze slaapt. Anders weet ik zeker dat ik op de bank slaap namelijk. Goedenacht, dit is 538. Mijn naam is Marnix. Virgie zo voor je. En dit is Cameron Whitcomb.

Je raadt nooit wat een man bij zijn 8 maanden zwangere vrouw heeft gedaan in Brazilië. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen bij 538. Eerst Lil Nas X, That's What I Want.

0: nieuws. 1 uur.
1: De bosbrand in Limburg is vanavond niet verder uitgebreid, maar is ook zeker nog niet onder controle, zegt de veiligheidsregio. Wel is de wind gaan liggen en dat is gunstig. Daardoor verspreidt het vuur zich minder snel. Er is al zeker 100 hectare natuur afgebrand. De Muidertrekvaart, een kanaal in de buurt van Muiden, gaat vanaf vrijdag dicht voor de scheepvaart. Dat komt door de droogte. Het waterschap plaatst een damwand bij het Amsterdam-Rijnkanaal om te voorkomen dat er zout water naar kwetsbare natuurgebieden stroomt. Ook wordt er extra zoet water van het Markermeer naar de Vecht gepompt. Vanwege de gestegen criminaliteit op Curaçao gaat de politie daar extra controleren. Dat gebeurt zowel overdag als 's nachts en vooral in probleemgebieden. Dit jaar zijn er op het eiland meer autodiefstallen en woning- en auto-inbraken. Ook worden geregeld auto's in brand gestoken. De Curaçaose politie is meer zichtbaar op straat. En Nederlanders zijn langer onderweg naar hun werk dan andere Europeanen. Bijna een uur per dag, meldt de Telegraaf. Het Europese gemiddelde ligt op 50 minuten. Alleen de Belgen zijn nog langer aan het forensen. Slovenen hebben de minste reistijd van Europa, gemiddeld slechts 33 minuten. Het is een warme nacht, met minimaal rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En dit was het nieuws op 538.
2: 538 verkeer dan door Flitsmeister zonder vertragingen met snelheidscontroles. Oppassen op de A2 Eindhoven richting Den Bosch bij 123.2. A10 Zeeburgertunnel richting de A10 Noord bij 6.6. A15 Gorkum richting Rotterdam bij 74.9. A22 Velsen richting Beverwijk bij 9.2. A27 Hilversum richting Almere 114.7. A28 Amersfoort richting Zwolle 59.9. A28 maar dan Assen richting Hogeveen bij 160.2. En ook oppassen op de A50 Oss richting Arnhem bij 158.2.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Marnix Westhuis.
2: Hey, goeienacht. Shakira, Burna Boy en ook Olivia Dean hoor je zo meteen. Eerst zet

0: Via Dien en Menna Niet bij 538.
1: AI of niet?
0: Kun je raden of iets echt of nep is? Dat is het supermakkelijke spelletje AI of niet. Dus is het verzonnen door de computer of echt waar? Je komt de opgave voor je en laat je niet misleiden door de stem, want die is sowieso nep.
2: Een man uit Brazilië heeft zijn 8 maanden zwangere vrouw in een koelkast gestopt.
0: Nou, wat denk je? Is dit AI of niet? Open de app van 538, druk op het WhatsApp-icoontje en stuur je antwoord. Wat denk je? Is het AI of niet? Juist antwoord hoor je zo meteen, de Armin van Buren.

0: TLC en No Scrubs. Kun jij raden of dit AI of niet is?
1: Een man uit Brazilië heeft zijn 8 maanden zwangere vrouw in een koelkast gestopt.
2: AI of niet?
0: Ja, laat je dus niet misleiden door de stem, hè. Die is hartstikke nep. Het gaat om de inhoud van de opgave. Is dat verzonnen door de computer of echt waar? Dankjewel voor het meespelen in de gratis app van 538. Daan, die denkt dat dit nep is. Demi gelooft wel dat het echt is. En misschien dat Jacob wel het juiste antwoord heeft. Jacob, hele goede nacht.
3: Ja, een goede nacht.
0: Je bent aan het werk, hè?
3: Jazeker.
0: In de vrachtwagen. Heb jij heb je zelf ervaring met zwangere vrouwen?
3: Heel toevallig wel. mijn dochter die is in verwachting. Die is in september uitgerekend.
0: Oh, wat leuk zeg.
3: Ja, is het voor mij het vierde kleinkind.
0: Oh joh, je bent al 4 keer opa dan.
3: Ja, dan 4 keer, ja.
0: Goh, wat leuk zeg. En hoe zou je erop reageren dat jouw dochter, zwanger, in een koelkast wordt gestopt?
3: Niet best, hè?
0: Nee, dat is een rare verschijning, toch?
3: Dat is niet best. Maar ik denk toch, gisternacht had jij ook zo'n vraag. Ik denk, ja, dat is gewoon waar.
0: Dus jij denkt en op basis dat ik dingen uitzoek dat het waar is?
3: Ja, nee, maar ik bedoel, met dit weer, zwangere vrouwen, opvliegers, noem maar op, die willen afkoeling, die kruipen in de koelkast.
0: Ja, Jacob, ik snap je gedachten. Je denkt dat het echt is. Ik moet even, denk je dat het echt is? Is het AI of niet?
3: Ik denk dat het echt is.
0: Kijk, dan hebben we dat tenminste, hebben we dat de wereld uit. Dat goede antwoord heb je sowieso, maar het heeft niks te maken met de hitte van afgelopen week in Nederland. Het is wel een beetje wat heftiger verhaal. Het is een verhaal uit 2024. Er was een flinke overstroming in Brazilië. En een man zag dus allemaal water zijn huis binnenkomen. Die dacht, oh shit, dit is niet goed. En toen heeft hij de koelkast op zijn kant gedrukt, open gedaan. En daar dus zijn zwangere vrouw ingezet, waardoor die al drijvend soort van kon ontsnappen uit het huis.
3: Oh, zo.
0: Dus dat had niks te maken met de hitte. Maar het is wel uiteindelijk allemaal goed gekomen. Oh, je moet de vrachtwagen wel even tussen de lijn houden.
3: Nee, Jacob. Nee, ik heb zo'n bordenherkenning. Ik zit op de snelweg en ik moet 50 nu. Dat is helemaal niet waar.
0: Ja, pas op, het is flitsmarathon. Ja. Goed, Jacob. Juiste antwoord heb je gegeven. Je scoort het 50 slaapmasker. Dankjewel voor het meespelen.
3: Is goed, dankjewel.
0: Veilige kilometers.
3: Succes. Yo, dank je.
0: Dit is 538, nu de nieuwe van Sven Seliers. Dit is Somebody.

Give bij Radio 538. Dit is misschien een hele domme gedachte hoor, maar ik was eerder vanavond aan het koken. Het was een romige pasta met kip en zongedroogde tomaten. En ja, heel stom, maar terwijl ik die zongedroogde tomaten aan het snijden was, dacht ik, ja, hoe zou de werksfeer bij de fabrikant van zongedroogde tomaten zijn op een dag dat het bewolkt is? Want ja, het zijn zongedroogde tomaten. Maar ja, als het bewolkt is en er is geen zon, hoe kom je dan aan je zongedroogde tomaten? Dat is een hele stomme gedachte, maar ik was toch benieuwd hoe dat nou precies zit. Ik moest toch wachten, de pasta was toch nog aan het koken, weet je wel. Blijkt nou, veel echte zongedroogde tomaten worden daadwerkelijk zongedroogd, bijvoorbeeld in Turkije. Maar hoe zou dan die werksfeer zijn, weet je wel? He, dat er dan bijvoorbeeld zo'n gast die bij zongedroogde tomaten op zo'n fabrikant, zo'n fabriek werkt. En dat hij zegt, nou jongens, ik zit even te kijken naar de buienradar. Nou, de productie ligt helemaal stil hoor vandaag. Nou. Doe ermee wat je wil. Over de zon gesproken. Dit is de 538 special van deze week. Ook lekker zonnig. U get

0: Jonas Blue en Edge of Desire bij 538.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Ach, helaas. Het aftellen is begonnen naar de allerlaatste Formule 1 race op het circuit in Zandvoort. Betekent wel dat iedereen er dit jaar extra hard van wil genieten en extra enthousiast is. En jij kan er dit jaar bij zijn, want deze week en de komende twee weken maak je bij 538 nog kans op de weekendtickets. Dus dan ben je er vrijdag, zaterdag en zondag bij. Ja, jij en een plus één. Te winnen bij Radio 538. Alle informatie op 538.nl. Wie weet zien we je daar bij de Formule 1 in Zandvoort. Gezellig, man.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: De brandweer in Duitsland heeft nog geen vraag om hulp gehad bij het blussen van de bosbrand bij Venray. Wel staan de Duitsers klaar om te helpen als dat nodig is. Het natuurgebied waar de brand woedt ligt niet ver van de Duitse grens. Onder meer het stadje Kleef heeft last van de rook. De dodelijke bosbrand in Californië van vorig jaar is ontstaan door kapotte elektriciteitstorens. Nadat er kortsluiting was ontstaan, vielen brandende onderdelen van de mast op droge struiken die vervolgens vlam vatten. Door de brand vielen 19 doden, bijna 10.000 huizen werden in de as gelegd. De lonen zijn de afgelopen jaren veel harder gestegen dan werd verwacht, zegt de ABN AMRO in de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers zijn erop vooruit gegaan. Zij kregen tot 4% meer loon dan wat er in de cao's was afgesproken. Ouderen kregen er relatief gezien minder bij, vooral doordat ze minder uren zijn gaan werken. En een opmerkelijk gezicht vanmorgen op de parkeerplaats van een supermarkt in het Zeeuwse Domburg. In elk parkeervak was namelijk een winkelwagentje geparkeerd, meldt het AD. De supermarktmanager zegt dat twee mensen midden in de nacht een karretje zou hebben neergezet. Hij kan er wel om lachen en hoopt dat ze komen solliciteren. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En dit was het nieuws op 538.
3: 538 verkeer dan door Flitsmeister zonder vertragingen met snelheidscontroles. Oppassen op de A2 echt richting Maastricht bij 238,9. A12 Gouda richting Utrecht bij 33,1. A13 Rotterdam richting Rijswijk bij 6,7. A15 Gorkum richting Rotterdam bij 74,9. A16 Rotterdam richting Dordrecht bij 33,8. A22 Velsen richting Beverwijk bij 9,2. A27 Hilversum richting Almere 114,7. A28 Amersfoort richting Zwolle 59,9 en ook oppassen op de A28 Assen richting Hoogeveen bij 160,2.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Marnix Westhuis.
3: Hey, goedenacht. Natasha Bedingfield hoor je zometeen en ook de bouw.